0: via Israëlische reekbanken. Booking.com, je kan daar dus naartoe trekken. Je kan daar dus gezellig een appartementje of een huisje huren dat daar gezet is. Je kan het gewoon niet bedenken hoe cynisch en hoe afgrijzelijk dat het daaraan toe gaat. Je kan het nalezen, ga naar rightsforum.org en daar is booking.com en je gaat het wel vinden. Het is een recent artikel van 17 mei is gepubliceerd. Absoluut, als je jezelf nog eens heel kwaad wil maken, de moeite om het te lezen. Als je dan kwaad blijft, wat inderdaad de bedoeling is, want dat mag echt niet losgelaten worden, deze schande die daar gebeurd is, die daar gebeurt natuurlijk. Ga dan op 25 mei naar het Mediaplein, want om 7 uur 's avonds daar is er weer een betoging tegen de afgrijzelijke toestanden die daar gebeuren. Dus noteer agenda 25 mei. Om 7 uur 's avonds op het Mediaplein daar achter het station.
1: Oké. Okay. Ja. Niet naar Roemenië, maar naar Palestina dan, in de Israëlische kolonie, of?
0: We zullen nog een uurtje met Roemenië doen hier in dit programma.
1: Ah, oké. Ja, misschien is het gezellig.
0: Ja, voor we de wapens opnemen, een beetje moed indrinken via de muziek.
1: Dus als de inhoud opgave van mijn plaat klopt, dan gaan we nu luisteren naar Kulushari, opgevolgd door het wereldbefaamde Chiokurlia.
0: Oké. Okay. Wereldbefaamd?
1: Wereldbefaamd, ja. Mm-hmm. Dus iedereen kent dat. Als je dat nu zegt, zit iedereen aan hulp, maar als je dat hoort, dan ken je dat.
0: Okay.
1: Als je dat niet kent, dan
0: is het jouw fout.
1: Dan hebben we een tijd.
0: Ja, dan heb je geluk, want wat je nu gaat horen, een dubbelpunt. Ja.
1: Het is dus een dubbeltrek, hè. Dus, het begint met Kulushari. En wel loopt over in de nachtegaal.
0: Oh, oké. Okay.

0: Gespeeld door Nico. Ja. Nico Stunescu.
1: Ik was er helemaal even niet bij, want ik was natuurlijk al ik ben aan het lezen wat de 10 beste muziekfestivals in Roemenië zijn. Helemaal.
2: Hey, dit nummer is heel goed gedocumenteerd.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Okay, sommige nummers. Het is echt... je zou het kunnen zeggen, ik ga even jazzstandard zeggen, deze... een Roemeense Romani standaard.
1: Ja.
2: Je hebt er nog meer, Ora Staccato en zo.
1: Maar dus, ja, een nachtegaal op een stuk hout met 4 snaren erop. Formidabel, hè. En echt, het is alsof dat je naar een vogel gewoon hoort. De associatie met Jimi Hendrix is natuurlijk niet ver weg, die met zijn gitaar de vallende bommen en de metro nadeed, enzovoort. Hè. Briljant.
2: De schrijver van die nummer wordt vaak niet vermeld op de platen. Dat is iets in Roemenië... De Roma-gemeenschap ligt daar niet altijd even goed. Vooral niet bij de rechtse kringen, of de extreem linkse kringen, want Ceausescu, wat is dat? Dat is ook een soort communist, weet ik wat.
1: Bij de dictators lag hem ook.
2: In ieder geval een dictator, ja. maar vaak dingen werden die nummers als traditioneel of dit en dat bestempeld, want de muziek was natuurlijk echt wel goed. En dat werd gewoon niet altijd heel duidelijk gezegd dat dat... Soms wel, hè, maar het scheelde zo'n beetje. Maar vaak worden dan die Roma-nummers die dan... Ja, echt nationaal erfgoed geworden zijn, gewoon als traditioneel bestempeld.
1: Zo slim zijn ze.
2: Maar wel. De schrijver is dus de grootvader van degene die we straks gaan luisteren. Dat is Grigoras Dinicu. En zijn grootvader was Angelis Dinicu. Even kijken. Die schreef het niet voor viool. Grigoras is een violist. Ik dacht dat het voor panfluit was. Nog een bekend instrument in Roemenië. Ergens eind... Ik denk 1899 of de laatste helft 19e eeuw.
1: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Maar het is Grigoras dat het bekend heeft gemaakt.
1: Ja. En natuurlijk ook de gypsies of zigeuners of Roma, die waren dan ook niet zo georganiseerd dat die veel staat konden maken op auteursrechten enzovoort. Die speelden voor hun muziek waarschijnlijk. Dus dat was, neem ik aan, in het begin ook wel makkelijk om die gasten gewoon te bestelen zonder dat er veel...
2: Ja, nee, wacht. Ik heb me nou afgevraagd en je ziet dat ik nog om nog uitzoeken, maar we zitten nu in Echtertijzer Gordijn.
1: Mm-hmm.
2: In communisme is een privé-initiatief...
1: Ook al?
2: Ja, dus wat jij beschrijft is eigenlijk hoe dat hier wel kan toegaan.
1: Ja, ja.
2: De vraag is... Ja, ik weet dat de muzikanten betaald werden, want ik kan u vertellen, bijvoorbeeld Tony Jordeke, Gabi Lunke, die verdienden pakken geld. Die hadden niet te klagen. Dan.
1: Ja.
2: En, want, Roma wordt altijd geassocieerd met armoede, maar die muzikanten in Roemenië die hadden altijd werk. Dus echt, die werden goed gesoigneerd en waren heel geliefd op zich. Dus.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik denk niet dat we kunnen spreken dat Roma-muzikanten in C compleet misbruikt of zo werden.
1: Maar
2: commercieel gezien is het iets heel moeilijk. Ik heb dat nog niet uitgezocht hoe het eigenlijk zat in dat communisme met auteursrechten, muziek en zo verder.
1: Maar ik bedoel eigenlijk niet zozeer auteursrechten, maar het auteurschap. Het is natuurlijk makkelijk om het iets traditional te noemen.
2: Dat je de naam verzwijgt. Ik spreek nu over rechten, maar het is natuurlijk, je hebt naamvermelding en credits en je hebt het commercieel aspect erachter. Zorg dat de mensen al dan niet voor betaald worden op welke manier.
1: En dat is anders, want ik neem aan inderdaad dat de uitvoering, wat het belangrijkste is, dat die dan wel inderdaad gecompenseerd werden en betaald werden.
2: Ik denk gewoon ook per prestatie. Ja.
1: Maar het is inderdaad het toe-eigenen, er zijn er nog, slimmerikken die ook in de folk in de jaren 60, 70, die dan ook traditional, arranged by bla bla bla, maar dat eigenlijk heel bekend was wie dat was enzovoort. Ja. We hebben het ook gehad met de Balinese muziek bijvoorbeeld, de gamelan, waar ook een bepaalde traditional, terwijl goed genoeg weet was wie enzovoort. Dus het is een beetje
2: Het is een verschil tussen inspiratie en kopiëren.
1: Absoluut.
2: En nummers mogen gespeeld worden, maar ik de naam verzwijgen van wie. Ja. Ik zeg altijd, ik ben meer van de middeleeuwse mentaliteit, al de auteursrecht interesseert mij geen ballen. Als je iemand anders speelt, dan is dat een eer voor die persoon. In de commerciële wereld is het dan gepikt, hè.
1: Ja.
2: Zeker voor de opnames is ja, is muziek. Dat je gemaakt en niet door iemand anders gespeeld wordt. Gewoon ja, bijvoorbeeld een heel tijdelijk fenomeen natuurlijk. Maar ook wel cool is.
1: Maar het wordt pas eng als er geld mee verdiend wordt. Hè. Ja, als de platenfirma's dus als piraten zich gedragen, als maffia zich gedragen.
2: Ja, daar is het trouw, hè. Mm. Je kunt na zoveel jaar nog een dood nog verdienen. Maar soms denk ik van, ja, die metser, dat dat daar zich gemetst, waarom kan die 75 jaar na zijn dood zijn familieleden niet nog een niet omdat mensen in huis worden? Ja. Langs de andere kant is het ook een moeilijker ding natuurlijk, omdat ja, het is een vluchtig medium dat iedereen zomaar kan overpakken. Dus je kunt natuurlijk ook niet zeggen dat je het op dezelfde manier laat betalen als een baksteen natuurlijk.
1: Ja. Ja, en er valt voor mij ook te twijfelen aan het concept, moeten de kinderen tot in de eeuwigheid...
2: Ja, ik schouw me niet voor dode muzikanten, zeker zonder nakomelingen, die dan alleen maar de grote labels hebben gegeven. Voor, als ik dan zo'n tip van, moet ik daar dan die dure special edition verkopen, of koop ik hier 10 van die onbekende groepjes?
1: Ja.
2: Ja, dan heb ik ook zoiets.
1: Absoluut, waar slaat dat op? Hè? Dat je nog geld, ja, we moeten blijven geld geven aan een ding, maar als er niemand van de maker of van de componist daarvan profiteert.
2: Je hebt ook degenen die vaak nu de dingen restaureren, die verdienen natuurlijk ook iets. Hè? Ja. Die zijn geen slaafdrijvers. Ja. Maar soms is het wel overdreven met die heruitgave van alle bekendste artiesten die al jaren dood zijn zonder nakomelingen, die worden dan voor €35 verkocht.
1: Nee, hey, maar melken en melken en melken en melken. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, goed. Okay. Op
2: dus we waren bij dingen. Gregoras Dinicu, ik heb hem hierbij.
1: Dat is dan de kleinzoon van de maker van. En
2: ja, ja. En ook, heeft ook Orace Staccato gecomponeerd. Dat staat niet op zijn platterum gespeeld, maar ik heb er gewoon een aantal versies van bij. Maar we gaan gewoon luisteren naar de Doina Otolui. Dat is Altenia, is ook een streek. Ik dacht iets van boven midden in Roemenië, maar ik ben het even niet zeker, zoek het op. En opgevolgd door Gio Curlia.
1: Okay. Let's listen.

0: Toen mijn volgende plaats dan nog niet klaar.
1: Ja, ik ben ondertussen aan de vijfde festival. The Long Road to the Merry Cemetery. In midden augustus kun je in een paar fantastisch mooie stadjes, 63 stadjes van de Maramures gaan genieten van traditionele muziek daar in Roemenië, Transylvanië zelfs. Ja, de keuze is gigantisch. Dus ook de Celebration of the Sheepfold. Dat is een pastorale viering die dan ergens in Tjanesti gehouden wordt. Dat is dan begin september. Ja, het is oneindig. De Painted Eggs Festival is er ook nog natuurlijk. Ja, het is oneindig. Het zal er ooit van komen in ons leven dat we naar Up the Mountain in Jena, dat is ook een jaarlijks volksfestival, eind van juli of begin van augustus, denk er vanaf welk jaar, moet je naartoe gaan, staat erbij. Of we blijven bij onze scherzo in Vagrood, centraal.
2: Vakruis.
1: Vakruis. Romaans kruis. En we genieten verder van de... En dat mag ook wel eens gezegd worden aan de luisteraar. Jan gaat niet iets bij elkaar zoeken op de internet of zoiets. Als Jan een programma maakt en voorbereidt, dan duikt hij in zijn belaten kast. Alles wat je hoort is eigenlijk door hem op voorhand al over de loop der jaren zijn leven verzameld. Dat mag ook wel eens gezegd worden aan de luisteraar.
2: Ben je gegrabbeld?
1: Ja.
2: Ja. Ik was hier een beetje aan het prullen, dus ik heb hier een plaat gepakt. Ik heb hier heel snel een nummer gepakt. Lukrake keuze van Dimitru Furkash. En die speelt op Taragot. Dat is zo, ja. Een fluit, ja. Hoe moet je het beschrijven, hè? Een Taragot. Het trekt een beetje op een homo, maar ik denk dat het een ander soort riet is. Een hobo is een dubbelriet. Ik heb nu net een enkel riet is zoals de klarinet.
1: Ja, ik heb het dan bliksemsnel weer even opgezocht. Het zijn de tijden dat je kan opzoeken en dat is mooi. De taragot is een houten enkelriet blaasinstrument dat het uiterlijk heeft van een klarinet. De klank lijkt echter veel meer op die van een sopraansaxofoon. De naam van het instrument is oorspronkelijk afkomstig uit het Hongaars. Taragot is de Roemeense variant.
2: Uh-huh. In de kant B, mogen we nu naar kant A luisteren, speelt hem ook gewoon hobo.
1: Het is een hoboseksueel.
2: En kijken, nummer 3 gaan we luisteren en dat is... Amai. Die accentjes zijn niet zo duidelijk, hè? Mirage Kununata. Mirage Kununata. Met het orchestra populaire Murtisorul à Saint-Louis Universitaire. Cluj-Napoca. Cluj is ook ergens, dacht ik. Richting Transylvanië.
1: Oké. Okay. Ja, ik ga er nog even een beetje tussen gooien van de taragot. Van de 15e tot de 18e eeuw was het een dubbelrietinstrument zonder kleppen dat wegens zijn rauwe toon in het leger werd gebruikt om geluidssignalen te geven. Nadat het tijdens de Rákóczi's opstand was gebruikt, werd het instrument door het Habsburgse monarchie verboden. Dus er hangt wel degelijk nog eens een merkwaardige geschiedenis aan.
2: Een verboden instrument. Ja,
1: wat Alright. Is er mooier en heerlijker dan het verboden instrument?
2: Dan gaan we toch eens luisteren naar Dimitru Furkash. Ja,
1: ongecensureerd, hier op Radio Centraal.

0: meer de boerenmuziek, dit. Herders horen hierin.
1: Ja, dit is inderdaad Roemeense boerenmuziek. Dit is geen Lăutărescu.
0: Ja, geen...
1: Lăutărescu, dat zijn de Roma-muzikanten, noemen ze daar zo.
0: Juist, en die rondtrekken en die in principe niet echt...
1: Niet altijd. Zigeuners wordt altijd rondtrekkend gezien, maar in praktijk moet je eigenlijk zeggen rondtrekkend en gevestigd in verschillende landen. Mm-hmm. Omdat die vaak overal wordt gekomen, soms vestigen ze zich daar. En eigen aan die gemeenschap is ook dat die heel snel de taal adapteren en de gewoontes. Mm-hmm. En daarmee ook de Roma-muziek, verschillende streken, ook overal verschillend is, omdat die mengen dat altijd met...
0: lokale.
1: Ja, met de lokale gewoontes. Mm-hmm. Ze mm-hmm. pakken ook de taal aan en zo. Het is niet dat die, want er is een eigen Roma-taal, dacht ik. Maar altijd spreken ze ook gewoon de lokale taal.
0: Dus. Ja. De vorige keer over dat... bijvoorbeeld met dat onfortuinlijke moment in de Roemeense geschiedenis toen ze zich met plezier tot het nazisme bekeerden in de Tweede Wereldoorlog, dat daarna dat de Sudetenduitsers uit die streken werden weggestuurd. Zo'n beetje van, als het zo zit, ga dan maar terug naar je Duitsland. En er kwamen heel veel huizen vrij. En daar werden dan bijvoorbeeld Roma in gevestigd, inderdaad. Ja. Maar het is meer... Ik had het meer over, want we zien de hoes van
1: wat we net gehoord hebben.
0: En daar heb je een typische, een man met een pels met lang haar, dus met schapenvacht die hij dan aan draagt, met een kudde dan nog eens op de achtergrond. Dus, en dat is niet typisch Roma, hè, dat zijn geen kudde.
1: Nee, dat is echt traditioneel Romeinse verhaal. De rurale muziek.
0: Rurale muziek, dat mooie woord.
2: Ruraal.
1: Ik heb hier nog een nummerje klaargezet van Grigoras Dinicu, want ik wil nog wat van Dimitri spelen ook, maar ja, met platen, je kunt niet zo snel switchen van nummer. Switchen van platen, hè. Wat ik hier weer gekozen, de derde hier, ook weer een oneenkoppeling van twee nummers, en Churba Shiora Din Teish. Een Churba is een stijl in een ora is ook een rondendans.
0: Oké. Ja.
1: En die zijn hier gekoppeld door Grigoras Dinicu.
0: Oké.
1: Dinicu, sorry.
0: En dan zijn we terug bij de gypsies aanbeland.
1: Ja, Grigoras is een Roma-familie.
0: Oké.

0: Parels. Het is eigenlijk een parelketting wat we aan doen, dit programma. Ja, ik ben hier helemaal onder de indruk van. Ook weer een associatie, want zo zijn wij associatief Ragas. Want ik kan me voorstellen dat zigeunermuzikanten niet van een papiertje spelen en het notenboek erbij nemen, maar dat het puur van de wieg wordt ingegeven en puur op families en horen. En
1: ik heb geen foto gezien van een Roma-muzikant. Geen blad gezien.
0: Nee, pupietertje.
1: Ik weet dat bijvoorbeeld Tony Jordake is op zijn 4 jaar begonnen.
0: Of ja. En waarschijnlijk nog vroeger bedoel ik dat ik kunnen niet vasthouden, ja, stokjes.
1: Een 4 jaar is hij echt op zijn cymbalen beginnen spelen. Dus als met de paplepel. Dus zijn families die muziek spelen.
0: Eigenlijk wordt dat een soort taal. Hè. Dat is zoals dat is taal, zoals je spreekt, doen zij iets, een bepaalde klank, zoals taal een klank is, maar doen zij dat met een instrument. En dat maakt het zo puur, zo anders, zo puur. En dat deed mij dan weer een beetje met de Indische ragas, denk je. Dat is ook een enorme traditie die ook zonder bladmuziek is, maar die ook honderden liederen zijn dan, melodieën zijn, die overgebracht worden puur op gehoor, op onthouden. En dat zit ook hierin, hè. Je hoort in stukken die telkens terugkomen, maar dan weer een nieuw stukje dat daarin komt. En dat is wonderlijk, hè.
1: Ja, inderdaad. Ook in die muziek, heel erg, is je zo die kledij met die patronen. En wat mij ook opvalt in die muziek, is dat die eigenlijk meer het patronen als het noten is opgebouwd.
0: Juist.
1: En wij lezen noten door, allemaal op een volgende van noten, maar ja, en dat waarschijnlijk is ook voor een deel inderdaad omdat hij niet van bladmuziek is begonnen. Maar patronen en variaties op patronen. Ja. En inderdaad, je vernoemt die ragas. Dat is eigenlijk ook een soort van oneindige variatie vaak op bepaalde patronen. Dus je ziet er inderdaad die...
0: Ja.
1: Ze komen ook uit India.
0: Voilà. Komen. Heel interessant, hè? Misschien kunnen we daar ook eens een keer op ingaan. Op die connectie, op de Indische klassieke muziek eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: En dan gewoon echt etnografisch en geografisch op zoek gaan naar de raakpunten. Want ja, het is oneindig, hè? Het is zo mooi, de Arabische muziek ook. Die ook met pakketjes in de muziek. Patronen inderdaad, zoals je zo mooi zegt. Goed. Ja, het is wel werken aan die kant van de mixtafel, want jij moet al die korte nummers allemaal maar klaar even staan. Ja,
1: of al nee, ik heb al korter gehad.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar nu is het allemaal echt mogelijk natuurlijk. Dus ik heb nog eentje van Dumitru Furkash.
0: Dat is onze man in het schapenvel, om het zo plaatsjes uit te drukken.
1: Ja, als ik het goed zie, is dat het vijfde nummer van kant 1, dus ook op de Taragot, Krihalma.
0: Nou, kijk dan.

0: Ja.
1: Ja, Jan ondertussen heel druk bezig met het juiste mixnummertje uit te zoeken. Ja, boenke, boenke, boenke, boenke. Het is eigenlijk jabbermuziek, hè?
0: Ja, het springt ook inderdaad. Dus je zegt inderdaad, ik kan wel goed op hekken, vind ik. Ik kan wel goed op hekken, vind ik.
1: Het zou er midden in de jabber

0: Even verrast als wij luisteraars.
1: Ja, ja.
2: En even kijken, ja, ook het orkest even vermelden. Dus orkestre de Musique Populaire, gedirigeerd door Jonel Budistiano.
0: Oké.
2: Met ons Maria.

0: Ja.
1: Maria Letretjo.
0: Ja, woordloos. Woordloos.
1: Ja, ik zou ook zeggen dat Maria maar spreken, want het klinkt veel beter.
0: Dan wij. Stel je voor dat je presenteert in een stem die de zangeres nabootst. Fantastisch concept voor een programma. Ja, ik ken je niet genoeg. Voor mij is het een openbaring, dus ik kan hier geen genoeg van krijgen. Ja, ik ben uit. Ondertussen ben ik dan ook nog eens helemaal verloren in de muziek, dus ik ben niet aan het denken wat te zeggen, omdat ik helemaal geconcentreerd naar de muziek aan het luisteren ben, helemaal erin meegaat. Dus ja, sorry luisteraars, ik laat jullie helemaal.
1: Ja, dus de laatste plaat, aan het luisteren zijn allemaal Roemeense uitgaven, jaren 50, 60, 70. Mm-hmm. Deze is, denk 60, ja, 60. Echt, is geen...
0: Ja, ik heb al een paar keer naar de...
1: Ah, ja, kijk.
0: Is dat
1: het is begin jaren 60, want ze zetten er altijd NI, een soort industriële code, een industriële standaard waarin ze moeten voldoen, die om de paar jaar wordt vernieuwd. En die code die eindigt dan ook met de versie.
0: Jaartal.

0: En dat is het jaartal. En hier is dat 60.
1: Okay.
0: Dus dat wil zeggen dat het tussen 1960 en de volgende standaard is gemaakt.
1: Juist.
0: Dus meestal zit er enkele jaren tussen. Dus, ja. Althans, deze persing. Het zou kunnen zijn dat die heel veel in die platen die bleven echt heel lange relatie in veel verschillende versies. Dus zou kunnen,
1: misschien iets minder oplagen, maar als dat verkocht was in vraag, dan op dan de volgende persing enzovoort.
0: Ja. En die Grigoras Dinicu, die plaat, hij is ook op Elektrekord. Dat is een compilatie van 78 toeropnames met... de meeste van zijn opnames zijn nog van 78 toertijd. Hmm. En die werden dan ook op zo'n mono-LP gegeven.
1: 1878.
0: Nee, van 78 op mono-LP. En dan kunnen ze verder kopiëren naar al een nieuw formaat. Ja.
1: En dan is het
0: maar wel... 78 staat het beste klinken.
1: Oké, goed.
0: Dus Dumitru Furkaš, die speelt dus ook hobo. En ik denk van, we moeten wel ook gehoord hebben. Hè. Dus gaan we luisteren naar... Vino mindere citodaten.
1: Dus dan gaan we weer naar de niet-gypsy, om het platjes te zeggen, de man met de schapenvacht.
0: Ja.
1: Maar, ja.
0: Het pelsje.
1: Het pelsje.

0: Dumitru. Puur cash.
1: Op de hobo.
0: Op de hobo.
1: Ja. Ja. Onze pelseman. Ja, ondertussen. Dit was, ja, om het platjes te zeggen, en we gaan maar eventjes het woord zigeuner gebruiken. Dit was meer zigeunerachtig dan we van onze Dimitro gewoon zijn, omdat hij meer dan dat als boer de volksmuziek van Roemenië speelt. Maar dit, hier zaten ze wel degelijk zigeuner. Maar wat zeggen we? Hoe noemen we hen eigenlijk? Gypsy, zigan, hoe noemen we hen en waarom?
2: Ja, het is een beetje het geheugen. Dus het zou kunnen dat ik bepaalde dingen niet verkeerd uitspreek, maar als ik mij niet vergis... Chigan zou van, ik dacht, Dabit of zoiets komen. Of Dibat. Dibat, mm-hmm. Denk ik.
1: En dat is dat Indische dat erachter.
2: Ja, en dat is een Indisch volk dat buiten de kasten viel. Wat je dan me bij voorstellen, het volk dat de riolen kast en dergelijke jobjes deed. Die werd dus niet als volwaardig beschouwd binnen dat Indische systeem. Dat is een heel, heel strak systeem, een kastensysteem. Je zit erin geboren of niet?
1: Ja, heel tof, heel tof. Ja. Maar zij zijn dan waarschijnlijk meer en meer naar het westen gaan trekken.
2: Ja, ze zijn daar beginnen rondtrekken. Ik dacht, er is de... Was het 14e of 15e eeuw dat ze Europa
1: nog iets,
2: sterk...
1: Nog ietsje vroeger zelfs.
2: Ietsje vroeger?
1: Ja, ja, ja.
2: 15e eeuw is 1400,
1: denk ik. Want je kan ze op schilderijen terugvinden, op Vlaamse schilderijen dan ook, met name door Breugel en Bos... kan men aan de kledij zigeuners herkennen. Zij werden toen ook... Zigan is dan een van hun namen. Gypsy ook. En dat is meer in de Anglo-Saxische landen nog steeds. En dat zou dan weer komen van, van Egypte. Gypsy, Egypti enzovoort. En dat komt dan weer omdat in de beperkte brein van de middeleeuwer was er een Bijbel. En die Bijbel die vertelde van volkeren van Egypte. En dat was eigenlijk veel het makkelijkste nog om hen dan te klassificeren. Een soort aanvaarden. De zigeuners zelf zouden dat ook zo gezegd hebben. Van weet je wat, wij komen allemaal van Egypte. En daarom is het woord Gypsy. Dan maar ingeburgerd geraakt. En het houdt niet op. Maar ze waren eigenlijk een behoorlijk welvarend volk, ook nog wel tot voor 1400 daar in het, heel simpel zeggen, wat wij nu het Oostblok noemen. Maar alweer de kerk is ertussen gekomen, want op een gegeven moment moesten die weer zich moeien en werden de gypsies heideren genoemd. Vanaf dan is het eigenlijk helemaal, zou je kunnen zeggen, bergaf met hen.
2: Er is nog een lokale naam voor zigeuners.
1: Mm-hmm.
2: De Bohemers.
1: De Bohemers,
2: ja, dat verwijst eigenlijk naar Tsjechië, maar hier in deze streken nemen ze dan iets van wijdweg is wijdweg.
1: Ja. Ja, een bohemier.
2: Hier noemen ze de Bohemers. De Bohemers. Ja. En vroeger, weet ik ook, kwamen er langs en die ook heel veel ambachtelijk werk, zoals dakgoten van afvoeren van koper en zo. Plaatsen bij huis en zo, als die rondtrokken. Heb ik gehoord van iemand, een vloeder, ondertussen al lang gepensioneerde vloeder, die net ook nog van zijn vader, dat een steenkapper was.
1: En de scharen sliepen. Maar het bohemien is helemaal in onze eigen taal ingeburgerd natuurlijk. Of internationaal.
2: Dat wordt ook geassocieerd met het goede leven.
1: Ja, en het vrije.

Geht für die Saison.

Stormkamp. Radio, Stormkamp. Radio Centrale, 106.7.

sounds written

Ted Lucas zal de volgende weken bij Freakscene meermaals te horen zijn. Vandaag een beetje rode draad. En we matchen met veel dingen die er niks mee te maken hebben. Rainy Days, solo-opnames van Ted Lucas, gemaakt tussen 1970 en 1974. You've got the power. Welkom bij Freakscene.

Greek Scene opende met You've Got the Power en Rainy Days van Ted Lucas komt uit Images of Life 3LP boxset. Zo dadelijk meer van Ted Lucas. Daarna Ovirga Mediatrix featuring Bill Orcutt van Lerm. En dat is Nika Frank en Chad Doxas. Komt uit de release The Music of Hildegarde van Bingen Part 2. De rij van drie artiesten, tenminste, eindigde met Ghosted. Worden Shesh. Komt uit de derde Ghosted LP. Terug naar Ted Lucas, It's Love and Nobody Loves Me Like My Baby Does. Komt uit Rainy Days, solo recordings, gemaakt tussen 1970 en 1974. Ted Lucas.

0: U hoorde. Achterin volgens It's Love and Nobody Loves Me Like My Baby Does van Ted Lucas uit Rainy Days. Solo-opnames gemaakt tussen 1970 en 1974. Daarna Shane Parrish met Yul Kwan met de Autechre gitaar. En gevolgd door Autechre zelf uiteraard met dezelfde track. Terug naar Ted Lucas, Stay High and It's Not Easy.
1: Here we go.

van Ted Lucas met Stay High en It's Not Easy ging het naar John Hassell met Tenera e la Notte. Het is een track uit Sulla Strada, John Hassell. Ondertussen hoort u Cristobal Riley en Seymour Wright. Oki Efe, MPC. PW, B2W, beter, en references. Cristobal Riley en Seymour Wright.

Van Christabel Riley en Seymour Wright naar Jeff Parker. We hoorden een track uit Mondays at the Anfield Tennis Academy. Om Freakscene af te sluiten, terug naar Christabel Riley en Seymour Wright. P2W en references had u nog te goed. Tot volgende week.

0: Kruijbeke naar Ruppelmonde, dus zou je gisteren zeggen dat Kerpershuisje.
1: Mm-hmm. Ja, Kerpersvissershuisje. Ja. Ja.
0: En dat is blijkbaar van iemand die met bakstenen werkte. En die heeft dat huisje daar gebouwd en is ook gerenoveerd en zo. Ah ja. Maar ik kan gewoon zeggen dat daar keiveel mooie folklore rond is.

0: 6.7, hebben ze mij gezegd.
1: Ik zal misschien beter met een micro openzetten, zodat je mee kunt horen. We hebben hier zo'n nest volk binnengesmeten. Wie moet ik beginnen? Misschien rap iets zeggen over Ercola. Iets over Ercola. Hoe zit het met Ercola? Die moeten toch voor 4 juni 1 miljoen frank binnenrijven?
2: Ja, 4 juni wordt een legendarische datum voor de geschiedenis van Antwerpen. Omdat op die dag wij samen met alle coöperanten, dus u kan nog deze week een coöperant worden. Vanaf 50 euro kan u een aandeel kopen van het project dus Ercoland, het pand in de Wolstraat. En op 4 juni gaan we dus met alle coöperanten op de Grote Markt het bod doen. Naast misschien ook andere kopers die het gebouw willen kopen, wellicht voor minder sociale doeleinden dan die van ons. Ercoland wil van Ercola of van de panden in de Wolstraat op nummer 31 en drie andere huizen ernaast. We willen eigenlijk het sociale weefsel behouden en uitbreiden en een soort schiereiland vormen binnen in het hart van de stad door 30 of 35 ateliers van makers, ambachten van heel veel verschillende materies, kunstenaars, dus daar te behouden, die ambachten. Naast die 35-tal makers, die dan de ruimte huren aan, aan de coöperatie, hebben wij een sociaal restaurant voor ogen. En daarnaast zijn er ook nog 7 sociale appartementen en expo-ruimtes. Hè. Dus dat is een project waarbinnen ook wij de binnentuin ook willen openstellen op bepaalde dagen. Dus wie coöperant wordt en ook de mensen van de stad, die kunnen eigenlijk ook veel terugkrijgen van het levende weefsel die zal ontstaan en die er al is. Die er ook al sinds heel lang is.
1: En ja. Is er ook een pingpongtafel?
2: Er is ook een pingpongtafel. Voor Leo zeker.
1: Op welk bedrag zitten ze nu? 600.000, dat is het laatste wat ik gehoord heb.
3: 639.000.
1: Het is ochtend. Oké. Okay. Ja. En.
2: Dus we hebben al heel veel steun gekregen van mensen waarvoor we natuurlijk. Ja, die we heel dankbaar zijn daarvoor.
1: En heb je Bert de Wever al geschreven?
2: Ik denk dat hij daar helemaal niet mee bezig is eigenlijk. Ik denk dat hij geen nachtmerries heeft.
1: Ja, oké. Okay. Nee. En waarom denk je dat?
2: Oh, ik denk dat die mensen koud laat. Ja.
1: Is dat wel op die
2: eerste... Die hebben genoeg andere...
1: Kopzorgen.
2: Ja.
1: Is dat wel op de eerste rij, toen bij de opening van het folkloremuseum, het grootste folkloremuseum van de wereld in Egypte, is dat op de eerste rij. Maar dat was omdat de Vlaamse immobiliën hadden meegebouwd of zoiets, kan dat?
2: Daar ben ik niet van op de hoogte.
1: Moet ik hem bellen?
2: Ja.
1: Maar ja. Je hebt ook tijd gevonden om een nieuwe boek te schrijven?
2: Ja.
1: En hoe noemt dat spul?
2: Dat boek, dat is dus, eventjes zien, dat is dus 111 pagina's. Dat heet, dat is een tamelijk onuitspreekbare naam, blijkt. Maar het heet Kofarnaum.
1: Oké, okay, eindelijk.
2: Ja, dus niet meteen een titel voor een bestseller. Iets te moeilijk misschien, maar Kofarnaum is eigenlijk ontstaan uit... Kafarnaum, dat is een plaats ook, Capernaum, aan het meer van Galilea, waar heel veel wonderen werden verricht. En ze ziet een Kafarnaum in het Frans, betekent ook dat is een zootje, dat is hier een opeenstapeling van verschillende tableaus. Dus dit is ook een soort zootje, een rommelkamer van Coffret. Dus daarom Kofarnaum.
1: En die wonderen, is dat iets van vroeger of gebeurt dat nu nog?
2: Oh, dat is iets van alle tijden, hè.
1: Nee, okay.
2: De wonderen, ja, de wonderkameren, het wonder, zonder wonder. De wonder is, het wonderlijke is ook het vertrekpunt, denk ik, van veel kunstenaars of van veel openingen.
1: En hoe heette uw eerste boek? Toebak? Nee.
2: Tabak, Toebak.
1: Tabak, Toebak. Dus ik heb een half geheugen.
2: Toebak.
1: En dit is...
2: Nee, Tabak, Taboek.
1: Je zet het zelf vergeten.
2: Tabak, Taboek.
1: Als je het zelf vergeten zet, ja. De titel van je eigen boek, dan mag ik dat ook natuurlijk.
2: Ik ben verward door mijn eigen titels.
1: Ja. En wie verwacht je dat op de titel van je tweede boek gaat springen? Als je niet direct een lijn kan leggen naar zijn eigen leven of zo.
2: Ja, er is een bestelling in onderweg. Die zitten misschien nog vast in de straat van Hormuz.
1: Okay.
2: Op een boot.
1: Beïnvloedt dat de wereldhandel of niet echt?
2: Ja, absoluut. Iedereen kan het boek aanschaffen. Het is geschreven voor mensen, voor ook overledenen.
1: Oké. Okay.
2: Dat is ook een groep wezens die er is en die eigenlijk geniet van en bevrijd wordt doordat die opgenomen zijn of via verwijzingen of gewoon... Ik denk dat dat ook een groep mensen, een groep ja, wezens is die geniet van alle kunstelijke creaties die worden gemaakt, die vaak worden vergeten of niet meegedacht, maar kunnen ook gewoon mensen kopen.
1: En hoe moet ik je schrijfproces voorstellen? Gaat dat vlot of gaat dat met mondjesmaat of is dat...
2: Ik ga in de wind staan en soms komt er ook geen inspiratie. Ik zit ook niet te wachten tot de Heilige Geest duif aan mijn venster komt. Maar het is wel zo dat in de Bolstraat, waar ik een atelier heb, waar we dus net over bezig waren, over die plaats... dat het wel een heel ja, soort bron is, hè, het bastion van al die mensen daar, van al die levende zielen, dat het daar wel uit de muren soms stroomt, maar het blijft nog altijd keihard werk om er iets van te maken waar je zelf van tevreden bent.
1: Okay.
2: Gewoon keihard werken, ja.
1: En hoeveel boeken heb je al kwijtgeraakt?
2: Van Kofarnaum. Ja. Ik heb er een stuk of een kleine 100. En de boekvoorstelling was in april. En ik heb nu nog een boekvoorstelling. De eerstvolgende, gisteren was er ook in Aalst. Het is uitgegeven bij de Scriptomanen, de uitgeverij. En die hadden een festival gisteren in Aalst. En er is nog één in, nog twee in Gent, op de Gentse feesten. In een historisch pand, via de Lage Landen. En dan nog in Geheel de Uwe, een heel leuk cafeetje. Als jullie zouden in Gent toeven aan het station, Sint-Pieterstation, zeker eens binnengaan, een tweedehands boekencafé Geheel de Uwe. Waar ook heel veel voorstellingen en dingen zijn die plaatsvinden voor het publiek. En dan heb ik er nog één in Moorsele. In mijn geboortedorp, 20 juni. En dan ook nog in Haarlembeek en in Menen in oktober. Dus hoeveel boeken? Als u 100 exemplaren koopt, krijgt u er...
1: Een pb.
2: Krijgt u er een extra's bovenop.
1: En dat kost een boek eigenlijk?
2: Het boek kost in de handel... In de handel €23.
1: In de natuur?
2: Hoe zegt u?
1: In de natuur, je zegt in de handel.
2: Ja, je kan het ook bij mij kopen, dan is het iets goedkoper.
1: En hoe denk je met die tweede boek de wereld te gaan veranderen?
2: Ik denk niet dat we de wereld kunnen veranderen als mens, maar wel de blik op de wereld. En het boek... De poëmen die erin staan, kunnen zeker de blik van de mensen die het lezen openen, bijsturen, veranderen, ja.
1: En uw buurman Aristoteles, welke functie heeft hij in Ercola?
0: Ik heb eigenlijk geen functie in Ercola. Ik heb een tentoonstelling gecureerd in Ercola, twee, drie weken geleden ongeveer. Dat is misschien wel interessant als je de vraag stelt van of haar boek de wereld zou kunnen veranderen. Ik denk dat kunst aan zich nooit de wereld zou kunnen veranderen. Ik denk dat we allemaal ervan op de hoogte zijn dat we op zijn minst een vorm van inschikkelijkheid kunnen losfrikken bij mensen. En dat mensen zich in de plaats kunnen stellen van een bepaald beeld. Zij een sculptuur, een schilderij, of in dit geval een boek. Of een hele tentoonstelling, waar dat er meer aanwezig is dan enkel een singulier object. Dus gelijk performances, muziek.
1: Hoe heb je je tentoonstelling opgesteld toen? In Ercola, een groepstentoonstelling, als ik het goed begreep.
0: Wat bedoelt je, waar ieder werking? Of, Nee, die tentoonstelling heb ik eigenlijk, ik denk rond januari was ik erover aan het denken om iets te doen in Ercola, omdat ik wist wat de situatie daar was en dat het redelijk benard is. Er zijn heel veel mensen trouwens die daar dingen hebben georganiseerd. Ik denk dat er afgelopen vrijdag ook een tentoonstelling was. En ik ben beginnen te babbelen met Ewout Lehoek van Ercola, Casper Engels ook, over een mogelijk idee van een tentoonstelling. Dat is allemaal eigenlijk redelijk goed verlopen. Voor mij was persoonlijk ook een experiment om te zien wat dat ik kan doen met mijn eigen visie op schilderkunst. Om ook een boodschap mee te geven naar Ercola toe vooral. De titel was Keep Smiling. We hebben daar niet extreem veel over nagedacht, om geen extreem geconceptualiseerde tentoonstelling te krijgen. Maar het idee was wel, ja, keep smiling, al die werken hadden een bepaald banaal onderwerp of waren ridicuul. Als je binnenkwam eigenlijk in de tentoonstelling, dan zag je een werk van Patrick van den Einde, eigenlijk een soort van reeks had gemaakt, ik denk een tiental jaar geleden, van mensen die sigaren rookten. The Longest Ash Finalist noemde die reeks. En ik herinnerde me dat ik dat ooit in zijn atelier heb gezien. En dat beeld hing daar. En onmiddellijk iedereen die ook in de tentoonstelling kwam, had onmiddellijk door van ja, keep smiling, dus ludiek. En tegelijkertijd vormt het een bepaalde kritiek. Maar het was vooral naar Ercola toe, van waar dat zij nu doorgaan, van een soort van boodschap te geven van kill him with kindness. Dus ja.
1: Dat is juist. Ik zat bij u in de café Barleon.
0: Barleon, ja, ja.
1: En toen was je bezig, je kreeg les van Patrick van den Einde.
0: Ja, Patrick van den Einde, ja. Die heeft ook een zeven of acht al jaar geleden samen met Matthias en Thijs, ik ken hun achternamen niet, maar hebben die de TikTok gestart door Mechelse Steenweg. Ja. Dus dat is wel iemand die wel bezig is.
1: Dat was met een andere buur, die heeft jaren met een andere buur geweest. De Patrick.
0: Ja, hij zei dat hij er ook ooit is geweest. En toen heeft hij dus over die sigaren gebabbeld, toevallig is. Ja.
1: Hoe oud is dat werk? Ik denk dat ik dat ooit eens mee naar Frankrijk genomen heb.
0: Dat werk dateert van, ik denk, 2014. En
1: kan dat kloppen?
0: Nogmaals, als je zegt van ja, zou kunst de wereld kunnen redden? Ik denk het echt niet. Ik denk dat de kunst de wereld wel kleurt. Of dat nu. Ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En bijvoorbeeld, Lieve Segers, die is langs geweest op de tentoonstelling. En die was onmiddellijk overweldigd door dat werk. Moest er natuurlijk om lachen, want ja, het is een ludiek werk. Hè. Het is niet een extreem serieus werk. Of zo, in de zin van dat het over een bepaald sentiment gaat. En dus, ik weet niet of dat dingen zijn die ik nu mag zeggen, maar er is een plan voor de tentoonstelling van heel die reeks, ik denk in 2027. Dus dat zoiets al losfrikt, zij het opnieuw in dezelfde vorm van een tentoonstelling, elders, is op zijn minst denk ik toch wel interessant. En voor mij als 24-jarige schilder, die eigenlijk nog heel weinig heeft gedaan, vind ik dat wel iets heel schoons. Gelinkt ook aan Ercola zie je dat die dingen wel heel vaak gebeuren ook. Dat zowel jong als oud wordt betrokken, heel veel verschillende disciplines. Dus dat is wel iets belangrijks, denk ik.
1: Lieve Segers, heeft hij niet de AI-machine in Bergen?
0: Ja, ja, een AI-machine, ja.
1: Ah, die geeft ook les in Hasselt, Lieve Segers.
0: Ja, ja.
1: Wat geeft hij daar?
0: Wat niet?
1: Ik vraag het.
0: Heeft heel veel. De master, hij volgt de masters op. Nu, Als coördinator van de afdeling Vrije Kunst, dus als schilderkunst, vrije grafiek, en beeldhouwkunst. Hij doet de stagebegeleiding, geeft zelfs nog een vak in het eerste of tweede jaar. Enfin, hij doet heel veel, zelfs wel, ja.
1: En als je zelf schildert, wat schilder je?
0: Wat ik zelf schilder, zijn altijd... mijn bronnen komen heel vaak van digitale beelden. Ik heb heel vaak een soort van grens die ik wil opzoeken, gebaseerd op, zou ik kunnen zeggen, bepaalde theorieën van Jean Baudrillard of Umberto Eco, waar dat eigenlijk realiteit volledig als een surrogaat wordt geplaatst in de samenleving. Hè. We merken dat denk ik de dag van vandaag dagelijks. Sociale media, films, allemaal dingen die de realiteit niet noodzakelijk beter maken, maar wel een soort van... iets voorhouden.
1: En wie is Baudrillard? Die ken ik niet. En Umberto Eco ken ik natuurlijk.
0: Umberto Eco is een hele gekende schrijver. Specifiek nu voor mijn master heb ik me ook gericht op een boek van hem. Dat noemt Travels in Hyperreality. En dat is eigenlijk een soort van gebundeld boek over essays dat hij heeft geschreven van de jaren 60 tot begin 70. En die analyseert eigenlijk doorheen de geschiedenis de werking van musea, de manier waarop dat er bijvoorbeeld grote crisismomenten op deze aardbodem, dat er mensen gaan groeperen met de meest waanzinnige ideeën. En ik denk daarom dat ik dat heb gebruikt, dat een heel... dat was een heel sterke referentie voor de dingen die je nu ziet gebeuren in de wereld. Hè. Je ziet een extreme verrechtsing in Europa, je ziet... je moet maar één krant of één magazine openslaan om te zien hoeveel bezorgdheid dat er bestaat over toekomstige generaties bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal linken dat erin zitten. Ik vind niet noodzakelijk dat mensen dat moeten weten wanneer ze mijn werk zien, maar dat zit wel in het onderzoek en in het maakproces.
1: En uw Instagram, hoe vind ik de Aristoteles?
0: Ik gebruik tot nu toe geen Instagram.
1: En waarom niet?
0: Omdat ik dat debiel vind.
1: En waarom vind je dat debiel?
0: Omdat, kunst moet je in het echt zien. En ik denk dat heel veel mensen die hier nu luisteren, misschien ook de mensen aan deze tafel, het daar misschien niet eens mee zullen zijn. Iedereen weet dat het gratis reclame is. En tot een bepaalde hoogte moet je dat wel beamen. Maar ja, ik heb er tot nu toe gewoon heel weinig mee gewerkt, omdat het me gewoon niet interesseert. Ik ben vlugger aangetrokken tot de dingen die ik in de realiteit zie, tot materie. Dat is trouwens ook waar de schilderkunst over gaat. En ja, eigenlijk iedere vorm van kunst, dat je een bepaalde fysieke realiteit hebt die je denk ik niet kunt compenseren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het boek van Pierrette, ja, ik denk dat digitaal lezen ook een heel groot probleem is. Ik heb er allemaal geen probleem mee als mensen het doen, maar het is anders dan een fysiek boek of dan een fysiek kunstwerk.
2: En ik ben het daarmee eens.
0: Dank u.
1: Ik had er niks gevraagd. En hoe verspreid je pakt nu dat je eigenlijk niet in een kunstschool zit, dat je eigenlijk geen contacten hebt met mensen die zelf ook de kunstenaar uithangen? Hoe verspreid je dan publiciteit om iemand te laten weten dat je iets doet?
0: Affiches, flyers, ja.
1: Hoe zeg je?
3: Toch altijd door middel van flyers, affiches.
1: Ja, ik denk dat alles een beetje werkt, hè.
0: Ja, maar jij bent opgegroeid ook in een andere periode dan de meeste van ons hier aan de tafel. Jij weet toch ook hoe dat vroeger ging? Affiches, mond tot mond.
1: Vroeger was het ook met brieven, hè, bussen, brieven, zeg niet, postkaarten, uitnodigingen. Vroeger hadden die... Die galerie is allemaal een adressenbak en nu is dat e-mail of weet ik veel, of Instagram. Je hebt altijd ergens een mogelijkheid nodig om te laten weten wat je doet. Het is geen enkele vorm heilig of ik denk dat alles een beetje werkt. Hè?
0: Ja, dat klopt. Maar ik wil er niet per se...
3: Mond vind ik toch dat, via ontmoeting... mensen elkaar over iets vertellen, dat is interessant om te kijken. Allee, dat vind ik veel interessanter, om op die manier met dingen in te ontdekken.
0: Ja, ik vind dat ook.
2: Het is een verdunning, hè. De pixelvorm, de ingepixelde beelden zijn een heel erge verdunning en alsmaar sterkere verdunning van het fysieke. Of het, levende woord, hè, bij vertellingen.
3: En voor mij werd het zelfs ook een beetje afremmend of afstompend. Zoveel dingen die ik via Instagram doorkrijg, hoe meer dat ik dat eigenlijk afblok.
1: Uw micro werkt niet zo goed. Je moet harder spreken, denk ik.
3: Hoe minder dat ik naar de tentoonstellingen ga kijken. Omdat ik zo overcensed word door alles wat ik ook via Instagram binnenkrijg. Maar gewoon, dat is heel persoonlijk, dat is het effect dat mij heeft.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Allee, ik denk dat iedereen met zijn eigen ding druk bezig is. En als jij dan verwacht dat iedereen even sensitief is voor uw manier van communiceren, dan heb je dan al een groot netwerk. Anders gaat dat misschien wel tegenvallen, denk ik.
0: Maar opnieuw, ik denk dat hetzelfde is met het feit dat de kunst de wereld niet kan redden. Wij kunnen ook niet gaan zeggen van laten we allemaal terug, gelijk als een goede oude dag, met brieven beginnen en enkel mond op mond. Voor mij is dat iets heel persoonlijks tot nu toe. Ik denk dat ik er waarschijnlijk onvermijdelijk wel ooit gebruik van ga maken. Trouwens, voor de tentoonstelling heb ik ook verhalen geplaatst op Instagram. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je over nadenkt, zeker als schilder. Je bent continu bezig met... ik zeg het fysieke is een heel groot gedeelte van de artistieke praktijk. En ik denk dat iets als Instagram, ik wil het eigenlijk niet uitspreken, maar verklaart ergens op een bepaalde manier de dood van de schilderkunst of zo. Ik bedoel, als je alles online zou moeten zetten, picture time. Als je alles online zou moeten zetten, dan bestaat de kunst toch niet meer. Waar is de kunst dan nog, denk ik dan?
1: Ik denk dat jij beter mee de rode dingen gebruikt, want die is heel gevoelig. En de blauwe, dat is zo amper de helft van de...
2: Oké.
0: Okay. Ja, maar mij hoort het toch, of niet?
1: Ja, het is daarom dat ik...
2: En hoort je mij nu?
1: Absoluut,
2: beter?
1: Absoluut.
0: En horen de mensen ons thuis? Ja.
1: Dat weet ik niet, dat moet je hen vragen. Hè?
0: Ja. Zullen ze beter wel berichten krijgen?
1: Absoluut. TLX...
0: Hartelijk, hè.
1: En dan was ik nog iemand die om 5 uur moest vertrekken. Kunt je je ei snel kwijt voor 5 uur?
4: Ik was aan het denken over Instagram. Dat ik het gevoel heb dat soms Instagram een soort van verwachting over de werkelijkheid creëert. En dan bijvoorbeeld als wij over tentoonstellingen praten of over kunst, dat bijvoorbeeld je ziet op Instagram een tentoonstelling dat je graag wilt in het echt zien. En dan als je in het echt die schilderijen of sculpturen gaat effectief zien, dat je een beetje... hoe kan ik dat zeggen? Teleurgesteld bent. En dan... Ja, dat je zegt zo gewoon, ik heb dat al gezien, of gewoon, dat een bepaalde deel van jouw interesse kwijtgeraakt of zo, over de werkelijkheid, vind ik. Maar ja, ik denk dat er ook... er zijn negatieve en ook positieve effecten over de social media. Voor mij persoonlijk. Want er zijn bepaalde dingen die ik op de social media zie of kan geraken. Misschien dat er iets in stad gebeurt of in een andere stad. Over kunst spreken gebeurt en dan door de social media kan ik dat weten en ik kan daar dan naartoe gaan of zo of Maar ja, ik denk dat ook dat op Instagram bijvoorbeeld alles zo snel gebeurt dat, dat de waarde van de dingen gewoon een beetje zo gewoon weggaat.
1: En wat doe je zelf eigenlijk? Wat soort werk maak jij zelf?
4: Ik ben nu bezig met schilderkunst. En dat is voor, schilderkunst, dat is vooral abstracte beelden. In de laatste periode is het wordt bijna monochroom. Ik ben...
1: Ik heb nog anderhalf uur.
4: dat had een beetje moeilijk over mijn praktijk te spreken. Maar voor mij dat is altijd een soort van dialoog dat ik met mijzelf creëer. Een dialoog dat ik met de beelden of met de materie probeer te creëren. En we zijn eigenlijk over social media aan het spreken. Voor mij misschien schilderen is een manier om een soort van appropriatie, een soort van zo terug de werkelijkheid gaan raken eigenlijk. Of in contact met de materie te komen en dan een soort van dialoog daarmee te creëren.
0: Het is een interessant medium, hè? Ik bedoel, waar word je met via deze?
1: Ik zal het wat harder zetten. Dit nog eens?
0: Het is interessant, hè? Ik bedoel...
1: Het is ook een slechte, precies. Ja. Pak die rode man.
0: Enfin, dus ik wil zeggen, het is interessant. Ik ben er niet noodzakelijk tegen of zo. Ik wil niet zeggen dat iedereen hier dezelfde mening moet delen als van, fuck Instagram. Maar het is wel merkwaardig wat het er allemaal mee gebeurt. Maar, ja, om schilderkunst... gelijk gezegd, als je dat op Instagram zet of op die manier mensen te informeren, ik denk dat er wel een bepaalde intrige of dat het intrigeert op zijn minst en dat je op die manier wel mensen kunt bereiken. Maar goed, ik denk dat dat niet het enigste is wat dat ons moet bezighouden of zo. Maar zoiets als bijvoorbeeld jullie tentoonstelling van volgende week in Preskop, dat is wel iets dat je via daar kunt meedelen en via de radio. Dus dat zijn wel mogelijkheden dat jullie hebben, dus, of we hebben. En dat is dan nog eens iets, opnieuw, hè, als je zegt, de wereld kan niet gered worden door de kunst, of als ik dat zei, kan wel gered worden door initiatieven die dat genomen worden. En door mensen die in de fysieke realiteit, niet op een virtueel, digitaal, geconfigureerd scherm bezig zijn.
1: En wat soort initiatieven dan wel?
0: Zoals we hier aan het zeggen zijn, hè. Zoals zij zelf op eigen houtje een tentoonstelling in elkaar steken, of zoals bij Ercola, dus wekelijks. De boekvoorstelling van Pierrette bijvoorbeeld viel op dezelfde dag als de tentoonstelling die wij hadden in Ercola, dus zo zie je maar. Hè.
1: En die tentoonstelling in Artelix... Hoe zat dat eigenlijk in? Is dat gedaan of loopt dat nog?
5: In Artelix, dat is nu gedaan. Daar heb ik deelgenomen op uitnodiging van Ivan Buitaert. Dat is een kunstverzamelaar. En dat was al in de winter, had hij mij gevraagd of dat ik bij Artelix wilde tentoonstellen. Voilà. En dat was samen met Juliette, heeft ook daaraan deelgenomen.
1: Ik hoor hier ook niet goed wat ze openzetten. Normaal gezien, die rode werkt heel hard.
0: Dat moest hier allemaal op voorhand geregeld zijn, hè.
1: Jij gaat het eerst vertellen, precies.
0: Ja.
6: En dit?

precies 6:30. Op de 106.7. Dit is het begin van Na de Nachtshift op de Radio Centraal, of course. Op zoek naar de jingle.

succes en een rambeetje en het ontbijt met Deb om 8:00. Vandaag vrijdag 29 mei 2026, nog 3 weken voor de kortste nacht van Radio Centraal. Daniel, de botanicus, roept zijn compagne weer even op voor een special die de hele nacht duurt. Van 's avonds tot 's ochtends vanuit Stormkop iets. Een evenement waar u live bij kan zijn, waar u zelfs live aan kan meedoen. Maar dat reeds druk bezet zal worden door een heel aantal enthousiastelingen die er de voorbije jaren al dan niet bij waren. Het concept, alles live en op Radio Centraal en mee te maken vanuit Stormkop op vrijdag 9.

Half zeven gepasseerd, maar draai je gerust nog even om. Let er wel op, er zijn wel wat dreigende wolkjes, maar die dreigende wolkjes die dreigen effectief met gedruppel. Zo her en der. Ik kan mijn neus weer gaan snuiten. En dat betonmengsel uit mijn oog proberen te peuteren. Oosterweel leed zoiets. Ja, waarschijnlijk een fossiel van 30 miljoen jaar nog. Damn. Ondanks de regen van de afgelopen dagen is het weer, is het en blijft het overal stoffig. Dat mochten wij ook merken op onze monumententocht doorheen westelijk Duitsland, noordwestelijk Duitsland. Het stof, hoe groen dat de omgeving ook moest zijn, het stof dwarrelde hoog op.

U hebt het vast ook wel gezien, week na week, en gehoord, week na week hebben we het hier over de klaproos, de papaver, de poppies, de papaver somniferum, opium, morfine, heroïne, of... We hebben het hier over zoveel geneugten des levens, voor een aantal toch. En die bloemetjes zijn nog steeds niet uitgebloeid. Nochtans, zo'n klaproosje dat... Dat gaat nog geen week mee, hè. Eens dat die bloemetjes, die bloemblaadjes zich ontvouwen, dan is het einde in zicht. Maar rondom ons kijkend zijn er toch wel nog heel veel van die bloedspatten in veld en berm te ontwaren. Dus we zijn nog altijd, we hebben dus nog altijd het hoofdstuk opium nog niet afgesloten, dat is duidelijk. Nou, en we hebben er goed

Op andere momenten kunnen we het over. Opium voor het volk. In die figuurlijke zin hebben. Daar kunnen we het ook heel uitgebreid over. Maar. Nee, hier gaat het. Over. Ja, over wat eigenlijk?

opium wordt gewonnen uit de Papaver somniferum. Een bijzondere plant met een prachtige grote bloem. Zowel in Zuid-Europa als in West-Azië is deze plant al 4 millennia bekend. Hoewel de oorsprong ervan in Klein-Azië zou liggen. In Europa bloeit de gewone papaver als onkruid op het veld. Haar tere bloem is in Nederland algemeen bekend onder de naam klaproos. Van de papaver bestaan echter veel varianten die ingedeeld worden in niet minder dan 28 geslachten en meer dan 250 soorten. De papaver somniferum is een eenjarige plant met een groeicyclus van om en bij de 120 dagen. Eenmaal volgroeid en bloemdragend is de plant tussen de 50 centimeter en de 2 meter hoog. Heeft dikke wortels, stevige steel, licht gekartelde ovale bladeren. Tijdens de groei hangen de bloemknoppen ondersteboven, maar bij de bloei gebeurt er iets wonderlijks. De knop richt zich op en er ontvouwt zich een kleurige enkelvoudige bloem. Deze bloem heeft slechts 4 bloemblaadjes en is met een maximale diameter van 1 decimeter vrij fors. Bij het opengaan zijn de bloembladen eerst nog sterk verfrommeld, maar binnen de kortste tijd staan deze wijd open tot een indrukwekkende bloem. De kleuren variëren van wit naar rood met roze, purperen en paarse schakeringen. De bloei is van korte duur, soms 2, maar nooit meer dan 4 dagen. Wanneer de papaver na de bloei zijn bloembladeren verliest, blijft op de steel de zaaddoos over. Een bolvormige rode knop met een kroontje. Deze capsula papaveris noemen we ook wel slaapbol, maankop of heul. De meest algemene aanduiding is echter papaverbol. Zo'n zaadcapsule of zaaddoos bevat tussen de 800 en 2000 eetbare zaden met een bleekgele kleur, soms variërend tot grijs, zelfs paars. Nadat het kroontje van de zaaddoos is afgevallen, strooit de papaverbol zijn zaden over het land wanneer deze door de wind heen en weer wordt gewiegd. Uiteraard knakt de plant om op de grond te vergaan. Bij de papaver somniferum vindt tijdens de bloei en groei een bijzonder chemisch proces plaats. De plant maakt alkaloïden aan die zich in de zaadbol verzamelen. Deze stikstofverbinding is voor opium essentieel en maakt de papaver uniek. De oogst vindt op een heel specifieke wijze plaats. De zaaddoos wordt namelijk ingesneden en hieruit lekt een sap waarvan de kracht afhankelijk is van de groeicondities van de plant. Wanneer dit zaadvocht niet wordt geoogst, verdwijnt het vanzelf. De oude Grieken spraken reeds van het opos, of de letterlijke sap van de papaver. De Perzen en Arabieren duiden het zaadvocht aan met afium. En dit woord is in veel Aziatische talen verbasterd. Zo luidt het Indische woord afium. En in het Chinees is dit onder andere afuyong. De Nederlandse taal vormt hierop echter een uitzondering. Wij spreken van heulsap, terwijl ook wel het woord latex wordt gebruikt. Pas wanneer het heulsap is geraffineerd, spreken we van opium. De werking van dat zaadvocht uit de papaverbol is al vanaf de oudheid bekend. En het heulsap wordt op verschillende wijzen geconsumeerd. De primitiefste vorm is het kauwen van de zaaddozen. Later werd het heulsap geraffineerd en de opium die dat oplevert kan in poedervorm worden gebruikt of tot pillen worden verwerkt. Verder is het mogelijk om opium in water of een andere drank op te lossen. In vloeibare vorm, vaak op basis van een alcoholoplossing, spreken we van laudanum.
Ten slotte kan men het geraffineerde hulsap verhitten of laten smelten. En daar de damp van opsnuiven. En in het laatste geval spreken we van opiumroken of liever van opiumschuiven. De diverse manieren van gebruik komen in de volgende hoofdstukken nog uitgebreid aan bod. En dat komt een stuk uit het bronnenboek door Don Duco, de man die het pijpenkabinet in Amsterdam op de grachten, meer bepaald de Prinsengracht, te bezoek is. Hij bouwt dat museum uit, heeft een boek over een opium geschreven dat ik in mijn handen heb, die Don Duco. En ik moet zeggen, het is een absolute aanrader voor wie in de materie geïnteresseerd is. Opium werd aanvankelijk medicinaal toegepast, maar alleen bij maag- en darmklachten heeft het een genezende werking. Verder is opium voornamelijk rustgevend en pijnonderdrukkend. Als roesmiddel geeft het rust en verdringt het gevoel dat de tijd verstrijkt. Vanwege het gebruik van opium in bordeel is het een onrechte gedacht dat opium ook als aphrodisiacum zou werken. Nee, opium maakt de man slechts rustiger en minder actief, zodat hij langer van zijn seksuele genoegens kan genieten. De Chinese zienswijze op de werking van opium is geworteld in het yin- en yang-principe. Door het gebruik van opium past de mannelijke yang beter bij de vrouwelijke yin. Om die redenen moedigen vrouwen hun man soms aan om opium te roken, aangezien de passieve euforie van de opiumpijp hun seksuele rusteloosheid beteugelde. De papaverplant biedt naast het hulsap voor de opiumbereiding nog meer bruikbare stoffen. Ook de bloembladen, het bladwerk en de stelen worden gebruikt. Ten slotte wordt het zaad van de papaverbol verzameld. Deze zaden staan bekend onder de naam maanzaad. Behalve dat ze eetbaar zijn, leveren ze ook uitstekende olie voor diverse doeleinden. In het klassieke werk over de flora uit 1753 heeft Linnaeus de planten in de orde van de zogenaamde Paparaceae ingedeeld. En hij is degene die de naam Papaver somniferum aan de Papaver somniferum heeft gegeven. Somniferum, de roesverwekkende eigenschappen waren bekend.

Wonderlijk dus dat dit vooral in de armste deel van de wereld gebeurt. Twee teeltgebieden zijn in historisch opzicht het belangrijkst. Beide liggen op dezelfde breedtegraad en in een bergachtige streek met een mild klimaat. Het eerste gebied is de Gangesvallei. India. De heilige rivier. Heiligste rivier. Vooral de streek Bengalen.

onlangs nog platen uit volksmuziek uit Bengalen gespeeld. Bangladesh en West-Bengalen. Voilà, daar dus het Gangesgebied. Ook in Assam, nog meer naar het oosten, is de verbouw van papaver buitengewoon succesvol. En het tweede teeltgebied ligt in de Zuid-Chinese provincie Yunnan. Hier is de verbouw naar India's voorbeeld pas in de 19e eeuw op gang gekomen. De bevolking van Yunnan trok tussen 1900 en 1950 naar de streek waar de grenzen van Birma, Laos en Thailand samenvallen. De Gouden Driehoek. En zij namen die teelt van papaver met zich mee. Er zijn natuurlijk ook andere streken waar men papaver verbouwt. Zo staan de landen Egypte en Turkije hierom al eeuwenlang bekend. Uit recentere tijden zijn vooral Pakistan en Afghanistan van groot belang. Door de geschiedenis heen zien we de teeltgebieden verschuiven in samenhang met politieke en sociaal-economische factoren. De verbouw van papaver leeft vaak op in gebieden waar onderdrukking plaatsvindt of bij politiek onstabiele situaties. In de 20e eeuw bleef de teelt geconcentreerd in landen met extreme regimes en een ongunstige handelsbalans. Daarnaast is sinds het begin van de 20e eeuw een beperkt areaal gecontroleerde papaverteelt nodig voor medicinale toestanden. De meest geschikte akkers voor de verbouw van papaver liggen op 1000 meter boven de zeespiegel in gebieden met een gematigd klimaat. Hier is de grond sterk met alkaline, met kalk verbonden. In India wordt een meer leemachtige met zand vermengde bodem gebruikt. En die grondeigenschappen die komen in het eindproduct tot uiting. En zo wordt de opium bijvoorbeeld bruiner en daardoor iets anders van smaak wanneer de grond wat zanderiger is. In de loop van maart-april wordt een geschikt grond voor een akker gezocht. Het gekozen perceel wordt eerst kaal gebrand. De as fungeert als mest. In andere gevallen laat men er schapen weiden die ook nog eens voor natuurlijke bemesting zorgen. Veel bergstammen proberen twee keer per jaar te oogsten van dezelfde akker. Daarmee voorkomt men niet alleen dat de grond zal verstuiven, maar krijgt men ook extra inkomsten. De teelt van bergmaïs is als tweede gewas gebruikelijk afwisselend. Pas in september, na de oogst van de maïs, wordt de papaver gezaaid. In die periode zijn de akkers nog vochtig van de zomerregens, al is de regenval beperkt. Vooral in de eerste periode van groei is vocht belangrijk. Is de moesson laat, dan kan het zaaien nog tot half oktober gebeuren. Bij vroege uitzaaiing van de papaver wordt de kwaliteit overigens beter. Omdat het oogsten van het hulsap uit de papaver behoorlijk tijdrovend is, worden niet alle velden gelijktijdig ingezaaid. Zodoende kan de oogst gespreid plaatsvinden. Nee, het is een Amsterdammer die Don Duco, degene die het boek geschreven heeft, maar je zou toch zeggen dat hij met zijn neus op de feiten heeft gestaan. In november worden de opgekomen papaverplanten uitgedund door het elimineren van de zwakke plantjes. Een maand later volgt een tweede uitdunning, zodat de planten ruimte hebben om tot volle wasdom te komen. Begin januari start de bloei van de papaver, waarbij iedere plant 3 tot 5 bloemen draagt. De bloeiende papavervelden geven het landschap een indrukwekkende kleurenpracht. Zelfs de foto die erbij staat, die zwart-wit is, maar ergens begin 20e eeuw is getrokken, in zo'n papaverveld met wat mensen in, is erg indrukwekkend. Want zover dat je met het blote oog kan zien op die foto, ja, ik kan er de kleuren en zoveel bij fantaseren. Dat is geen probleem.
De bloemblaadjes worden op warme kleitabletten tot vel samengeplakt die later als verpakking voor de opiumdienst gaan doen. Op het moment waarop de bloembladen zouden vallen, is het tijd om het hulsap te oogsten. Dat moet tussen de 3 en 7 dagen na het verdwijnen van de bloemblaadjes gebeuren. Het rijpingsproces van de papaverpol blijkt uit een wit doorschijnend vliesje dat over de zaadloos ligt en deze van donkergroen naar grijsgroen kleurt. Jonge zaadloos hebben nog weinig melksap en pas na een dag of 8 is dit op niveau. En dan blijft het alkaloïde gehalte gelijk, al droogt de dos bij het rijpen in. Voor het oogsten van de opium wordt de papaverbol met een meerledig oogstmesje ingesneden. Deze speciale messen zijn in India ontwikkeld en worden daar nushtoor genoemd. Ze hebben 2, 3 of 4 korte mesjes naast elkaar om efficiënt te kunnen werken.

Het insnijden gebeurt overdag, als de bol zacht en warm is. Meestal worden de sneden verticaal aangebracht, alhoewel er bijvoorbeeld in arbeid ook van horizontaal en zelfs diagonaal incisies sprake is. Bij het snijden lopen de oogsters achterwaarts door het veld om te voorkomen dat het hulsap aan hun kleren kleeft. Een belangrijke. Gedurende de dag zweet de maankop het sap uit dat in de vorm van parels op de zaadbol blijft staan. Heel toepasselijk wordt dit wel aangeduid als de tranen van de slaaproos. Wanneer het vocht uit de zaadbol parelt, is het wit van kleur, maar door de buitenlucht kleurt het geleidelijk aan bruin. De volgende ochtend loopt men voorwaarts door het veld om het hulsap te oogsten. Met de hulp van een spatelvormig oogstgereedschap wordt het zaadvocht van de papaverbol gestreken en in een bakje verzameld dat aan een koordje rond de nek hangt of in een aarden potje rond het middel. Het insnijden van de bol wordt met tussenpozen van een paar dagen 4 tot 5 maal herhaald. Daarna is de papaverbol uitgeput. Na de bloei wordt uit de grootste papaverzaad gewonnen. Van de overige bollen benut men het maanzaad soms nog als eetbare versiering. De zaadwinning is dus na de bloembladen en het hulsel de derde oogst van de papaver. Van het maanzaad kan olie worden geperst. Een specifieke toepassing hiervan is het mengen van maanzaadolie door verf, waardoor deze trager droogt. Ten slotte worden de bladeren wel tot een gezonde, eetbare groente verwerkt, terwijl de stelen als verpakkingsmateriaal dienst gaan doen. Het geoogste hulsap wordt in een aarden kruik bewaard, waarin de dan koffiekleurige stof kan bezinken. Op gezette tijden wordt het water afgegoten, totdat de ongeraffineerde opium nog zo ongeveer 50% water bevat. De feitelijke bewerking tot opium kan daarna plaatsvinden. Dat kan lokaal gebeuren, maar daar zijn ook wel specifieke opiumfabrieken.

Koolsap van de papaverbol is bederfelijk omdat het met plantenresten en dauw vervuild is. Zowel voor het bewaren als voor het gebruik moet er ruwe opiumdarm geraffineerd worden. Tijdens deze bewerking wordt het hulsap ontdaan van plantaardige deeltjes en andere ongeregeldheden. En zo ontstaat een homogene massa. Het raffineren kan in verschillende gradaties gebeuren hangt af van het doel van het eindproduct. Voor het gebruik als medicijn worden aan de opium andere eisen gesteld dan voor een elixier of als rookopium. Lokaal bereide opium wisselt vaak in zuiverheid en kwaliteit, terwijl ook het alkaloïde gehalte varieert. Ten tijde van de Engelse East India Company heeft de verwerking van het hulsap tot opium op buitengewoon gestroomlijnde wijze plaatsgevonden. In India zijn reeds in de 18e eeuw door de Engelse handelscompagnie opiumfabrieken opgezet. Deze bedrijven bevonden zich in de keizerlijke stad Patna, hoofdstad van provincie.

Het product uit deze fabrieken heeft de hoogste kwaliteit en is het zuiverst van samenstelling. In beide fabrieken zijn allerhande soorten Bengaalse opium terechtgekomen. In de eerste plaats was dat het hulsap van de lokale pachters, de zogenaamde opiumboerderijen. Daarnaast is er opium uit buitengewesten gekocht, bijvoorbeeld uit Akbari, Malwa, Nepal. Verder heeft men er zelfs ruwe opium van rondreizende verkopers aangeschaft, afkomstig uit andere streken. Veel telers maken voor de inlevering van het hulsap bij de fabriek een lange reis. Aangezien de meeste papaalvervelden in pacht zijn gegeven, weet men bij de fabriek wat de omvang van de oogst moet zijn en op de inlevering wordt strenge controle uitgeoefend. Als er verdenking bestaat dat niet de volledige oogst wordt afgestaan en de pachter opium voor lokale verkoop achterhoudt, volgt huiszoeking. Om de teelt te kunnen controleren en vooral om de illegale handel tegen te gaan, wordt er door de Engelse ondernemers zelfs een soort politiemacht ingehuurd om kwaadwilligen te kunnen betrappen. De twee Indiaanse opiumfabrieken hebben een hoge kwaliteitsstandaard gehanteerd die de garantie van het handelssucces heeft gevormd. Het grotendeels nog vloeibare hulsap wordt eerst in diverse kwalificaties ingedeeld als voorlopig goedgekeurde, verdachte, aangehouden, vervalste enzovoort. Die controle geldt overigens niet alleen voor de ongeraffineerde opium, maar ook voor de bloemkoeken en de papaverstengels die eveneens aan de fabriek worden verkocht. De bewerking van het hulsap tot ruwe opium gebeurt tussen mei en september, doorgaans in de buitenlucht. Nadat het hulsap op vastheid en dichtheid is gesorteerd, wordt deze in messingkuipen gestort. Vervolgens worden de kuipen met bloemblauwen afgedekt ter bescherming tegen zon en dauw. Felle zon zorgt voor een te snelle verdamping en werkt velvorming in de hand. Bovendien gaat de zuurstof verloren, waardoor ontkleuring optreedt. Dauw geeft dan weer het risico van schimmel. In deze metalen bakken reduceert het vochtpercentage. Dit opiumwater, Poussina genoemd, bestaat overwegend uit bloemendauw met een laag alcoholische gehalte. In 8 tot 20 dagen loopt het vochtgehalte terug van ruim 50 naar 20%. Dagelijks wordt de massa in bakken geroerd en geleidelijk dikt dit in, terwijl ook de kleur langzamer donkerder wordt. Dit indikkingsproces duurt nooit langer dan een maand. Uiteindelijk ontstaat een kneedbare substantie. In dat stadium bestaat de opium nog voor ongeveer 1/5 deel uit water. De deegachtige opium wordt vervolgens verschillende keren met ander opium versneden en doorkneed, totdat een homogene massa ontstaat. Na het kneden vormt men de ruwe opiummassa tot ballen of tot broden. De kneders gebruiken een aardewerken mal, waardoor de opiumballen een gestandardiseerde vorm en een vast gewicht van iets minder dan 2 kilo krijgt. Een geoefende kneder maakt één enkele bal in 3 tot 4 minuten. Maar voor die schijnbaar eenvoudige handeling is een opleiding van 2 jaar nodig. De omvang van de twee Indiaanse fabrieken blijkt uit het feit dat er in de kneedtijd 250 kneders in dienst zijn. En ook de productiecijfers getuigen daarvan, want er worden dagelijks zo ongeveer 7000 ballen gemaakt. 7000 ballen al 2 kilo. Na het vormen gaan de opiumballen naar de droogzaal. Hier liggen de opiumballen onder voortdurende ventilatie 2 maanden lang te drogen, terwijl ze iedere 3 dagen worden gedraaid. De windrichting is van invloed op de vochtigheid van de opium. Oostenwind geeft veel water, westenwind droger enzovoort. Aangezien de opium bij verkoop steeds hetzelfde gewicht moet hebben, dient men met deze weersinvloeden rekening te houden. Uiteindelijk zijn de opiumballen gereed
om in het ballenmagazijn te worden opgeslagen, wachtend op verpakking. De fractie aan overgewicht die zij dan nog hebben, wordt veroorzaakt door het opiumwater dat tijdens het transport zal vervliegen. Ik heb het voordeel van het boek hier voor mij te hebben, waar dan elke keer de prenten van zo'n fabriek in staan. Het is echt een fabriek, het is gigantisch. Het gaat over zalen en zalen, vol met ballen. Maar ik zie wel niemand glimlachen die er aan het werken is. Vreemd voor een opium. Ook op de pakkerij van de opium is van een strikte standaardisatie en een gestroomlijnde werkwijze sprake. De verpakkingskisten dienen een eigen timmerwerkplaats.

bakkerij worden de ballen per 40 stuks in de houten kisten verpakt. Altijd onder streng toezicht. Iedere kist bevat 2 lagen van 20 ballen. Van 2 kilo per bal. De kisten zijn speciaal van tussenschotjes voorzien en de open ruimtes worden nog eens met papaverstengels opgevuld. Na 1850 vinden we dergelijke geraffineerde opiumfabrieken ook in andere landen zoals in China, Indochina, Singapore en Nederlands-Indië. Een kenmerk van de opiumfabrieken in India is dat ze buitengewoon goed georganiseerd zijn. Die Britten toch met controles op de aangeleverde waar, tussentijdse inspecties van kwaliteit en optimale garantie bij de verpakking en verzegeling van de opium. Hierdoor heb je een eindproduct, een gestandardiseerd eindproduct van een continue en optimale kwaliteit. In het midden van de 19e eeuw zijn er ruim 100.000 mensen bij de teelt betrokken. Voor 1 kilo opium is de oogst van ongeveer 2000 papaverbollen nodig. En voor de verwerking nog eens 150 arbeidsuren. Duidelijk dat de teelt en productie alleen in arme gebieden rendabel kan zijn. Als we bedenken dat 1 hectare grond 8 tot 14 kilo opium oplevert en de fabrieksproductie op zo'n 7000 opiumballen van 2 kilo per dag ligt, dan wordt duidelijk welke immense grondoppervlakte er in India voor de papaverteelt in gebruik is geweest.

De kopers op de veiling van Calcutta zijn hoofdzakelijk Armeniërs en veel Hindoes. Weinig Europeanen en Chinezen. De Chinezen worden rechtstreeks bediend

georganiseerdheid. Waar die kolonies allemaal niet goed voor zijn. Het is een boek geschreven door een Amsterdammer, Don Duco, die het pijpenkabinetmuseum, waar zijn specialisatie is wel opium en de opiumpijpen, toch de moeite. Opium en opiumschade. Met nog een heel aantal interessante foto's. Van heel veel mooi kunstwerk, paraphernalia, allerhande. En de geschiedenis natuurlijk, en de rol die elke koloniserende macht speelt, ook nog vrij neergeschreven. Er is nog een ander boek, Wettige Opium, over Nederlandse opiumhandel, die ook over dat onderwerp handelt. Maar dan meer naar de politieke kant kijkt. En niet zoveel foto's.

Hier hoort u de vogeltjes losgaan. Het is 's ochtends een uur of zes ergens in noordwestelijk Duitsland. Enkele weken geleden hebt u kunnen luisteren naar het relaas van onze ontdekkingstocht richting Hondsrug in Nederland. Die trechterbekers die daar zowat 3500, 2800 voor Christus de eerste architectuur in steen neerzetten. Daar was het, in Drenthe was het, de Hondsrug was het, de hunnebedden. Nu gingen we de Riesengraben, of de Großsteingraben, bezoeken. Dus dat was het Duits gedeelte. Nou, toch ook wel een hele ontdekking. Het is natuurlijk ligt vrij dicht bij elkaar. Soms vergis je zelfs in naam Emmen, Meppen. Het ligt soms aan beide kanten. Borger, waar het museum in Nederland is, heeft een burger op minder dan 20 minuten rijden van elkaar enzovoort. Wij zeggen daar toch even de je hebt aan de Nederlandse kant de Hunnebed Highway en je hebt daar dan in Duitsland de Straße der Megalithkultur. Toch wel iets groter, ietsje langer, met zeker wat indrukwekkende parels. We hebben nog niet zo echt heel veel gezien, eerlijk gezegd, want het gebied strekt zich maar een paar dagen of een lang weekend. En het gebied is toch wel ietsje... Nee, dat konden we niet op die korte tijd behappen. U hoort wel de opnames die daaruit voortgekomen zijn, dus ook 's ochtends, maar dan niet na de nacht. Die hunnebedden, toch wel interessant dat daar, als u die Hunnebed Highway staat goed uitgelegd en bij elk monument staat er een informatiebord met uitleg, een tekening, hij is allemaal goed verzorgd. Nou, de bordjes ernaartoe zijn misschien niet altijd even duidelijk en geven wel wat frustratie mee, maar men leert... Men leert ermee om te gaan, moet ik dat noemen. En het is en blijft natuurlijk, voor wie geïnteresseerd is, is dat toch wel met al die uitleg er extra bij, toch wel interessant. En zo krijgt u dan elke keer een klein beetje. En dan kan u naar het enige kleine museum in Meppen gaan. Net over de grens. Maar van waar komt u? Dus in de buurt van de Nederlands-Duitse grens. Emmen ligt aan de andere kant en Meppen aan de Duitse kant. Is daar dat archeologiecentrum des Emslandes. Want dat zo heet de provincie Emsland. In Meppen. Een klein museum dat we eigenlijk toch gezien hebben. Die heeft over die dommencultuur, of dat je het ook wilt noemen, of die dommentijd, niet zo heel veel te zeggen. Weinig vondsten, het is maar een klein museum. En zo heel veel is er niet, helaas niet gevonden buiten de peltscherven. En die zijn dan wel weer bijzonder, die trechterbekers, die. Ja, het is bijzonder. Als u daarvan houdt natuurlijk. Dus aan de Duitse kant ook rond dezelfde tijd, ruim 3000 voor Christus. Ongeveer dezelfde constructies, maar dan wat groter, wat uitgebreider, toch weer anderser dan u zou verwachten. Met elke keer dat informatiebord erbij, maakt het toch wel interessant. De Hunnebed Highway, ik zal jullie daar zeker nog op vergasten, mee wakker laten worden, want smaakt naar meer. Voor deze keer wou ik daar alleen over dat kleine museumpje in Meppen, waar u gemakkelijk voorbij rijdt, maar toch net de moeite is
om daar even binnen te springen. En met dit als achtergrondgeluid bij die hunnebedden

zag er nog de geluiden van het andere. Toch nog een bijzonderheid. Maar ik heb niks kunnen opnemen dit weekend. Het ging over molens. Molens. En ja, die maken echt wel geluid. Je hebt de slagmolen enkele weken geleden al gehoord. Maar er stond weinig wind. En twee, ja, als het over uitleg die ging, dan was die nog technischer dan... Dat kan je van technici niet verwachten. Maar ik stond er om even op die molens terug te komen. Ik heb mij ingeschreven. Ik had mij ingeschreven voor een molenreis naar Zeeland. Met een tussenstop in Roosendaal. Voor de molen. En dan richting Zeeland. Ik zat eigenlijk op een volle bus. Ja, zoveel enthousiastelingen, 60 enthousiastelingen. Merendeels gepensioneerd. Ja, mensen die mij kennen. Ja, ik was de vreemde eend in de bijt, letterlijk. Heel prettig eigenlijk. Ik stond, ik heb mij gewoon, ik dacht van, laten we dat eens proberen. En laten we toch eens die molens, dan kan ik tenminste wat weekend of wat binnenwerk opnemen en laten horen, zoals die slagmol. Nee, helaas. Op de molens terugkomend, dus de molens waren specifiek uitgezocht voor een wiekensysteem. Gewoon om even je beeld van de molen die nu voor je geest staat. Het waren allemaal stenen molens. Sommige stellingmolens, waar ze zeggen dat er nog een hele stelling rond staat. Dus dat die erg extra hoog is. Wat je nog mee zou nemen is dat hoe groter de wieken, ja, dan moet je de bouw natuurlijk van die molen passen, maar hoe groter de wieken, hoe meer wind je kan vangen, hoe meer kracht je kan produceren en hoe meer meel je kan malen. Ja, tot daar ben je mee, was ik ook mee. Dan kwam het, ja, natuurlijk de zeilen en zo, dat je de zeilen hangt, is belangrijk dus natuurlijk. En nu kwam op die molenreis met een voorproefje dat ik ervoor had gekregen over molen, windvangverbeteringssystemen op die wieken. Ja. Dus je kan je wieken kleiner houden of je ontwikkelt meerpaardigheid. Je kan dus die wieken nog extra ja, beter maken door allerlei systemen. Daar gaan we het helemaal niet over hebben. Over die techniek. Ik was ook de weg

al kwijt toen, toen de man begon. Maar het enthousiasme spatte er zo af. Wauw. Meestal gaat het over iets dat lijkt op een vliegtuigvleugel. En daardoor waardoor je onderdruk en bovendruk en de wind wat meer in de hand hebt. En die propellers van de die nu eigenlijk nog gespecialiseerder zijn in de windturbines. Ja, maar dan tot 100 jaar geleden. Ik wist het eigenlijk eerlijk gezegd, ik had ze nog niet gezien van dichtbij, geen een van die molens. En ik stond ook wel versteld toen ik het zag. Het zag er allemaal erg bling-bling en futuristisch uit. Mooiere fotootjes, de geluidjes, nee, dat was het niet.

patrimonium. Ja, geluidgevend patrimonium, verdomme. Ah,

Dan zijn wij er bijna helemaal klaar voor dat ontbijt. Ja.

0: Beste luisteraars, welkom. Bedankt om de moeite te doen om... om toch te proberen luisteren. Dit zijn de ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. Met opnieuw... sorry, onze gast. Bruno Christo.
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro.
0: Dank om er weer bij te zijn.
1: Dank u dat ik er mag bij zijn.
0: We begonnen, dit is onze eigen muziek die we bij hebben, door de achtergrond. Maar we begonnen met een jingle van Radio Centraal, maar ik vond dat... zwijgen kan niet verbeterd worden. Dus ik heb dat dan afgezet. Maar dat gaat over een feestje van Radio Centraal op de Droge Dokkenweg. De langste nacht. Met een optreden van een shamanistisch ritueel en zo. Dus ik denk wel dat het de moeite is als je ervoor bent, hè. Weinig inspiraties. We laten de plaat even lopen. Dit nummer gaat over in de blues team van Davy Allen en de Blues Magoos. Als je even geduld hebt en deze wirwar van geluiden kunt doorstaan. Natuurlijk, je kan het ook even verder zetten. Wacht even. Voilà, we zijn er daarna. Oké. Veel plezier met Blues Team.

0: Aan welke film deed u dat denken?
1: Chopper Chicks in Zombieland.
0: Klinkt als een film die wij allemaal moeten zien of gezien hebben. Vind ik, hè?
1: Prachtig.
0: Hoor ik mezelf? Ik hoor mezelf niet zo heel goed, maar ik kon deze pakken. Je hebt dus de presentator micro links, je hebt de micro rechts. Micro rechts past mij beter, je ziet dat, hè? Ja, ik hoor mezelf beter. Wat voor lekkers heeft Bruno Christo vandaag bij?
1: Ja, dus we zijn in het tweede deel van Le Bijou de la Castafiore. Maar vorige week, dus bij het begin, hebben we iets eigenlijk niet besproken wat belangrijk is. Dus voor u, dit is het beste album en het is een van de... iedereen heeft zijn zin, maar dit is inderdaad een topalbum. En de cover zegt al heel veel. Ja, dus op de cover van het boek zien we een heel mooie hoog plafondruimte die donker is. Een piano, we zien een man die piano speelt. We zien natuurlijk Bianca Castafiore die aan het zingen is. En ook een camera. Maar belangrijk is, die donkere setting in die camera toont al een soort mysterie. En dat wordt versterkt door Kuifje die naar ons kijkt. Dus Kuifje kijkt naar u. En ik denk dat dat bij geen enkel albumcover zo is. Dus dat is iets uniek. En hij houdt ook zijn wijsvinger, zijn rechter wijsvinger, voor zijn mond om te zeggen... Sst.
0: Want er is een opname aan de gang.
1: Of misschien wil dat meer zeggen over het boek.
0: Zo had ik het nog niet bekeken.
1: Ja, het mysterie van sst.
0: Ja. Nu, over mysterie en sst. Mag ik u een pertinente vraag stellen? Allee, maar dus de hoofdpersoon is de onvermijdelijke Bianca Castafiore. Vind jij die nee of ja seksueel aantrekkelijk?
1: Nee. Nee.
0: Oh, ik ook niet dan. Nee, ik ook niet.
1: Nee, maar ik val ook niet op blonde vrouwen eigenlijk.
0: Oh, maar dat kan mij helemaal niet schelen, hè. Ik had zo vroeger een vriendin en die was heel jaloers en die was altijd in paniek, want die zei, jij hebt geen type, dus ik weet nooit wie ik hier in de gaten moet houden hier in deze zaal. Want elke vrouw zou wel een potentiële bedreiging kunnen zijn, wat het ook was.
1: Oei.
0: Ik dus heb geen voor...
1: Jij houdt van alle vrouwen.
0: Ik heb echt niet... Op de duur was er zo'n running gag, Ton Onderrichter. Oh, Mr. Montenegro, de neef lief. Oh, hij is weer een zwarte froe-froe. Totaal ten onrechte. Oké, ik heb wel een aantal kennismakingen gehad met vrouwen met een korte zwarte froe. Maar dat is nog niet dat ik erop zou vallen. Weet je wat ik val? Ik val op een uitstraling van een vrouw. En op intelligentie en op zelfstandigheid. Ja. Dat vind ik goed. En ja. En zo'n zulke de bewegingen en een schwung moet die hebben. En een elegantie en een vrouwelijkheid. En dan ben ik een vogel voor de kat.
1: Ja.
0: Ja, voilà. Maar niet van blond of zwart of groen of zo.
1: Nee, maar... Dus omdat ik het personage nog een beetje ken in het boek, is het een personage dat mij niet echt aantrekt. Omdat ik wil ook wel iemand die intelligenter is dan ik. Ik vind het altijd leuker dat mensen... Dat ik de domste ben in de kamer. Ik vind dat...
0: Jij bent een sapioseksueel, noemen ze dat dan.
1: Oh.
0: Jij valt op hersenen.
1: Ken ik niet.
0: Ja. Maar gelijk dat Jan Mulder zei, een beetje dom is ook lekker, hè. Die zei het dan over Mathilde, onze koningin, die op het verkeerde moment rechts sprong tijdens een match en begon te jagen. Omdat ze het niet zo goed snapte. En dan zegt je een Hollander, een beetje dom is ook lekker, over onze koningin.
1: Oké.
0: Maar ik denk dat Bianca Castafiore iemand is die je seksueel moet bedwingen. En dan komt dat goed.
1: Mm-hmm.
0: Denk ik, hè. Stel dat ze echt zou bestaan. Maar ja, we hebben het vorige keer al gehad. Ze heeft bestaan hier in Vlaanderen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, onder de vorm van Germain de Coeur Brisé.
1: Ja.
0: Die toch ook heel seksueel was, hè, met haar staf.
1: Absoluut, maar... Ja, het zijn de zelfste personages... op pagina 41 is er wel een speciaal mooie afbeelding waar dat zij niet blij mee is, van Tempo di Roma. La diva e il papi giallo. Dus het is een foto dat getrokken is door de paparazzi. Maar ik vind het een heel mooie foto. Ik vind het heel mooi weergegeven. En zij is totaal niet blij. Want ze zegt ook in een van de plaatjes, net ervoor... Je sais, voyez ceci, c'est une honte, c'est un scandale, c'est une infamie. Ah, mais ça se passera pas comme ça, je vous le jure. Mais regardez donc. En dan laat ze natuurlijk de dingetje zien, de cover van Tempo di Roma, waar ze helemaal niet blij mee is.
0: Ja, maar ze is niet blij omdat ze een hekel heeft aan die journalisten, want die hebben haar ooit gekoppeld aan de Maharaja van Gopal. En dat was helemaal niet waar. Daarmee haat ze die dingen. Is het niet dat?
1: Ja, maar soms wil ze wel die aandacht en dan soms weer niet. En kapitein Haddock is daar ook wel soms...
0: Die wispelturigheid van de vrouw, dat is toch heerlijk?
1: Ja, maar hij kan er niet goed mee om, hè, want kapitein Haddock is echt een... Hoe heet dat nu weer?
0: Een zeebonk.
1: Een zeebonk, maar ook...
0: Een piraat, volgens haar?
1: Ja, want hij ja of een... nee. Ja of nee. Want een schip is ofwel zinkt het ofwel vaart het.
0: Ah ja.
1: Dus er is geen tussenweg, dus hij begrijpt dat allemaal niet. Maar hij doet wel zijn best, hè, voor haar. Omdat in het begin van het boek, toen het ze toekwam, zei ze van, wat is die trui dat je aan hebt en je haar en dit en zus en zo. En dan vanaf pagina, hier zitten we al aan 28, zelfs ervoor. Ah ja, pagina 28 zie je dat kapitein Haddock een heel mooi pak heeft en een groene das. Speciaal voor haar.
0: Ja, dat is juist.

0: Dat was Sueño Psicodélico van Los Hollies uit Peru. In Peru hadden vroeger twee garagerockgroepen. Je had Los Saicos, die waren heel hard en die kruisten. En je had dan Los Hollies, deze, die dan vaak instrumentale muziek brachten. Los Hollies. En Sueño Psicodélico betekent gewoon de psychedelische droom. De psychedelische droom. En op de hoes, je ziet dat is een kleine 10 inch, zo'n vier jonge gasten van 18, en die weten precies niet goed wat dat is, maar die bootsen een ritueel, een shamanistisch ritueel of zo, ik weet niet. Ook heel grappig, dus een LP heet Sueño Psicodélico, eerste letter S, maar het nummer zelf heet Sueño Psicodélico met de P. Misschien is het een drukfout. Over drukfouten gesproken en andere grote fouten. Dus Guy Verhofstadt, die is dan door een rood licht gereden en die is niet veroordeeld. Gezien zijn verdiensten aan het land. Die rechter zullen elkaar gekend hebben, denk ik dan. Maar de verdiensten van Verhofstadt aan het land. Ik heb vorige keer naar de podcast van Rick van Kouwelaert geluisterd. Verhofstadt heeft ons land 25 miljard gekost met allemaal foute maatregelen. Tot nu toe. En dan eergisteren was er een bericht: 10 miljard van Electrabel die naar Frankrijk gaat, naar regie. Omdat het eigendom is van dingen. Hè. Dus ook een cadeautje in een tijd van Verhofstadt. Dus wat zijn verwezenlijkingen voor de Belgische staat dan zouden zijn, Guy Verhofstadt? Het is mij niet duidelijk. Wat zei hem nog, Rick van Kouwelaert? Het ging dan over, ja, de journalisten zijn links, hè, en die zijn niet objectief. En hij zegt, ja, dat is waar, de meeste journalisten zijn links. Maar dat is geen probleem, je moet goede journalistiek hebben. En bovendien, zegt hem, het is niet omdat de journalisten links zijn, dat er ook een effect heeft op de mening van de bevolking. Hij zegt, kijk naar de opgang van het Vlaams Blok. Die stijgen en die stijgen, maar je mag nog zoveel linkse journalisten hebben als dat je wilt. Ja, ze hebben dat niet kunnen stoppen. Ik denk dan zelf spontaan aan de studie, die ik denk dat die jaarlijks gevoerd wordt, waarin dat ze om de mensen vragen welke beroepen ze zeer betrouwbaar en zeer onbetrouwbaar vinden. En op top 3 zijn altijd onbetrouwbaar. Top 3, 1 journalisten, 2 politici, 3 verzekeringsmakelaars. Dat is de top 3 van... En ondertussen gaan die journalisten ons hier dan, die niemand gelooft, die gaan ons dan heel een tijd wat proberen te beïnvloeden. Averechts effect. Ik heb nog een plaat klaargezet, of wil jij nog een beeldje voorlezen?
1: Nee, we kunnen nog een muziekje beluisteren.
0: Ah ja, wat deed je er dan klaar?
1: Ja, iets dat mij is opgevallen ook terug in al de mysteries die zich afspelen rond wie dat de mogelijke daders zouden kunnen zijn van de diefstal van de juwelen. Maar daar zal ik het zo niet over hebben.
0: Cliffhangertje. Dus ik duw op het juiste knopje en we horen dan op het label Crypt... Uit de jaren 80 zelfs. De goedenavond tijd. The Mighty Scissors.

0: ik vind dat nummer misschien toch niet zo goed als ik het vroeger goed vond. Dus we zetten dat een beetje af, hè. Want jij hebt hier nog een spannende cliffhanger over de dader van de juwelendiefstal.
1: Ja, dus we zien doorheen het boek verschillende mogelijkheden. Dus zoals we vorige week zeiden over Cluedo. En op pagina 30 en 31, in de rechter benedenhoek, dus zowel op 30 als op 31, hebben we potentiële daders. En het zijn mensen die in een autootje zitten en binnenin wordt dan de opnames gedaan van het interview met onze diva. En je ziet dus twee mannen zitten. En moi, j'attendrai dans la voiture sur la route là-bas. Oké, je prends mon matériel et je risque le paquet. Dus er is geen gebeurd.
0: Wat? Echt?
1: Ja. Je risque le paquet. Op pagina 31, dus, zien we de setting binnenin en alles wordt voorbereid. Het interview en dan de opnames. En dus één van die twee mannen, snoodaards misschien zelfs, op het laatste plaatje van pagina 31, die denkt bij zichzelf, want je ziet hem daar staan met een fototoestel. Jusqu'ici, tout marche comme sur des roulettes. Dus wat is die man aan het doen?
0: Gaat het nog verklappen, denk je, deze uitzending, of niet?
1: Dat weten we niet. Dus... Maar het is wel spannend, eigenlijk. Want het is altijd op... Dat is toch mooi, hè? Dus dat zijn twee bladzijden naast elkaar. Bladzijde rechts is links en bladzijde 31 is rechts. En in die benedenhoek maakt Hergé het mogelijk om op het einde van elke pagina dan tegenover elkaar die twee potentiële types... dieven... te laten zien.
0: Schoon.
1: Dat is de architectuur van een striptekenen.
0: Dan zullen we wat muziek spelen, hè, want...

0: music made a rock and roll.
1: She did it.

0: Ik woon dus in een buurt. Niet ver van het Oud-Justitiepaleis. Gewoon achter het Oud-Justitiepaleis. En dat is een buurt waar mensen elektrische wagens hebben en waar ook laadpalen staan. Dus bij mij in de straat staat de laadpaal. Uitgebouwd door Total Energies. En zo'n ene laadpaal heeft altijd twee aansluitingspunten om twee auto's. Hè. Maar als je er met een auto gaat staan en je zit niet aan het oplaten, krijg je een parkeerboete. Dus je moet er staan en laden. Hè. Maar er zijn weinig parkeerplaatsen in onze straat. Nu, een van die twee laadpunten is altijd kapot. Maar je kunt er niet gaan staan, want je kunt niet laden en dan krijg je een boete. Dus heel de buurt, ik ook, kwaaie mails naar Total, kwaaie mails naar de stad en er gebeurt maar niks. Achter Toekske, tegenover Taverne de Bali, waar echt altijd zo'n 100 jaar bak samen zit, zo dat soort, is zijn ook een paar laadpalen, juist hetzelfde. En die worden maar niet gerepareerd. En nu lees ik vandaag in de tijd, laadpalenbouwer Enovates valt om. Onrust bij uitbaters. Dus al die laadpalen van Total en van Interparking en zo, die worden gebouwd door een Lokerse, een eerste topkwaliteit firma Enovates. En die zijn dus failliet gegaan. Daarmee dat die niet hersteld worden, al die kapotte laadpalen bij mij in de buurt. Want dat is allemaal geleverd door Enovates. En die zijn failliet gegaan, twee redenen. Dus gelijk iedereen hoopte die op een gigantische stijging van het aantal elektrische wagens wat niet gebeurt. En ten tweede, die hebben dan zwaar geïnvesteerd ervoor. Maar de omzet volgt niet. En hun grootste klant, Shell, die hebben ook elektrische, die zijn het afgebold. Dus Enovates, topkwaliteit in laadpalenland, die zijn failliet. Enfin, dat zijn dan de dingen uit mijn dagelijkse leven. Ik heb dan ook geen grotere zorgen dan dat. Hè. Dan mail sturen naar de stad om te zeggen, die parkeerplaats. Dus dat zijn dan, mijn, als kleine man, als kleinburger, hè, is dat waar ik mee in zit?
1: Zeg maar, zou je bijvoorbeeld niet iets tussen de laadblok of stekker kunnen zetten? En, want je hebt een elektrische auto.
0: Ik een neu.
1: Oh.
0: Dat mag allemaal niet geweten zijn, hè, Mr. Christo.
1: Oh.
0: Ik heb een fiets.
1: En wel, maar een elektrische. Kan je dat niet aansluiten op je fiets en je fiets dan parkeren?
0: Ja, maar...
1: Ik heb ook een elektrische fiets.
0: Ja, maar als je aangesloten zit, dan brandt er een blauw lichtje. Oh. Als je niet aan het laden zit, is het een groen lichtje. En een parkeerwachter, het eerste wat ze die mensen leren, is...
1: Het is naar blauwe.
0: Een blauw of een groen licht. Opletten, collega's. En dan stonden ze er. Hè. Ja, maar die moeten hun loon terugverdienen. Hè.
1: Ja.
0: Dus kijk, dat is heel... Dus er waren vroeger werklozen. Die geven ze dan een job aan de stad. De werklozen worden betaald door belastingen van de individuele burgers. En bedrijven. Die krijgen dan een job aan de stad. Maar die job wordt ook betaald door de belastingbetaler. En dan moeten die hun loon terugbetalen door boetes van diezelfde belastingbetaler. Dus hoe dat je draait of keert, als kleine man zit je altijd gejost. Hè. Je betaalt en je blijft maar betalen. Hè.
1: Het soelaas is in uw t-shirt. Want u hebt een zeer mooie t-shirt van Brigitte Bardot.
0: Een vrouw waar ik op zou kunnen vallen. Ja.
1: Het is een ongelooflijk mooi t-shirt.
0: Maar ik ken de lookalike zeer goed, hè, van deze t-shirt.
1: Ja. Ik ga het toch wel vermelden. Dat.
0: Ja, ik vind het ook heerlijk, omdat Brigitte Bardot symbool is van natuurlijk de Franse populaire cultuur, van de bevrijding, van de vrouwenemancipatie. Ik vind dat allemaal fantastisch. En wat ook fantastisch is, dat ze controversieel is. Dat vind ik goed. Allee, was. Hè. Of nog na haar dood, maar controverse vind ik goed. Zo. Niet allemaal hier voor het communisme zijn op radio. Ook mensen die soms zich liberaal voelen, moeten niet horen van anarchisten. Goed.
1: En dierenvrienden, want zij was een extreem grote dierenvriend, net als ik.
0: Ja, dat sluit dan weer aan bij de meeste Radio Centraal medewerkers, die dan veganist zijn. Je kunt dat ook zien aan hun bleke gezichtjes altijd. Hè?
1: Ik ben wel carnivoor, maar de honden zijn ook carnivoor.
0: Ja, honden zijn ook carnivoor. Ja, ik heb toch meer voor katten.
1: Ja, ik heb nee, toch meer voor mij katten. Is alles goed.
0: Zo'n heigende hond, zo.
1: Nee.
0: Zo'n heigende, harige hond.
1: Maar alles... Katten, hoofdzakelijk walvissen, ezels en honden.
0: Een heigende, hunkerende, harige hond. Altijd zo hunkerend naar het baasje. Dat komt dus terug, hè. Ik val op zelfstandige vrouwen, maar ik wil ook dieren die hun mannetje of hun vrouwtje staan. Hè. Is iemand die hunker... Oh, wel een hunkerende vrouw is ook al... Misschien. Wat wil je nog zeggen over Tintin en Les Bijoux de Castafiore?
1: Ja, het was er juist zo'n beetje een mambo. En het is ook een mambo-moment eigenlijk.
0: Oké, in kaafje.
1: Ja, dus die vierde trede van de marmeren trap, die nu hersteld is, want we zitten op pagina 54.
0: Misschien duiden voor de luisteraars, de running gag, een van de running gags in het verhaal is dat er een kapotte marmeren trap is, dat de marmerbewerker het vertikt van hem te komen maken, dat Haddock zich erin druk maakt en maar belt en belt en belt en altijd maar een kleintje wordt gehouden. Maar dan toch op bladzijde 41 is hem gemaakt.
1: Nee, 54.
0: 54.
1: Hm. En iedereen valt er ook altijd over. Dus dat is een deel daarvan. En Kuifje komt dan van de trap naar beneden gewandeld. En hij ziet dat kapitein Haddock uit zijn rolstoel is. Want kapitein Haddock was ook gevallen. En zijn voet was in de plaster. En Kuifje zegt, ça par exemple, guéri kapitein, mais quelle joie. Oui, le médecin sort à l'instant. Il vient de m'enlever mon plâtre. Ah, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'éprouve à te retrouver sur ces deux jambes. Un café zegt, attention, nous vous Want, wat doet kapitein Haddock? Hij leunt tegen zijn rolstoel waar hij juist in zat, maar er zitten geen remmen op, of die zijn niet opgezet. En mambo'sgewijs begint die rolstoel, hop, zijn tocht naar de voordeur, waar onze professeur Tournesol goedendag zegt tegen de dokter, die in zijn auto instapt en de rolstoel de kat bijna raakt. En natuurlijk, omdat de rolstoel naar buiten gaat, pats op onze professeur Tournesol, die van de trappen glijdt richting onze dokter die in zijn auto kijkt met het portier open en zijn poep naar buiten en boom, bang, bang. En aan de andere kant van de auto heel de inboedel en onze dokter die eruit vliegt, want hij zei daarnet voordat de rolstoel en professor Tournesol hem raakte, il faudrait qu'un jour je me décide à mettre un peu d'ordre dans cette voiture.

0: Dat waren de Rianta's. Aan het accent te horen zou ik zeggen, hè, regio Brabant, Leuven, misschien Mechelen, zo de Leid, zo die A. Ook de A van Pommelin Thijs trouwens, die spreekt toch met die A. U weet niet wie Pommelin Thijs is, dat is de Bianca Cassafior van vandaag de dag.
1: Ja, okay,
0: voor de,
1: ja.
0: Voor de 10, 12, 13-jarige zo.
1: Oké, okay, ik heb wel die naam al eens horen vallen, maar ik weet heel weinig, ik ben ook geen...
0: Maar er zijn twee Pommelins, hè. Een paar jaar geleden was een Pommelin met de dikke borsten, die dat ze laten opspuiten, van Temptation Island, dat was Pommelin.
1: Dat ken ik ook niet.
0: Ja, maar dat is... Ja, nou, dat was nu echt niet... Dat was wel quantité negligeable. Als ik dat over iemand mag zeggen, sorry, maar Pommelin Thijs, die is wel getalenteerd. Allee, ik denk dat wel. Niet dat we die gaan spelen in onze zender, hè, maar... Ja. Dus dat was eigenlijk de... En waarom zeg ik dat? Ah ja, dat zijn ook zo rijke vorsel of zo. Bon, in de tijd natuurlijk onvermijdelijk ook standpunten over de ziekenfondsen die dan beslissen dat iedereen die zegt dat hem ziek is, dat ook levenslang mag blijven en opnieuw door de kleine belastingbetaler die wel werkt gefinancierd wordt. En dan een interview in de tijd met een dokter die zegt, ik ben nu in Nederland beginnen werken, vroeger in Vlaanderen, en ik vind het een bevrijding, ik ben in Nederland een dokter. En gewoon een dokter. Mensen komen naar mij omdat ze ziek zijn. Niet omdat ze een ziektebriefje moeten hebben, want dat bestaat niet in Nederland. Hij zegt, ik wil een dokter zijn en geen rechter. Dat vond ik schoon gezegd. Hij zegt, in Nederland is er een andere dienst. Zijn dat arbeidsartsen die beslissen of je wel of niet ziek bent. En gewoon een dokter is er gewoon om mensen te genezen. Punt. Ik vond dat schoon gezegd. Ik wil een dokter zijn en geen rechter. Dat was maar wat ik te melden had over het nieuws van deze week.
1: Oh, dus er is niet veel gebeurd eigenlijk.
0: Ja, wel, hier nog.
1: Want, dus de oorsprong ook, van een van de vele redenen waarom dat ik niet alleen fan ben van uw programma, maar natuurlijk ook van deze zender hou, is, ik volg geen nieuws, ik lees geen gazetten, ik kijk niet naar die programma's op tv en zo. Want, ja, dus de wereld, dat interesseert me niet. Maar de manier waarop dat u dat brengt, is altijd hilarisch.
0: Dank u. Nee, maar ik lees dat ook allemaal niet meer. Alleen nog maar de tijd. En waarom? Omdat je leest dat is heel droge informatie. En die bekijken elk mogelijk wetsvoorstel of elke beslissing gewoon met de gevolgen. Dat vind ik goed. Die zeggen, oké, je doet dat, wat zijn de gevolgen? Tak, tak, tak, tak, tak, en argumentatie. Dat vind ik heel goed eraan. Maar hier een heel goed artikel, dus in Brussel, in Schaarbeek, het zoveelste schandaal met een autochtone PS-coryfee. Want natuurlijk, vroeger het socialisme, en dat was goed, dat was internationalistisch. Hè. Je wordt internationalist, uw toevallige afkomst, etnie of wat dan ook, doet er niet toe. Dat is toch de kerngedachte van het socialisme. Ja. Oh nee, nu heeft de Brusselse PS het communautarisme aangehangen. Dat betekent dat ze de gemeenschap waartoe de kandidaat behoort. Belangrijk vindt dat. Dat betekent dat je dus in Brussel dat de Marokkaanse PS, alleen Marokkaans-Belgische PS, mandatarissen, ja, in de vijver vissen van de Marokkaanse Brusselaars. De Turkse Emir Kir bijvoorbeeld, grijze wolf ook, zeer rechtsfiguur, in de vijver van de Turkse Brusselaars. En dat internationalisme is eigenlijk helemaal verdwenen. En een van die schandalen, niet alleen bij Emir Kir in Saint-Jos, in Sint-Joost-de-Node, maar ook in Anderlecht, met hoe heet het meer, ik weet het nou niet meer, er was zo iemand in Anderlecht, die een Marokkaanse Belg, hoofd van de burgemeester en ook hoofd van een sociale huisvestingsmaatschappij. Het was heel simpel, jij ging bij hem op audiëntie, jij beloofde voor hem te stemmen en jij kreeg een sociale woning. Wat natuurlijk bij wet is verboden. En dat is uitgekomen. En dat is ook eigenlijk zo goed als bewezen, want Panorama heeft een reportage over gemaakt. Dus nu natuurlijk heeft het gerecht is zijn ding bezig, maar ook er moet een parlementaire onderzoekscommissie komen, vindt iedereen, behalve de PS. En de PS zegt, als dat eraan komt, die onderzoekscommissie, dan laten wij de regering vallen in Brussel, van Brussels gewest. Hè. Dus dat was bijvoorbeeld nieuws.
1: Maar dat is eigenlijk wel spijtig dat de wereld geëvolueerd is, want mensen hebben een heel veel commentaar op, ja, ik zeg dat nog altijd zo, en ik denk dat u daar mee eens bent, op onze president Tito.
0: Oh, trouwens, het is zijn verjaardag. Is juist geweest, hè? 25 mei was zijn verjaardag. Mm-hmm. Oh, zo'n leugenaar en bedrieger dat hij was. Of heeft u toch een zekere sympathie?
1: Ja, ik heb heel veel sympathie voor hem. Omdat bij ons in het oude Joegoslavië was het inderdaad zo dat was een eenheid van alle mensen. En er mocht niet gesproken worden over van... Ja, de doelgroepen. En dat vond ik zeer goed. Ja? Dus je moest... Je moest niet zeggen van, oh ja, dat zijn mijn roots. Nee, we zijn iets nieuw aan het opbouwen, zodanig dat alle mensen kunnen samenleven, zodanig dat er iets zoals het nazisme en fascisme niet meer zal voorkomen. Ja, iedereen samen. En dan zeggen van, ja, Kees, goed, dictator, bla, bla, bla. Maar als je ziet wat er vandaag gebeurt, in alle kanten, links, rechts, rijk, arm, want iedereen doet het. Het heeft niet te maken met of je nu een 1%er bent, of een politieker, of een religieus, ik weet niet wat. Op het moment dat iemand een klein beetje macht heeft, zal hij die misbruiken, denk ik.
0: Ja, dat is juist. Dat is juist. Ik wou eigenlijk veel vertellen over de titel, maar ik heb eigenlijk geen goesting. Omdat het toch zo gezegd zijn verjaardag was. Ik kon één ding zeggen. Tito was een Rus, hè. Dat was helemaal geen Joegoslaaf. Dat was gewoon een spion van Stalin. Hè. Je kon ook horen van zijn accent. Die sprak met een accent. En die maakte grammaticale fouten die je gewoon niet kunt begrijpen. Tenzij dat je Russisch kent en snapt van waaruit die fouten komen. Fijn, zwart. Een andere keer misschien. Wat ik ook interessant vond, hier in de tijd, twee bladzijden. Op de hackathon van Defensie regeren de nerds. Vervangt de laptop het geweer. Dus die nerds, dus dat zijn twee dagen lang dat alle nerds van België en Polen en naar hier kwamen. En dag en nacht, een van de vereisten was, je neemt je eigen ondergoed mee en een deodorant. Die dag en nacht hebben gewerkt aan het oplossen van militaire vraagstukken. Nerds. Sheldon's, jij kijkt niet naar dingen, naar Big Bang Theory. Was er nog iets in Castafiore haar verhaal dat we moesten zeggen?
1: Ja, want... Dus... Snif, snif. Mon emerald. Snif, snif. Bianca Castafiore zit op de sofa en ja, ze is helemaal overstuur. En het kuifje vraagt... Que vous est-il arrivé, madame? En zegt, l'émeraude, snif, l'émeraude, du Maharaja, de Gopal, snif, on m'a la volé, snif, snif. En Kafje, mais voyons, madame, réfléchissez bien. Peut-être l'avez-vous simplement égaré? Non, non, snif, je l'avais posé l'écran que le comté sur la coiffeuse, là. Je l'ai ouvert, snif, pour admirer les bijoux. Dus ze is helemaal overstuur en Kuifje gaat even kijken inderdaad naar het doosje van de juwelen en dit en zus en zo. En hij inspecteert alles, maar ja, hij vindt het niet terug en daarom in het laatste printje dat ik nu ga voorlezen, van pagina 44, in deze dramatisch stuk. On l'a volé, je vous dis snif, il faut tout de suite prévenir la police, snif. En Kafje, oké, bon, je téléphone immédiatement.
0: Dus maar acht is gestolen.

0: Off-air zei Bruno net nog... Off-air zei hij juist nog dat je ook fan bent van Tito, omdat hem goed was in ijzerbewerking, frezen en zo van die dingen. Hè. Ja. Nu, want jij als kunstenaar werkt ook veel met ijzer en staal en dergelijke.
1: Ja, alle koperlegeringen en aluminium. Daar ben ik echt wel fan van. En inderdaad, dat is een van de redenen waarom dat ik naast heel onze opvoeding thuis een fan ben van Tito. Omdat hij zelfs tot oude leeftijd aan het draaien en aan het frezen was in zijn atelier dat hij zelf had. Geweldig.
0: Okay. Nu, ik heb ook een boek bij. Ik ben namelijk... want natuurlijk, de luisteraars denken, dat zijn twee Balkan-Jugoslaven die weten niks van cultuur. Niets is echter minder waar. Want ik ben naar het museum geweest, naar de tentoonstelling van Anthony Gormley. En ik heb er ook een boek van bij, van Anthony Gormley. Kijk maar goed, Bruno, kijk maar naar dit boekje.
1: Ja.
0: Ik was heel hard onder de indruk, vooral ook van zijn werk The Cave. Dus ik kon het niet laten, omdat mijn goede vriend Bruno Christo hier aanwezig, een paar dagen geleden, een bericht te sturen dat ik toch zo in de wolken was, dat ik daar dat werk... maar uw antwoord was ontnuchterend.
1: Ja, nu, ik doe dat niet zo heel graag, mijn mening, omdat kunst is kunst en dat is zeer variërend en dat kan van alles zijn. Maar wat ik eigenlijk niet zo grappig vind, is als een kunstenaar, waar er dan ook een prijskaartje aan plakt, dat heel veel van deze werk eigenlijk 90% een kopie is van iemand anders. Uit het verleden die niet bekend is geraakt. Want de Roemeense kunstenaar Paul Niagu, die ook docent is geweest van Anthony in de jaren 60, die heeft het ontwerp van Angel of the North. Dat is een werk van hem. En het enige wat Anthony heeft gedaan, is er vleugels aan gezet.
0: Die eigenlijk... geen meerwaarde zijn, denk ik.
1: Nee, of, absoluut
0: die,
1: niet.
0: Die gigantische vleugels.
1: Nee, dat is maar om iets te doen, maar... ja, en er zijn nog zo werken eigenlijk van hem.
0: Ja. Ik heb toen even een spoedcursus in de geschiedenis van de moderne beeldhouwkunst gekregen, met bewijzen enzovoort. En, ja. Maar het goede aan deze boek is, hij heeft het even over zijn eigen werk, maar dan over beeldhouwers die hem hebben beïnvloed. Natuurlijk Brancusi, wat heb ik hier nog gelezen, Epstein, dinges, die drillboor.
1: Ja.
0: Zo van die dingen. Dus dat vond ik wel.
1: Ja, maar er is een groot verschil inderdaad. Je bevindt er nooit het warm water of een nieuwe vierkant uit, hè, als kunstenaar. We bouwen verder op. Maar het is een groot verschil tussen in de stijl zitten of gelijkaardig. Of, stel voor dat ik een album zou maken en ik teken Kuifje helemaal over en ik geef die zwart haar en een rode pul in plaats van een blauwe pul. Ja, dat is niet meer oké.
0: Nee.
1: Zeker omdat het werk is waar je dan bekend mee wordt.
0: Ja, dat is waar. Ja, het is echt copy-paste. Ook die staafjes, die figuren in staafjes.
1: Ja.
0: Maar ook, ja,
1: dat is veel moschhoesaar. Filmos Huszár was een Hongaarse kunstenaar uit de jaren 20 die mee in de stijl zat.
0: Maar zijn werk The Cave, dat moeten we wel zien.

0: Dat is echt indrukwekkend.
1: Ja, absoluut.
0: Voilà. En er zijn al 13.000 bezoekers geweest of zo. Mm-hmm. Ik ben echt een grote fan van het KMSK. Ik vind dat geweldig wat die doen. Maar goed, is er nog iets gebeurd bij Castafiore ondertussen?
1: We hadden het er juist over die... Ik vind dat iets super grappig eigenlijk. Die marmeren trap, de vierde trede, waar het er een stuk uit is. En op pagina 26, het eerste plaatje, zie je de butler. En zo heel mooi met gele achtergrond. Trois jours plus tard. En je ziet hem, de butler, met een zere knie en drie rode sterretjes om de pijn te laten zien. Ik vind dat ongelooflijk tekening. Toen een beetje aan denken aan SpongeBob. Ik ben ook wel een beetje een fan van SpongeBob. En in die tekenfilms heb je ook soms bij een heel gek ding van drie dagen later.
0: Ik ken de figuur van SpongeBob niet zo goed, maar dat is
1: niet erg.

0: 52.
1: 51. Ah, oh, tijdstip. 52.
0: 52.
1: Goed, nog maar 8 minuten. Kunnen we in de schlieg of iets gaan vliegen?
0: Ja, absoluut, want dat doen wij 's morgens vroeg.
1: Het is al middag ondertussen voor ons, hè?
0: Ja, ja. We staan op om 6 uur.
1: Ja, wij zijn vroege vogeltjes. Voor de kat.
0: De kat. Ook een heel leuke plek, vind ik zo. Ja?
1: Zeker. En zo'n sympathieke bediening ook altijd.
0: Ja. Nu, ik wou nog iets zeggen, maar mij ook is opgevallen op pagina 25. Dus het album start met Miarka, het...
1: Zigeunermeisje.
0: Ah ja, ik wou zeggen
1: Roma-meisje.
0: Ja, ik probeer mij...
1: Ja.
0: En ik wou zeggen het Manouche-meisje. Mm-hmm. Waarom? Mm-hmm. Dus op het laatste plaatje van pagina 25. Iedereen heeft argwaan natuurlijk naar de Manouche-people die daar zitten. En je ziet ook, pendant ce temps-là, oh, des petits ciseaux tout en or, n'est-ce pas qu'ils sont jolis, oncle Matteo? En hij zegt natuurlijk, magnifique, Mallorca. Want zij heeft scharen gevonden en dat zijn de scharen van, hoe heet ze nu weer?
1: Irma.
0: Irma.
1: De kamenier, of weet ze?
0: Ja.
1: Het kamermeisje van dat Castafiore.
0: Van Castafiore. Ja. Nu, waarom ben ik bijna overtuigd dat het Manouche mensen zijn? Ja. Manouche zijn ja. De Dom of de Roma, dus de mensen afkomstig uit de Indus Valley. Dat zijn mensen die in het Frans gedeelte wonen en zich ook onderscheiden en in België. Onkel Matteo, die heeft een bepaald kapsel, een oorbel links en een rode sjaal.
1: Ja.
0: En die is een mand aan het vlechten. Nu wil het toeval zijn dat de zoon van de broer van de tante, van de kleindochter van de jongste zus van Django Reinhardt,
1: ja?
0: Die heette Matteo.
1: Nee.
0: En de familie van Django Reinhardt waren mandenvlechters. En dat zijn Manouche mensen. Vandaar dat ik denk van...
1: Zonder twijfel.
0: Allee, ja.
1: Maar ook hoe dat die details zo fantastisch zijn. Mm-hmm. Van die in Kuifje, altijd opnieuw. Oké, dat is natuurlijk Edgar P. Jacobs. Die tekende de achtergronden, maar niettemin. Ja,
0: want in de jaren 30, toen dat Kuifje nog verscheen in Le Petit Vingtième. De jaren 20 zelfs.
1: Ja.
0: Eind 20, ja. Begin 30, in Le Petit Vingtième. Daar ben ik het meeste fan van. Daar was alles heel simpel.
1: Ja.
0: Maar je ziet dat evolueren, hè, aan de Tweede Wereldoorlog, dat er heel veel detail begint bij te komen.
1: Ja. Ja. Le Petit Vingtième had misschien ergens zo tussen 1940 en 1945 niet de beste reputatie. Die reputatie heeft Hergé natuurlijk ook achtervolgd. Maar ook jullie van der Steen en zo. Even. Wow. Nog meer desperate muziek. En dan zijn we bijna rond, hè.
0: Ja.
1: Voilà, hè. Goed. Dit is Bobby Blue Bland. Een zanger die in dit programma is geïntroduceerd door Dr. Benway, die vroeger van de partij was. Die een grote kenner van het oeuvre van Bobby Blue Bland was. En zijn favoriete spreuk was, op een gegeven moment was Bobby Blue Bland groter dan Elvis. Dat moment is er echt geweest. Hè? Maar die is vergeten, hè? Bobby Blue Bland.

0: de volgende programmamakers toch weer te popelen voor dan te beginnen. Maar goed, bedankt voor het luisteren, zeker?
1: Ja, absoluut. We eindigen wel met Kuifje s'avonds met Bobby op de zolder verstopt in een kist. Dis donc, Tintin, ça va durer encore longtemps. Chut, Milou, écoute. En je hoort...
2: Wat is dat?
1: Boekje toe.
0: Oh.

Radio Centraal. Radio Centraal 106.7 FM. Welkom in Ecologica, uw programma over sociaal-ecologische kwesties. En met aandacht voor muziek vandaag. Een lang interview met Marijke van Tielen onder meer.

0: Gisteren nog in Borgerhout in de Roma en vandaag met wat muziek uit 1995 hier op Radio Centraal. Tricky met het lied Overcome. Ja, schrijfster en filosofe Marijke van Thielen die legt momenteel de laatste hand aan een tweede boek dat ze deze keer samen met iemand anders schrijft. Haar eerste boek, En zij nam het vlees, schreef ze alleen, maar nog niet lang geleden. En ja, ik vroeg haar gisteren welke verschillen we mogen verwachten tussen de twee boeken. Daar gaan we eens naar luisteren.
1: Ik denk, Zij nam het vlees is geschreven inderdaad in de periode waarin dat mijn man ernstig ziek was en erg aan het afzien was van de ziekte. En dat is de maanden voorafgaand van zijn overlijden en één maand na zijn overlijden. Dus dat boek is geschreven vanuit een bepaalde helderheid in het bestaan, waarin je geconfronteerd wordt met verval of een naderende dood. Terwijl dat het nieuwe boek, het boek met Tom Hannes, dat dan wel de titel heeft De dood waar je niet aan sterft, behandelt eerder hoe verder te gaan, of ja, verder te gaan is ook een beetje opkloptaal, maar hoe leven na het overlijden van iemand waar je van houdt.
2: Ah ja, oké. Okay.
1: Dus dat is een beetje het verschil. Ik denk het verschil zit in de timing waarin het geschreven is. En anderzijds, Zij nam het vlees is eerder essayistisch opgebouwd. Dus het zijn allemaal korte essays van ongeveer 1500 woorden gemiddeld. De dood waar je niet aan sterft heb ik eerder meer chaotisch geschreven. Of in kortere, meer aforistische zinnen gebruikt. Dus de thema's zijn aan de ene kant anders, de moment waarop het geschreven is anders en de vorm verschilt ook. Dus het is eigenlijk compleet anders wel, ja.
2: Ah ja, het zijn zo aforismen, korte strofen.
1: Aan mijn kant dan. Aan de kant van Tom is het. Die is meer verhalend. En ja, ik kan er nog niet te veel van verklappen.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Wordt het ook uitgegeven bij uitgever Vagus?
1: Nee, we zijn nu in gesprek met over Amstel uitgeverij, maar dan weten we nog niet welke precies daarvan. Maar daar zijn we nu mee in gesprek.
2: Ja.
1: En dan hebben we deze week, oh sorry, voor het onderbreken. We hebben deze week daar feedback over. Dus na deze week kan ik daar misschien meer over vertellen.
2: Ah ja.
1: Ja.
2: Nu, in wat je schrijft lijkt er veel rouwverwerking soms te zitten. Mensen die heel nabij stonden en die gestorven zijn. Je probeert dat dan te verwerken, klopt dat?
1: Nee, ik denk niet dat ik schrijf vanuit een ik ga mezelf helen perspectief.
2: Nee.
1: Ik denk dat over dat soort van dingen schrijven nuttig kan zijn. In de zin van een dagboek bijhouden. En dat je daar misschien jezelf mee zou kunnen. Ik ben er van overtuigd dat je kan verwerken door te schrijven. Maar ik denk niet dat mijn insteek noodzakelijk verwerken is, maar eerder stilstaan en benoemen wat ik zie.
2: Uh-huh.
1: Ja, zonder de schijn of de illusie op te wekken dat ik daarmee het lijden noodzakelijk mijn lijden verbeter.
2: Ja, het is niet om dingen te verwerken.
1: Nee, die hoop heb ik al losgelaten.
2: Ja. Oké, en je lijkt iets te hebben wel met donkere literatuur. Geweld, dood, maatschappelijk verval. Dat treedt dan in bij je schrijfsels. Had jij als kind ook al iets met dit soort dingen?
1: Ik weet wel nog, toen ik 12, 13 jaar was, heb ik een boek geschreven. Is niet uitgebracht hoor, maar heb ik wel een boekje gemaakt. En toen had ik het... De titel van het boek weet ik nog wel. Dat was het graf van mijn geliefde. En dat is dan natuurlijk wel super ironisch dat je dan straks... 13 jaar, ik ben nu 39. Dat je dan iets 20 jaar later... inderdaad twee geliefdes hebt kunnen begraven. Is op zich wel heel cynisch misschien. Maar of het noodzakelijk duister was... Ik denk dat ik eerder een zeer emo-tiener was. En best wel verlegen. En...
2: Maar... Je zat niet in de gothic scene of zo?
1: Nee, ik zat in de punk scene. Ja, Maar ja, dat is als tiener. Hè. Ik bedoel, dat ontgroeit je. Eenmaal volwassen ontgroeien we het bijna allemaal, denk ik.
2: Uh-huh.
1: Dead or glory.
2: Je hebt ook veel met literatuur en filosofie. Klopt dat?
1: Ja, ik heb in, ik geloof, 2021 heb ik samen met Joris van Os en Andrea... hebben we een literair filosofisch tijdschrift opgericht. Tijdschrift Teef was dat. Dus ik denk dat daar mijn eerste actie of mijn eerste onderneming in een bepaalde domein naar boven is gekomen. En daarvoor moet ik wel zeggen dat ik wel sinds 2010 of zo wel heel erg verknocht ben aan Schopenhauer.
2: Oké.
1: Ja.
2: Wat je ervan gelezen hebt?
1: Ja, alles. Ik heb alles gelezen. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat alles is blijven hangen. Maar ik herlees ook heel veel. En elke keer dat ik hem lees is het echt wel als een warm bad. Ook al klinkt het misschien gek omdat hij dan... beroemd is als een van de meest donkere of pessimistische denkers van die tijd. En van nu misschien zelfs nog. Maar hij kon zo mooi mensen beschrijven. Drijfveren, zoals inderdaad dan de wil. Ik ken hem zeer goed. Maar ik bedoel, ik ken geen enkele filosoof die tegelijkertijd zo poëtisch en zo... kunst kan maken. Dat is echt prachtig, vind ik dat.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Mensen die wel iets met filosofie hebben en Schopenhauer willen lezen, mm-hmm. kan je daar iets van aanraden aan hen?
1: Ik zou beginnen... dit is een boekje. Ik kijk er nu naar en dat heet De Wereld een Hel. En ik denk dat dat een heel goede inleiding is op wat dat hij te brengen heeft. Er zijn dan ook altijd korte stukjes, dus je kunt het dan in principe even 5 minuutjes lezen, weer wegleggen, teruglezen. Dat vind ik op zich altijd wel aangenaam om bekend te worden met iemand zijn werk. En ik lees dan wel de vertalingen, want mijn Duits is... onbestaand. en dat is ook, ik vind echt een van de beste vertalingen ook. Want ik heb ook al wel de andere vertalingen gelezen. En als begin, voor een begin zou ik zeggen: De Wereld een Hel.
0: Ja, en we gaan nu naar iets luisteren van de band Pronk. Pronk is de band van Arjen Pronk, de niet lang geleden overleden man van Marijke van Tielen. Hier is Taxi.

0: Radio Centraal staat erom bekend van eigenzinnige muziek te draaien. Dit hoorde er ook zo wat bij. Het was een suggestie van Marijke van Thielen ook. De Murder Dolls Band met Hello, Goodbye, Die. Nu, ze heeft dus veel met literatuur en filosofie. In hoeverre heeft Marijke van Thielen ook iets met de ecologische of sociaal-ecologische bewegingen? Dat vroeg ik me af. In haar tekst, De aarde sterft niet, jij wel klimaatangst als existentiële jaloezie, die vorig jaar verscheen, merkte ik enige ecologische sensibiliteit in wat ze schrijft. Maar, hoe zit dat juist? Luisteren wat ze daar gisteren over te vertellen had.
1: Ik beschrijf eerder wat ik opmerk. En dat is dat klimaatactivisme voortkomt. Of ik veronderstel dat het voortkomt vanuit een soort van leuze die me dan uitspreekt, namelijk we moeten de aarde redden. En dat stootte me tegen de borst, want de aarde, ook in het allerergste geval, hè, daarmee wil ik niet klimaatproblematiek ontkennen, in tegendeel, maar de aarde, die gaat verder bestaan, die gaat niet imploderen door de klimaatproblematiek. De mens daarentegen, ja, daar zijn we wel hartstikke mee bezig, met inderdaad ervoor te zorgen dat het onleefbaar wordt op aarde. En ik denk dat klimaatactivisme dan zoiets zegt van, ja, we moeten het doen voor de aarde, maar het komt eigenlijk vanuit een soort van egoïsme, van nee, we moeten zorgen dat de mens kan blijven onder deze omstandigheden doorbestaan. En de angst is dus niet dat de aarde zal sterven, want de aarde is een planeet en die redt het echt wel prima de komende miljard jaar, neem ik aan. Maar de mens natuurlijk niet. Dat vond ik iets om te vermelden, om op te wijzen. Ja,
2: ja, daar wou je tegen afzetten eigenlijk.
1: Ja, niet om iemand voor schut te zetten, want ik ben zelf veganist, overtuigd veganist. Ik heb geen kinderen, ik bedoel, ik probeer wel echt bij te... Daarmee wil ik dus niet zeggen, oh ja, en doe dan maar. Zo is het niet bedoeld, maar het is eerder gewoon als een soort van spiegel die ik wil voorhouden van, kijk, zeg het iets eerlijker. Je wilt gewoon dat de mens kan blijven doorbestaan. Dat is ook een prima, valide reden, hoor. Maar het is niet, je doet het niet uit liefde voor de aarde, kom op.
2: Nee. En je woont in Spanje, heb je daar ook contact met ecologische groepen of zo, actiegroepen? Of?
1: Nee, ik heb in Spanje woon ik echt wel afgezonderd in de bergen, in Andalusië. Maar wel met een 4x4, maar dan wel inderdaad op elektriciteit. Dus, ja. Maar nee, ik heb daar op dit moment ook niet... ik ben vooral heel veel aan het schrijven. En ja, dat zijn zo wat mijn dagen. En promo aan het maken. Zo. Ja. Voor de boeken.
2: Ja, promotie aan het maken voor je boeken.
1: Ja, ja.
2: Nu, je zet ook bij die promotie zet je ook zo foto's online, mm-hmm. Zo zwart-wit foto's, mm-hmm. Dat creëert een bepaald soort sfeer, vind ik zo, van regelmatig een sigaret in je hand, een beetje denken aan zo die oude Franse films, zo misdaadfilms, zo de film noir, zo, mm-hmm. van donkere beelden en dan zo die sigaret daarbij en zo. Ja, is dat een verwijzing? Doe je dat bewust, dat soort sfeer proberen op te roepen? Of?
1: Ik denk dat ik vooral wil... kijk, wat dat je vaak, vind ik, terug ziet in... medialandschap is, aan de ene kant heb je de serieuze intellectueel en die heeft bij gevolg altijd heel saaie plaatjes. Of je hebt inderdaad een soort van influencer en dat is dan heel erg vlot en makkelijk en vrolijke kleurtjes, glimlach, al die dingen. Allemaal maar om aan het algoritme te voldoen, waardoor je meer views krijgt, meer likes krijgt. En wat mijn idee daarachter is, want er is wel inderdaad een idee achter. Ik wil het ten eerste met daartegen afzetten van het... het is ook wel vanuit een soort van feminisme, zou je zelfs kunnen zeggen. Omdat vrouwen... Ik ga niet op een plaatje staan en dan voldoen aan... Hey, vind mij aardig. Ik denk dat ik eerder afstand schep. En dus bijvoorbeeld niet glimlachend blij op een foto. Waardoor je inderdaad misschien direct wel wat een soort van vervreemding ervaart. Zeker met de sigaret er dan bij. Maar dan hoop ik dat je inderdaad de sfeer oppikt waarin dat het boek Zijn aan het vlees geschreven is. En ook het nieuwe boek, De dood waar je niet aan sterft. Ja.
2: Ja, dus de foto's sluiten wel wat aan bij je schrijfsels. Of probeer je ook een contrast te...
1: Ik probeer... Nee, niet noodzakelijk een contrast... maar ik denk wel... Ik denk dat het vooral de sfeer is die ik wil oproepen... en dan bedoel ik dus niet noodzakelijk... Oh, laten we blij, toegankelijk en commercieel zijn. Dat is mijn boek niet. En zo ben ik ook niet. Dus ja.
2: Ja. Ik merkte dus... door onder andere die tekst die je schreef, waar we het over hadden. Daarin schrijf je bijvoorbeeld... Ondertussen branden de regenwouden als offer voor onze schnitzels. Zodat koeien kunnen stallen die dampend van stress en stront hun bijdrage leveren aan het einde der mensheid. En dat vat eigenlijk wel een beetje... zowel jouw ecologische sensibiliteit samen als jouw aandacht voor dierenwelzijn. Maar ben je fatalistisch ingesteld als het over de ecologische crisis gaat?
1: Maar met fatalistisch, wat bedoelen we daarmee dan? Bijvoorbeeld de worst case scenario binnen 50 jaar, is het onleefbaar geworden op aarde? Of wat?
2: Vind je jezelf fatalistisch?
1: Eerlijk gezegd weet ik niet wat de toekomst gaat brengen op gebied van de ecologische crisis. Ik geloof wel dat we als individu kunnen bijdragen om het niet erger te maken. En ik geloof ook dat we dat dat onze plicht is. Dus ja, zo pessimistisch ben ik dan inderdaad niet. Want ik geloof inderdaad nog dat je een bepaald morele plicht hebt. Aan de andere kant, wetende wat we weten van mensen... Ja, dat is de andere kant. Ik weet niet of wat gaat winnen. Maar ik denk dat we... Ja, de gemakzucht en... het gebrek aan ik wil zeggen inzicht, maar dat klinkt heel pretentieus om te praten over inzicht. Maar de... Ik bedoel het niet pretentieus, want als ik zeg het inzicht, en hier in Spanje bijvoorbeeld zijn ze echt wel heel erg van varkensvlees nog, hè, jamon. En Dat hele idee van dat je dus niet inderdaad beseft wat je aan het eten bent. En dat vind ik hallucinant wel, maar dat gezegd zijnde, als je zo continu het normaliseert en dus inderdaad gewend bent om dus niet stil te staan bij wat er in je mond komt... om dat dan als inzicht te verkopen, vind ik dan ook wel pretentieus van mezelf natuurlijk. Dus dan, ja, daar wil ik voorzichtig mee zijn. Maar ja, ik vind het walgelijk. Ja.
2: Nu, veel mensen zullen jou afdoen als alarmistisch. Zoals de klimaatactivisten ook afdoen als alarmistisch. Wat zou je dan zeggen tegen hen als ze dat zeggen?
1: Dat ze me niet goed begrepen hebben.
2: Oké.
1: Want ik heb geen enkele intentie om belerend te zijn of om een bepaalde boodschap dan over te brengen. Op zichzelf vind ik al... Ik wil wel beschrijven wat ik merk. Ik denk dat dat vooral mijn intentie is. En op een manier die hopelijk voldoende vermakelijk is.

0: de route.
1: Je hoorde een tweede lied van Pronk, namelijk Mais. En dan gaan we nu een laatste en derde deel uit dat interview met Marijke van Tielen laten horen. Een deel van de mensen ja, die zullen misschien zeggen dat Marijke van Tielen zegt over onder meer vlees eten, dat er te veel vlees wordt gegeten en zo, dat het daarvoor te laat is, dat de aarde toch kapot gaat en dat daar dan niets meer tegen te doen valt. Dat het gewoon een kwestie van tijd is en dat daar dan niets meer aan te veranderen valt. Maar dat vindt ze dan wel super fatalistisch, zegt ze. Natuurlijk, voegt ze daaraan toe.
2: Natuurlijk. Ik denk niet dat je, eerlijk, ik denk niet dat je veganist of vegetariër, maar vooral veganist, maar ik denk niet dat je veganist moet zijn voor de aarde. Ik denk dat je veganist moet zijn voor de dieren, eigenlijk. Ja, want dan, anders kun je toch niet volhouden, volgens mij, omdat het is zo de norm om inderdaad de supermarkt binnen te stappen en overal. Hier in Spanje in ieder geval. Ik weet niet hoe het ondertussen in Nederland of in België is. Daar heb je wel een veel groter aanbod aan vervangproducten of peulvruchten of dat soort van dingen. Maar vanaf dat je het voor de dieren doet, dan kun je denk ik niet meer terug. Dus ik zie het en ik zie die stallen. Dus ik zie niet, dat stuk gamon zie ik niet. Ik zie letterlijk dat, hoe in de omstandigheden waarin de dieren leven. Dat is dan mijn medelijden, mijn Chopperiaans medelijden. Ja.
3: De manier waarop dat mensen met dieren omgaan, en je hebt die uitdijnende ecologische crisis. Om een voorbeeld te geven. Bosbranden, hè? Hoe meer bosbranden er zijn, hoe meer dieren er ook in die bosbranden sterven.
2: Ja. Ja, triest. En er zijn nog maar zo weinig dieren in het wild, hè?
3: Ja.
2: Ja, triest. Sioran schreef dat de mens de kanker van de planeet is. En ja. Daar valt wel ook wat voor te zeggen.
3: Ja. Ja. En je zet je ook in die tekst af tegen een antropocentrisme. Mens centraal stellen in je gedachten. Dat zie je niet zo zitten. Daar hebben we het al wat over gehad. Waar we het nog niet zo over hebben gehad, is dat zijn de volgende generaties van mensen. Mm-hmm. Ja, ik denk toch dat die ook veel gaan afzien van die ecologische crisis.
2: En hoe zie je dan wat bedoel je met afzien?
3: Ja, bosbranden, ja. Het kan nog 100, 200 jaar duren voordat het heel erg wordt. Maar het is nu ook al heel erg soms. Hè. Er zijn al veel overstromingen en zo.
2: Ja, de natuur is inderdaad raar aan het doen. Ja. Ja, ik denk wel. En dat kan dan ook. Dan kun je weer zeggen, oh, daar heb je pessimist van Tielen weer. Maar als het zo doorgaat, dan lost het probleem zichzelf wel op in die zin. Maar dat is een enorm vooruitdenken en een overdrijving van de realiteit natuurlijk. Maar ik ben bijvoorbeeld bewust heb ik geen kinderen. En ik denk ook dat de generaties die na ons komen minder en minder kinderen gaan maken. En daar kan je ook wel wat voor zeggen. Want dan kun je zeggen, ja, in hoeverre kun je inderdaad een zoogdier zo ver krijgen dat het zichzelf niet meer wilt voortplanten. Wat voor omstandigheden hebben de zoogdieren die dus niet meer willen voortplanten? Nou, En op die manier zouden we dan inderdaad stilaan aan ons eigen einde wel aan het werken zijn. Dat we straks gewoon binnen een paar generaties uitgestorven zouden kunnen zijn. En eigenlijk valt er nog te hopen. Want inderdaad, als je het moet meemaken en er is een bepaalde, hè, heel fatalistisch gedacht, want er is een bepaald einde der tijden en het wordt niet meer leefbaar, dan kun je eigenlijk maar hopen dat je op dat moment al als diersoort uitgestorven bent. Maar ja, het is ook maar heel vergezocht en ja, fatalistisch.
3: Ja, dat gaat sowieso even dan ook al heel veel leed buiten pas komen. Vraag is ook of er niet voordien al...
2: En daarom is het beter van nooit geboren te worden. Want als je, als je nooit geboren bent geweest, dan heb je in ieder geval nooit... Er is geen plus en er is geen min. Er is niks. Dus dan kun je niet zeggen, de voordelen wegen op tegen de nadelen. Want er zijn geen voordelen, er zijn ook geen nadelen. Dus bijgevolg wint het continu om niet geboren worden is... of valt te verkiezen boven alles. Dus als je inderdaad echt zegt, ik hou van... mijn fictieve kinderen, laat ze niet geboren worden. En dan is het dan... Ja. Maar ja, niet veel mensen zullen het ermee eens zijn. Maar toch, puur rationeel gezien, ontdaan van alle sentiment.
1: Ja, en de rock'n'roll, die doet de rest. Dat is misschien... zeer toepasselijk dan dat we nu het laatste en derde lied van Pronk gaan draaien met dezelfde titel. De rock'n'roll doet de rest. Ja, ik kan nu niet hetzelfde accent ontwikkelen als Arjan Pronk, maar je zult het wel horen.

U weet het of u weet het niet, maar wij zenden hier op Radio Centraal twee wekelijks Ecologica uit. Een programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Telkens tussen 10 en 11 op vrijdagsmorgens. En we hebben dus nu nog een kwartiertje. Tijd om het nog wat te hebben, ruimschoots, over dat concert van Tricky gisteren in Borgerhout. Het heeft niet zo lang geduurd. Het voorprogramma duurde een half uur en dan Tricky zelf een uurtje. Het was ook nog wel een donker optreden. Pas op het einde werd er volop gebruik gemaakt van de lichtinstallatie. Ik denk dat dat was om een bepaald soort effect te triggeren bij het publiek. We zullen nog eens een tweede en laatste lied van Tricky spelen, hè? Black Steel.

Je hoorde een spiksplinternieuw lied. Enkele weken is het uit van Lo Meulen. Desert Train was dat. Desert Train. En Lo Meulen die ken je misschien van muziekgroepen als Aroma di Amore en Peters Meulen. Nu, volgende week is het dus geen Ecologica, want dit programma is tweewekelijks. Maar er is wel Wereldmilieudag hier in de Antwerpse peperfabriek. Ja, is van alles te doen. Veganistische volkskeuken, infomarkt en netwerkcafé. Een documentaire over de impact van de militaire industrie op het klimaat, die ook heel groot is, die militaire impact. Het idee is ook om de handen in elkaar te slaan. Groepen als Klimactie, Extinction Rebellion en Fridays for Future willen de versplintering doorbreken in de kwestie opkomen voor klimaat, milieu en ecologische rechtvaardigheid. Omdat ja, er wordt gevonden dat multinationals en overheden de problemen te veel wegwuiven. En dus wordt de peperfabriek één grote gezamenlijke broedplaats volgende vrijdag op 5 juni. Kennis delen, oude banden aanhalen, nieuwe allianties smeden. Geen saaie of vermoeiende vergadering, wel een laagdrempelige avond vol ontmoeting, netwerken en kameraderie. Zo wordt het omschreven. Alle daarheen zou ik zeggen, we gaan nog wat verder met muziek van lang geleden. Hè, als contrast voor al die recentere muziek. Iets uit 1928. Maar je gaat het misschien wel kennen, het lied. Want Can't Heat, die hebben het nog gecoverd.

0: Je hoorde Henry Thomas met Going Up the Country. En dit is dan meteen het einde van Ecologica deze week. Volgende keer graag horen jullie mij terug. Zoiets in de aard. Dag.
1: Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum. Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Er is één theorie. En dat is zo ongeveer de standaardtheorie in de literatuur. Die zegt, het enige waar u zich naar eigen zeggen bewust van was, was de ring. En de reden dat de eerste stimulus de schijf op de een of andere manier niet het bewustzijn bereikt, is dat hij onderweg in een hinderlaag is gelokt. Hij is onderschept. Op de een of andere manier wordt hij door de ring ingehaald en wordt het hem belet het theater van het bewustzijn te betreden. En dus herinnert u zich correct dat wat u zag een ring was. Dat is alles wat u zag. Maar er is een andere theorie. U was zich bewust van de schijf, maar die werd in uw bewustzijn zo snel gevolgd door de ring dat die de herinnering aan de schijf simpelweg uitwiste. Nu hebben we twee theorieën, waarvan de ene stelt dat de schijf nooit het bewustzijn bereikte. Daarom herinnert u zich hem niet. En de tweede theorie stelt dat de schijf wel in het bewustzijn aankwam, maar dat vervolgens de herinnering eraan werd uitgewist. Er is geen verschil tussen deze twee theorieën, aangezien er geen manier bestaat om de grens te trekken die het innerlijke heiligdom markeert, waar wat daarbinnen gebeurt enig verschil uitmaakt. Dat is de vergissing, de fundamentele vergissing van het Cartesiaanse theater. Het is een geweldig aantrekkelijk idee en het is gewoon fout. Een filosoof met wie ik onlangs discussieerde, Michael Lockwood uit Oxford, zei: "Perception is the leading edge of perceptual memory. De waarneming is de voorste grens van de perceptuele geheugen." Waarop ik vroeg: grens? Waarom denkt u dat er een grens is? Dat is de vergissing. Uiteindelijk komt er materiaal terecht in het perceptuele geheugen, als je het zo zou willen noemen. Die herinnering begint misschien al snel te vervagen. Daar komt nog bij dat er mee geknoeid kan worden. Maar je kunt er geen grens in aanbrengen op zo'n manier dat je zou kunnen zeggen: het is nog niet in het geheugen aangekomen en nu wel. En elk verder gesleutel, elke verdere aanpassing wordt als geheugenaandoening beschouwd. Er kan gewoon geen grens getrokken worden tussen een perceptuele illusie en een geheugenaandoening. En omdat dat principieel onmogelijk is, zullen we het idee moeten opgeven dat er een bevoorrechte plek is waar het bewustzijn zich afspeelt. Uiteraard speelt het zich af in de hersenen. Dat is de plek waar het bewustzijn zich afspeelt. Maar er is niet nog een kleiner hoofdkantoor binnen de hersenen dat het bewustzijnshoofdkantoor is. Dat is een vergissing. De hersenen zijn het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor zelf heeft geen hoofdkantoor.

Precies. Onder normale omstandigheden komt er een min of meer eenduidig, coherent en samenhangend verhaal tot stand. Dat is het verhaal dat ik u vertel als u mij vraagt wat heeft u gezien. Het is het verhaal dat ik mezelf kan vertellen. Maar als ik te hoge eisen stel qua precisie of eenduidigheid, kom ik in de problemen. Het verhaal is slechts tot op zekere hoogte samenhangend en verder niet. Er is geen feitelijke toedracht in mijn hersenen, ook al weet ik daar bewust niets van. Daarom is het metacontrast zo'n goed voorbeeld. Want als ik mensen de metacontraststimuli laat zien, zien ze de schijf en ook de ring. En als ze alleen de ring zien, zeg ik, vertelt u mij nu eens. Of vertel u zelf nu eens eerlijk. Zag u die schijf, maar heeft u hem vergeten? Of zag u alleen de ring? Daar kunnen ze geen antwoord op geven. Er is geen enkele manier, er is geen enkele interne instantie waarop ze vanuit kunnen het eerste persoonsperspectief een beroep kunnen doen. Een instantie die een onderscheid zou kunnen maken tussen deze twee opties. Ik beweer dat als u het niet van binnenuit kunt onderscheiden en er principieel geen manier bestaat om het van buitenaf te onderscheiden, er dus geen onderscheid is. Laat me eens kijken. Het uit de weg ruimen van de centrale betekenisgever is in bepaalde opzichten minder schokkend gebleken dan ik me had voorgesteld. En de reden waarom ik had verwacht dat het schokkender zou zijn, is dat er zoveel aandacht aan wordt besteed aan de dwaling van de centrale homunculus die naar het scherm zit te kijken. Iedereen weet dat dat een dwaling is. En dan kom ik met, ja natuurlijk dat is een dwaling. Maar waarom is het een dwaling? Omdat we naar kijken vanaf de inputkant. Aan de outputkant bestaat dezelfde dwaling, namelijk de idee dat er een centrale betekenisgever bestaat die aan de spraaktimmerlui instructies geeft om spraak te vervaardigen. Dat is dezelfde dwaling. En dus moeten we er vanaf zien te komen. Dus dat doen we. Nu moeten we de centrale betekenisgever vervangen door een beschrijving van hoe uit een samenwerking en een competitie tussen enigszins niet-centrale, enigszins niet-leidinggevende subsystemen toch coherente en doelgerichte taal kan voortkomen. Een aspect hiervan dat ik echt heel aardig vind, is dat met uitzondering van de zeldzame gevallen waarin ik soms opzettelijk in stilte een zin voor mezelf opzeg voor ik hem in de wereld stuur, u en ik op hetzelfde moment ontdekken wat ik zeg. Ik bedoel, nu. Ik ben nu met u aan het praten. Ik heb geen tijd om elke zin met al zijn lettergrepen eerst uit te proberen.

Ja. M. Wanneer hij eruit flapt, ik hou van je. En daarna denkt, wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd? En dan zegt, ik heb erover nagedacht. En ik heb me gerealiseerd dat het de waarheid is. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat normale conversaties, van de meest banale tot de meest poëtische, op alle niveaus eigenlijk heel opportunistisch zijn. We ontdekken wat we denken door te luisteren naar wat we zeggen. Wat we vervolgens zeggen, passen we aan wat we onszelf vlak daarvoor hebben horen zeggen. En omdat we projecten hebben, voortdurende projecten, die vereisen dat de spraak die we uiten aan bepaalde voorwaarden voldoet. Komt het er op een min of meer samenhangende manier uit? Ik hoop dat wat ik zeg begrijpelijk is. Het zou bizar zijn te veronderstellen dat het product was van één enkele betekenisgever die ergens midden in mijn hoofd zit en spraakhandelingen componeert, die dan vervolgens door mijn spraakoutputmachinerie in het Engels of in het Nederlands worden vertaald. Dan zitten we er weer midden in de oude homunculus problematiek. En we moeten juist zien af te komen van die homunculi. We moeten ze afbreken.

Radio Centraal zendt van 28 februari middernacht tot 1 maart 8 uur 's ochtends een manifestatie uit het Radio Centraal Shamanorkest.

Radio Centraal zendt van 28 februari middernacht tot 1 maart 8 uur 's ochtends een manifestatie uit van het Radio Centraal Shamanen Orkest. Het Radio Centraal Shamanen Orkest is een internationaal gezelschap dat werd genoemd naar zijn voedingsbodem Radio Centraal. Deze radio zond reeds belangrijke concepten van dit ensemble uit als het midst zomernachtballet van de 21ste eeuw, de Antwerpse operakelder en het salon van Milton uit Tasmanië. In 1993 maakte dit avant-gardistische orkest furore met een vijftal nihilistische composities. Maar legde zich ondertussen toe op hedendaagse uitvoeringen van klassieke pan-Europese oerzangen. Nu brengt het Radio Centraal Shamanenorkest voor het eerst sedert jaren opnieuw een dansvoorstelling. Een dansstudievoorstelling met... Een dansstudievoorstelling met atonale Eskimo-bolero's. De productie baseert zich op de desoriëntatie van jonge mensen op de sneeuwvlakte in de Europese grootsteden. Daarvoor brengt het Radio Centraal Shamanenorkest een negental jongeren bij elkaar die met neusfluiten, individuele gebaren en gestes die elk van hun refereren aan diverse cultuurpatronen de baltsroep van de neushoorn impersonificeren, het gesublimeerde verder gepersonificeerde afwisselen van stilte en non-stiltes zal de aandacht van de toehoorder immer weten te capteren. De uitvoering van het nieuwe stuk van het Radio Centraal Shamanenorkest zal doorgaan op 28 februari 1995.

Ik moet denken aan een vriend van me die Auschwitz heeft overleefd. Zijn mening was, als u bijvoorbeeld over de vrije wil spreekt, dat elke generatie steeds weer opnieuw de wereld uitvindt. We hebben dan wel de illusie dat we iets begrijpen van voorgaande generaties, maar het enige wat er gebeurt is stuivertje wisselen. We zijn dus niets anders dan dat. Reactie. Dus op de een of andere manier werd hij uiteindelijk een Darwinist, door zijn levensloop zogezegd. Er is geen verbetering, er zijn alleen veranderingen in de vorm van reacties. Begrijpt u waarover hij het heeft? Want dit lijkt de mythe van de vrije wil aan te tasten. Ik zie niet hoe dat de vrije wil aantast, behalve dan in dit opzicht. In de evolutie zien we iets dat het rode koningin-effect wordt genoemd. En dat afkomstig is uit Through the Looking Glass van Lewis Carroll. Om op dezelfde plaats te blijven, moet de rode koningin zo hard rennen als ze maar kan. Zo zijn er allerlei gevallen waar we heel hard moeten werken, alleen om niet nog ernstiger in moeilijkheden te raken. En als dat gebeurt, wordt onze vrije wil beperkt, absoluut. Als we nadenken over vrije wil en over vrijheid en waarom die zo waardevol is, is datgene waarin we werkelijk geïnteresseerd zijn, niet in de gevangenis zitten, niet in een concentratiekamp zitten, niet met onze handen aan een stoel zijn vastgebonden, niet zonder meer zijn overgeleverd aan de wil van iemand anders. Dat zijn bijzonder reële bedreigingen van onze vrijheid die niets anders, niets te maken hebben met mechanismen of causatie. Ze hebben te maken met politieke omstandigheden, met de manier waarop de wereld in feite in elkaar zit. Mensen zijn vaak geneigd om de hypothese van bijvoorbeeld determinisme of mechanisme te verwarren met een bepaalde versie van hoe de wereld in elkaar zit. Mensen zijn bijvoorbeeld zeer ontvankelijk voor de volgende eenvoudige dwaling, en het is echt een eenvoudige dwaling. Ze zeggen, kijk eens, als determinisme waar is, dan kan ik mezelf niet veranderen. Nee, als determinisme waar is, en je kunt jezelf veranderen, dan was je gedetermineerd om jezelf te kunnen veranderen. En als je niet in staat was jezelf te veranderen, dan was je gedetermineerd om jezelf niet te kunnen veranderen. Maar het heeft geen enkele implicatie voor de vraag of je jezelf kunt veranderen. Kijk, als het determinisme waar is, dan wordt het ook weer in al zijn veranderlijkheid gedetermineerd. Het wil dus niet zeggen dat we meer op een klok lijken dan op een wolk. Het heeft niet dat soort implicaties.

Growling, you come no growling.

Het voorspellen van de toekomst is geen spelletje waarvoor ik denk enig talent te hebben. Maar ik denk dat het een vergissing, een heel belangrijke vergissing is, om te zeggen, oh, we zijn alleen maar dieren die worden gedreven door hun dierlijke natuur. En we doen het toch allemaal verkeerd, omdat we in de war geraakte dieren zijn. En het dier, het is het dier dat de macht grijpt. Nee, wat ons anders maakt is het feit dat we beschikken over cultuur, educatie, wetenschap en communicatie. En dat heeft ons vele malen responsiever, gevoeliger en beter in staat gemaakt om op een gepaste wijze te reageren op waargenomen gevaren dan enig ander schepsel. Ik bedoel, er is geen vergelijk. Misschien lukt het ons niet helemaal. We kunnen ten onder gaan, we kunnen onszelf uitroeien, maar we zijn niettemin. Zeggen dat we een klasse apart vormen is een understatement. We zijn duizenden en duizenden malen veel beter in het anticiperen van de toekomst en het maken van plannen dan enig ander organisme dat ooit heeft bestaan. Het is ook heel belangrijk om te erkennen dat de eigenschappen waar het werkelijk om gaat, de eigenschappen die we alleen kunnen begrijpen op het intentionele niveau in termen van betekenis, zoals het goud van Fort Knox, dat deze eigenschappen, zou je kunnen zeggen, geen impuls hebben. Ze hebben geen massa. We zijn geneigd nogal defaitistisch te denken over trends, terwijl trends soms van de ene op de andere dag kunnen verdwijnen. Een paar jaar geleden was er een heel populair geneesmiddel tegen verkoudheid en pijn, Tyranol. Toen kwam de beroemde, beruchte Tyranol-vergiftigingsaffaire, aangezien iemand had geknoeid met een paar flessen Tyranol en er een paar mensen vergiftigd werden. Van de ene op de andere dag kocht niemand meer Tyranol. Waarom? Omdat het via radio en televisie wereldkundig werd gemaakt en achteraf bleek, als je de cijfers bekeek, de verkoopcijfers, dat het letterlijk zo ging. Van de ene dag op de andere was het afgelopen, absoluut voorbij. Er was geen enkel impuls die het nog draaiende hield. Later stegen de verkopen weer. Uiteraard, de omstandigheden veranderden. Mensen zijn defaitistisch omdat ze zien dat er geen enkele vooruitgang is geboekt. We blijven met ons hoofd tegen de muur bonken en proberen vooruitgang te boeken op het gebied van milieukwesties en dergelijke. En dan is er geen reden om natuurlijke principes zoals het behoud van impuls uit te sluiten. Morgen kan alles anders zijn, volstrekt anders. Het is heel belangrijk dat we niet de vergissing begaan te denken dat deze hardnekkige trends onontkoombaar zijn. Ze kunnen wel degelijk worden overwonnen, zowel geleidelijk als plotseling. Denk maar aan de recente gebeurtenissen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie. Ongelooflijk, ongelooflijk. Wie zou dat enkele jaren geleden hebben voorspeld? De inertie van de Sovjet-Unie bleek toch vluchtig te zijn. Uiteraard is er sprake van inertie in de menselijke natuur, maar het meest verbazingwekkend is toch de mate waarin de cultuur, de communicatie, de wetenschap, de literatuur enzovoort deze meer fundamentele effecten kunnen overwinnen. Genen werken heel, heel erg langzaam. De cultuur werkt heel snel. Maar de cultuur moet het doen met wat de genen aanleveren. Die stellen grenzen, maar binnen die grenzen is er bijna niets dat niet. Het is heel moeilijk. Ik denk dat het vrijwel onmogelijk is om daar een grens te stellen. Sommige filosofen en de linguist Noam Chomsky hebben gepleit voor iets wat zij cognitieve geslotenheid noemen. Ze hebben gezegd, kijk, onze geest is ons brein en ons brein is een eindig organisme. Een eindig orgaan in een organisme, net zoals er dingen zijn die een chimpansee, een vis, nooit zullen kunnen begrijpen. Ik bedoel, je zult aan een vis nooit iets uit de fysica kunnen uitleggen. Even iets anders. Vaak is er een zin die iemand zijn leven lang met zich meedraagt. Misschien alleen een beeld of een frase die een mysterie lijkt te ontrafelen en het niettemin toch intact laat. Ik herinner me bijvoorbeeld dat prachtige schilderij van René Magritte. Magritte. Er is een boerderij en het is donker en boven die boerderij is het helder daglicht. Heeft u een dergelijke verankering van waarden waarmee u uw leven lang in gesprek blijft? Een voorstelling, een beeld, woorden, een zin? Ik denk dat het antwoord nee is. Ik kan niets bedenken dat eraan voldoet. Niets als een speciale slogan of... Er is muziek. Muziek die altijd weer aan elkaar breidt, wat aan elkaar gebreid moet worden.

Mijn vriend, jij, die beweert me te kennen, kijk eens rond in mijn kamer. Niets van de versierselen die ik heb gekozen, die ik zelf heb gekozen. Open mijn kleerkast en laat je niets zien dat speciaal van mij is. Mijn minnares en mijn hond weten hoe ik ze streel, maar ik blijf een onbekende voor hen. Mijn oude instrument is zich bewust van de contouren van mijn handen. Ook dat kan niet over mij zingen. Toch verberg ik me niet. Ik besta gewoon niet. Ik handel, ik leid, zoals alle mensen. Maar mijn meest wezenlijke kern is het niet bestaan zelf. Mijn vriend, je moet me niet beschouwen als iemand die geheimen heeft. Ik ben zo transparant als glas. Hoe stel je je dan voor dat je me werkelijk kunt zien? Oh ja, er staat veel in dat me dierbaar is, waarvan ik denk dat het waar is. Maar er zijn ook bepaalde dingen waar ik het niet mee eens ben. Hebben we geheimen? Ja, in feite is het hebben van geheimen van essentieel belang. Het is een wezenlijk element van het mens zijn. In geheimen speelt de taal haar grote rol. Een geheim is niet alleen iets wat ik weet dat u niet weet. Het is iets wat ik weet dat u niet weet, waarvan ik weet dat u het niet weet en dat het feit geeft mij macht. En alleen in het licht van dat soort controle of kennis krijgen veel van de dingen die mensen kunnen doen werkelijk betekenis. Dus nee, ik ben niet zo transparant als glas. Ik heb vele geheimen en u ook. Toch ben ik het ermee eens dat ik me in een ander opzicht niet verberg. Ik besta niet. Of liever, ik ben de optelsom van alle gedragingen, alle handelingen die ik uitvoer. Ik ben niet iets anders dan dat. Niet iets geheimzinnigs dat anders is dan dat. Maar in die handelingen kan ik veel verbergen als ik dat wil. En tot op zekere hoogte doe ik dat ook, net als u. En dat moeten we ook. Verder ben ik het niet eens met mijn minnares en mijn hond weten hoe ik ze streel, maar ik blijf een onbekende voor hen. Ja, ik denk toch, tot op zekere... Maar als dat zou worden opgevat als er is een echte ik die onbekend is, dan is dat volgens mij verkeerd. Volgens mij bedoelt hij, mijn hond en mijn vrouw en mijn kinderen kennen een bepaald gedeelte van mij, maar waar ze van houden en dat ik aan ze geef. Maar er zijn andere zelven of persoonlijkheden in mezelf waarvan ze totaal geen weet hebben. Oh zeker, dat is waar. Godzijdank voor ons allemaal. Eerder vroeg u me over gedachten en fantasieën uit mijn jeugd, net als de meeste kinderen, neem ik aan. Dat had ik fantasieën waarin ik in staat was de gedachten van andere mensen te lezen en waarin zij in staat waren de mijne te lezen. En ik herinner me dat ik me realiseerde dat dat beslist niet alleen voordelen zou hebben, ja zelfs dat het volledig destructief zou zijn. Hoe je, als je er nog een beetje verder over nadacht, je realiseerde, nee, je wilde niet dat je dat zou kunnen. Het zou geen goed idee zijn.

aandacht. En ik zie er naar uit om u weer te ontmoeten. Ik zie er ook naar uit. Het was me een genoegen.

0: Dat kan hier wel mee samen. Ik heb hem al 3 keer doorgedraaid. Ah nee, dit is de 3e keer.
1: Ik weet het, de 1e keer en ik hier moet weer iets slapen. Ik ga het niet zien.
2: Dat is wel echt iets repeterend dat hij iets van
0: alles. Het is vermoeiend om te volgen.
2: Ja, dat is een volging met witte en ik in de hoop in slapen.
0: Dit was Naamloos Ontbijt in een sobere versie. Op de achtergrond horen wij reeds de mensen van Coochie Vibes druk bezig met de voorbereidende werken. En wij zien u volgende week weer. Nog een prettige zaterdag.

Radio Centraal zijn van 28 februari middernacht tot 1 maart 8 uur 's ochtends een manifestatie uit het Radio Centraal. Het Radio Centraal Shamanenorkest is een internationaal gezelschap dat werd genoemd naar zijn voedingsbodem Radio Centraal. Deze radio zond reeds belangrijke concerten van dit ensemble uit als het Midzomernachtballet van de 21ste eeuw, de Antwerpse operakelder en het Salon van Milton uit Tasmanië. In 1993 maakt dit avant-gardistische orkest furore met een vijftal nihilistische composities. Maar legde zich ondertussen toe op hedendaagse uitvoeringen van klassieke pan-Europese oerzangen. Nu brengt het Radio Centraal Shamanenorkest voor het eerst sedert jaren opnieuw een dansvoorstelling. Een dansstudievoorstelling met... dansstudievoorstelling met atonale Eskimo bolero's. De productie baseert zich op de desoriëntatie van jonge mensen op de sneeuwvlakte in de Europese grootste. Daarvoor brengt het Radio Centraal Shamanenorkest een negental jongeren bij elkaar die met neusfluiten individuele gebaren en gestes die elk van hun refereren aan diverse cultuurpatronen de balsroep van de neushoorn in personificeren, het gesublimeerde verder gepersonificeerde afwisselen van stilte en non-stiltes zal de aandacht van de toehoorder immer weten te capteren. De uitvoering van het nieuwe stuk van het

Radio Centraal Shamanen Orkest zal doorgaan op 28 februari 1995. U wordt hierbij allen uitgenodigd op het gebeuren.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Kandidaat 81 geeft ons hier nog een antwoord op een belangrijke vraag. De tweede in deze uitzending. Wat krijgen we volgende week in Bungalow?
1: Volgende week krijgen we in Bungalow, Bungalow Exotiek.
0: Bungalow Exotiek.
1: Volgende week in Bungalow.
0: Zoiets.

de week in Bungalow Exotiek nog meer van Waya. Waya, Antwerpse groep, hoort u nu op de 101.6 MHz.

Bungalow Quiz met David Murray en de Low Class Conspiracy. Jones Green Satin Dress. Straks nog enkele vragen, die behouden we dus voor straks. Le Mec Jean is hier dus nog steeds niet aangekomen. Dat was onze tweede en laatste kandidaat. Waar is Le Mec Jean?

0: Bungalow quiz de laatste 6 minuten. En wat is de laatste plaat? Kandidaat 81 die hier nog zit te wachten.
1: De laatste plaat is een plaat van The Last Men. The Last Men is een groep die opneemt op Z Records en ik veronderstel dat het de muzikanten van James Last zijn. Een solo LP van het orkest van James Last.

vermits dat vanavond Miss Isolation niet aanwezig kan zijn en er ook geen Isolation programma is, hopen we dat Le Mec Jean wat vroeger komt om zijn programma Spotnik hier te verzorgen.

U luisterde naar Bungalow Quiz, een programma van Mr. X, de Mick Jean in de voorlopige voorloper, met vandaag kandidaat 81.

My Life in the Bush of Ghosts. Brian Eno, David Byrne en Dunja Lucin. Regiment. Een coverversie van George Ben. Luister aandachtig.

0: U luistert naar Radio Centraal 101.6 Bungalow
1: Exotic. Onze helden
0: Le Mec Jean,
2: Mr. X
1: en de voorlopige voorloper. Onze helden na het waker gekomen te zijn, beleven hun prehistorische ontmoeting. Een rock'n'roll ontmoeting echter.
0: Hallo.
1: Uiteraard.
0: Maar, dit zijn Flitser en Barret.
1: Uiteraard, 1 minuut verder op het strand, Flitser en Barret aan het zonnebaden. Flitser en Barret, Barret Flitser, bleken hier een discotheekbungalow uit te baden.
0: Ze slapen.
1: Ze gebruiken zonnecreme.
0: Flitser heeft een donkere zonnebril op.
1: Oh, ik dacht dat het zijn wenkbrauwen waren.

0: Maar de eerste ontmoeting moest nog komen.
1: We spreken natuurlijk van echte ontmoetingen. Bungalow, exotiek.
0: Radio Centraal 101.6. Kokkersnoten.

0: Terluiks merk onze helden op dat Flitser en Barret koffie aan het drinken zijn uit Ethiopië.
1: De bosjes kwamen uit de bosjes.

0: In ieder geval inboorlingen en primitieven. Ze zaten immers de hele dag te luilakken, thuis in de frigo. En de televisie? De televisies waren omgebouwd tot aquariums, waar exotische bungalows opdrijven. En dwergpalpen groeiden er, weilig, en stranden waren enigszins geïmiteerd. Daar waren dan ook weer bungalow. Of nee, bungo-teken.
1: Bungalow krijgt wel een stand op de Hottentotten tententoonstelling.

Look at all the numbers of the eye.

0: Le Mexan en de voorlopige voorlopen spreken hier wel van inboorlingen, maar ik heb hier nog geen kat gezien. Op Flitser en Baritna is dit waarschijnlijk een verlaten eiland.
1: Ik kan echter opmerken dat de kat bij de professor zit.
0: En dit is Gaspard Laval.

telefoon.

toch ontdekten we de bungalow exotiek expeditie dus. Geen hotdogstands, maar wel dat primitieven eigenlijk geen tamtams kennen. Maar om dit typisch geluid voor te brengen,

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur terug gelezen.
1: Hey, wacht eens even.
2: Yeah. Je hebt een doorvlieg van zijn broer, zijn de kamer.

0: Ja, er hebben we nog geen in zitten voor ze weet. Zeg, er hebben we nog geen in zitten voor ze weet. Nog zin die jezelf die je neerzet.
1: Ja, maar zet u. Zet
0: ja,
1: maar.
0: Ja, mijn naam, ik zeg ze loren er.
2: Zet de loren.
0: Ik hoop dat ik dat later eens kan zeggen op video.
2: Lastig, hè?
3: Maar hij is niet aan
0: toe. Denk er?
1: Nee, ik denk dat dat allemaal wordt opgenomen, toch?
0: Ik heb niet slecht zeggen. Dan heb ik het hier omhoog gedaan.
3: Nou, de hebben is los.
4: Dat je plaats?
0: Ja, is het. Dat was een lekker stof. Ik heb ze niet bij eens goed. De laatste.
1: Ja, nee, dat is niks. Ik sta hier mee. Ik zou sorry moeten zeggen. We zitten in de kelder van ons. Vertrouwde hoek. We gaan een kijkje naar boven hebben.
5: En
1: ja,
5: hier al met
1: sorry. We hebben met die bazaar natuurlijk. We hebben hier weer voor de nodige schade gezorgd. En dat wordt meteen spontaan. Ja, opgeruimd. In de artiestenruimte. Terug naar boven.
6: We gaan. Ik ga nog terug naar boven.
1: Oh nee.
6: Als we het
1: wachten. Ja, dat is goed. Ja, ja. kaas, keuze. Mixen met duur uitzending hier. Oh ja, opnames hier. Van boven. Ik ga nu nog even hier wat blijven hangen. En nog iets drinken. Huiswaarts keren, man. Ik denk dat we zaterdag hier op werk voor boven. Dat doen we hier. Met die zak, dat is onhandig natuurlijk. Een glas omgestoten. Dat werkt dus. Hè. Allee, op zich is dat niet echt. Dat is niet zwaar, hè. Maar als je daar zo 5 uur ergens moet staan, dan is dat wel iets anders. Maar Dat ging bij mij zo in en uit. Maar dus, ik kwam daar straks, ik ging die krant kopen en een pakje pellen. En ik zag hier zo aan die lamp eruit en dacht van, deze ging hem ombellen. Zou dat nu zijn? Ah shit, dat zou best nu wel kunnen zijn. Dat was dus. Maar goed, wel leuk.
7: Het was maar de eer en de logo om een fantastisch patroon aan te kondigen. Maar het is iets met die familie en buiten gewoon die maskers zelf zeggen. Want dat is het frikassee waar ik heb opgeten op deze kickveld. Ik moet dan wel dus zonder de Ronnie's de toestand.
8: Wil jij nog eens eerst dan?
1: Ja, maar ik sta hier in de weg. Ik ga terug naar het publiek.
8: Ja, maar af en toe kan dat wel eens.
1: Af en toe kan dat wel eens. Ja, maar ik kan nog even een paar dingen opnemen en dan ben ik weg. Maar ik wil nog wel iets bestellen.
8: En?
1: Ja, iets sterk. Mariachi tequila, is dat hier in huis? Anders... ja, iets, ik weet niet, whisky, William Lawson, Jameson, iets van dat zoiets.
8: Ja,
1: zonder ijs.
4: Maar dat is deze is een
8: Nee, ik ben uitzonderlijk.

0: Zeit gibt es dein Lied deutsche Ein kleines Tumatlein. Ein dicke Deutsche. Schwamm und wieder zurück. In ein bisschen weggeworfen. Es war hier viel zu drüben. Scheiße, ich gehe, ja.
1: Er hoeft geen commentaar, iedereen heeft het begrepen. Meneer Dekkerman is hier trouwens zelf al bezig met een glundering dat doekje. En dan nu, beste mensen, lap mineur met smartitude in mooi.
2: Oh my god.
3: Hey, goed gedaan, goed gedaan.
4: Dankjewel.
3: Ik heb een plak.
5: Dat was deze, hè?
6: Ja, ik
1: zie het. Lap mineur en de fine fleur.
3: Smartitude in mol. Smartitude in mol. Lappen
6: minnen.
3: Maar ik denk niet dat het betekent. Nou ja, maar zo. Ik had mijn glas weg en ik deed zo naar hem. En hij pakte het. En in één keer stond hij met een ander. Ik zeg, ja, maar ik wil het er geen meer hebben, zo. Hij zegt, nou, pak ze maar, dat is van mij, zo. We moeten dat niet interpreteren, hè.
6: Dat is moeilijk, dat kan ik niet
3: doen. Ik ga het misschien beter gewoon vragen.
6: Ja.
3: C'est trop.
6: Nee, dat kan. Ik kan het al voetballen,
7: hè. Hé, die is Sjaal. Jempie, die is Sjaal.
6: Maar dit is een
3: beetje speciaal. Die is niet van hem.
1: In de loop van de lente!
7: En mij is een chique Shell. Jempie!
1: Beste vanuit!
8: Fantastisch.
9: Het is een droge spel gemist.

Wat gemakte mijn vrouw zat. Ze lukte het meer dan niet eens kapot. Ze bleef zo eeuwig op dat ding. De zeven leed zo'n van haar kind. De zeven van zo'n kwaliteit. Die brande kotjes in dat paard. Ze belde in wat voor impact.

een masker mee, vol temperament. Bestel de list, mijn instrument. Morna zit ik met de brokken aan Dieter is het kroeg getrokken. De bar kwam ook nog dat, dat zijn de volle overmat. Zeg het souffrier,

Lange witte. Allemaal. Tot zover kom, maar droef vooral. Al dolle vast. Kom in te stoom. Bij mijn sigaren kiezen rond. Want geluk dat je me grepen. Waar ik als bol de mond versleten. Ik trek van café tot café. Want de wereld.

Weten we het wel zeker? Zes zussen met de lotto! Want

0: Waarom kom je recht door het Disney World? De Beauty and the Beast met Brommelmat!
1: Sorry.
2: Wij hebben. Ja?
3: We hebben.
2: Wij hebben een liedjeslied gemaakt over een plaatselijke schone. Een jonge dame die dit etablissement geregeld betreedt. En. Nee, we noemen geen namen. En wij zijn er toevallig allebei een beetje verliefd door. En over deze plaatselijke schone. Over deze plaatselijke schone gaan wij nu een lied plaatsen. Tenminste, proberen. Als mijn vrouw haar bakkers kan houden, dan kom ik er wel doorheen waarschijnlijk, ja.
4: De plaatselijke schone,
2: waar dat wij verliefd op zijn.
4: Zij komt hier binnen om te tonen
2: waartoe een vrouw in staat kan zijn.
4: Dan is hij niet in te tonen
2: en dan wordt hij plots heel heel klein. Maar samen gaan we dromen en we zingen ons refrein. Pas ik maar een belletje in je bubbelbad, dan kan het belletje van je weet wel wat. Dan zou ik mij verstoppen, je hartje voelen kloppen. Dan zat ik heel de dag lekker op jou, mijn schat. Ja, was ik maar een belletje in je bubbelbad. Ik kan het spelletje van je weet wel wat. Dan zou ik mij verstoppen, je hartje voelen kloppen. Dan zat ik heel de dag lekker op jou, mijn schat. Wacht even. Dit refrein gaan we nog een keer doen. Want ik heb zo'n gevoel dat iedereen het een klein beetje kan meezingen. Ja. Het is niet zo simpel. Voor de intellectuelen onder jullie herhalen we het niet meer. Was ik maar een belletje in je bubbelbad, dan kroop ik achter het velletje van je weet wel wat. Dan zou ik mij verstoppen, je hartje voelen kloppen, dan zat ik heel de dag.

0: zakken.
1: Deze plaatselijke schone werkt echt op ons gemoed. Mensen hard op rollen, overuit mocht het ondergoed.
2: Ja.
1: En dan gaat hij kwijlend kreunen. En zijn broek doet plots zo'n pijn.
0: Ja.
1: En tegen elkaar leunen, zingen we al.

0: loop ik achter het velletje van je weet wel wat. Dan zal ik mij verstoppen, je hartje voor de kappen. Dan zat ik heel de dag lekker op jou, mijn schat. Deze plaatsen lijken schoon.
1: Heeft ons verleden die naar iemand.
0: We zouden haar eigenlijk moeten klonen.
1: Want ze staat bij ons Christus.
0: Maar zover zal het nooit komen. Ze krijgt onze vriendschap heus niet klein.
1: Maar we blijven van haar dromen.
0: En zingen onze
2: Was ik maar een belletje in je bubbelpad.
0: Ik roep achter het

0: stoppen. Je handje voor de mappen. Dan zat ik heel de dag lekker op jou, mijn schat.
1: Zeg Herman Jong. Dat wijven heeft nog wel eens een paar poten onder de zijkbak staan.
2: Zeg Martijn. Heb je die titel gebruikt? Wel, ik denk als je daar een mop van krijgt. Dat wel tenminste 2000.
1: Zeg, gezien? Je lange benen?
3: Ja.
1: Zij heeft een heel hoog inkomen.
2: Ja.
4: Dus
2: en er nog niet over een mondje gesproken. Wel, ik denk dat hij dat mis is. Dwars niet kan.
0: Was ik maar een belletje in je bubbelbad. Ik kroop achter het velletje van je weet wel wat. Dan zou ik mij verstoppen, je hartje voor de lappen. Dan zat ik heel de dag lekker op jou, mijn schat. Ja, was ik maar een belletje in je bubbelbad. Ik kroop achter het velletje van je weet wel.

0: plezant, hè, als zo'n rollen fantasie zingen. Maar ik had er ook plezier van. De volgende groep is iets triestiger. Het is terug een echte smartlap. Het is Ramanas met Aliel ons leven. En het is gericht aan alle mensen hier in de zaal. Geef ze warm applaus, Ramanas!
1: De rest hier warm applaus.
2: Waar laat de dood, waar kun je die zeden

Lieve meske, je leven charmant. Je moet gaan niet denken, dat wordt heel plezant. Je wilt morgen betollen, verblijf plezier. Maar als je dan bokken, toch doet niet meer.

Want over mijn oor is die storm dat begint. De misère, de post, de post, met mijn vrouw en mijn kind. De post op me.

da. Rushing will be the boy and his own trouble da. Well, last to me, well, last to know. En in we dan al, de Franske draaien, de kok ook de fiskus, dat is zo gemien. We dromen al jaren, de woordraadst te gaan, we geraken niet verder, zit om te gaan staan. Waar laatste neer, waar laatste dag, we vieren in zee, we vieren zee, we vieren zee, we vieren zee. Voor wat is dit leven echt om te doen? Kom het om vriendschap, om liefde of poem? Wat is er het eerste, waar zijn te gaan? Leven alleen. Oh.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Je tuin is. Het is naar de enige nota die er stond, want het is nog niet druk, hè. En met een zing zich op de landen, dan is het nog niet tussen de landen geparkeerd. Ik denk dat die al de parking van hem is. Maar het is een stille tijd na, hè, op de parking hier. Ik heb november altijd, hè. Trouwens, eigenlijk is het altijd stil, want het is tegenwoordig de mensen, hè, dit is niet meer van hun gewoonte, hè. Ze parkeren in een lot tegenwoordig gewoon op de trottoir, of ze zitten hem gewoon ergens neer. Ze parkeren dubbel dat niks is. Dat is niet meer gelang als vroeger, hè, dat de mensen nog naar de parking komen, hè. Dus ik zeg het, het is stil. Het is heel stil. Ik zou zeggen, meneer, ik ben 40 jaar geleden begonnen. Ik kan u vertellen, toen was een parkeerwachter, dat ze dus dat mensen kenden dat gewoon weg niet. Omdat er toen gewoon geen parkings waren meer. Ik was een van de eerste en ik heb dat ambtenaar gezien als een ambacht. Als een ambacht. En ik heb mijn beroep altijd gedaan met liefde en toewijding. Maar ik zeg het, je krijgt al niks anders dan stank voor dank. Op een bepaald moment met de recessie was ik verplicht om 10 frangen te vragen aan de mensen om in de wagen kwijt te kunnen. Maar je mocht, voor die 10 frangen mocht je dus heel de dag staan met de... Ik zal u zeggen, hè, als je de mensen zegt van je mag hier parkeren, maar dat kost je 10 duiten, dan stappen die terug, echt waar, mensen, bureaumensen, hè, met kostuums en zo, die stappen terug in hun dikke Mercedes en die zijn weg. In plaats van hun wagen veilig achter te laten, eens op de parking. Die 10 frangen is er te veel aan. En dan durven ze nog vragen, kunt u daar een factuurtje van maken? Als ze hier geparkeerd hebben. Bij het TW-bonnetje moet ik afgeven aan die mensen. Hè. Vorig jaar hebben hier 300 wagens geparkeerd. Op heel het jaar. En de belastingen, die zijn ook niet zot. Ik zeg het, het is. Zeker naar die tuin is er alleen. Op de lage parkeerders. En zwartparkeerders, hè. Ongelooflijke pesten, zwartparkeerders. Het is schrikkelijk. Heel veel zwartparkeerders. Vorig jaar heel veel zwartparkeerders. Je draaide voor u even in de zonnewagen. Zo is het. Nu niet, nu is het stil. Het is altijd nog aan stil. Ja, het is het gewoon vak, maar... het is een métier, je moet het kunnen, hè. Ik was een van de eerste parkeerwachters in de tijd. Ik was een van de allereerste parkeerwachters.
2: Jacobus, dat was een hele, hele mooie die we zo net gehoord hebben. Van de straat als parkeerterrein naar de straat als leefwereld van de mens uiteindelijk is een hele kleine stap. Hoe zie jij dat, Jacobus?
1: Dat is een hele goede vraag, Cornelia. Hoe zie ik dat? Het is een kleine stap soms voor een individu, maar het is natuurlijk een enorme stap voor onze maatschappij. En een heel mooi voorbeeld van die straat als leefwereld waar jij het over hebt, Cornelia. Mm-hmm. Trouwens, zeg maar Jaco Wacco. Het moet niet zo formeel Jacobus zijn. En dat is dus inderdaad een leefwereld, die straat, voor heel veel mensen. En wat stel ik mij daarbij voor, Cornelia? Dat is bijvoorbeeld zoals Silver Cindy ontstond in het volgende stukje dat we zodanig gaan beluisteren, waarin zij iemand uitbeeldt die het brood verdient, het dagelijkse brood, Cornelia, verdient door op de straat te werken. Door de straat uit te buiten eigenlijk, of te gebruiken eigenlijk als broodwinning. Ik stel voor dat we daar eens naar luisteren.
2: Ja, dat is pure noodzaak. Eigenlijk. Ik heb om de paar uur een shot nodig. En dat kost redelijk veel geld, hè, meneer. Dat weet jij even goed als ik. En hier stond ik op de Koningsplantje. Maar dat is zwaar concurrentie daar, hè. Met al die bruin splijten. Die doen alles quasi voor niks. En zeg het. Ik heb een geld nodig, want om de paar uur heb ik een shot nodig. En dat kost geld, hè. Het is daarmee, dan ben ik eens een beetje van buurt veranderd eigenlijk. Maar dat valt eigenlijk niet zo mee. Het is hier nogal kalmpjes. Niet veel passanten. En dus daarmee dat ik straks misschien toch nog maar eens gaan proberen. Op de Koningsplantje, hè. Hier is nogal kalmpjes. En straks heb ik een shot nodig. Dat geld dat moet er zijn, hè. En daar zit. Dan zal ik eens gaan vragen, hè. Weet nooit, hè. Zo'n vent in mijn gazet, hè. Dat is dikwijls. $500.
1: Hoe is dat?
2: $500.
1: Waar hebt u het over?
2: $500.
1: Niet met je veel? $500? $250?
2: $350.
1: 350.
2: Oké.
1: U eet een banaan, uitstrekking en dan afjoeperen.

Voor de nieuwe maxi van Delta Funky Homo Sapien, Catch a Bad One, hoorde u nog Hard to Obtain. Een groep die released is op het Atlantic label, waar dat onder andere ook Yo-Yo op zit. Het volgende dat u nu hoort is om u een beetje terug wat wakker te maken. Is Jello Biafra with Mojo Nixon en de Toadlickers met de vraag: Will the fetus be aborted?

Begrijp je? Snap je? 1,5 miljoen. Alimentatie. En dan heb ik gezegd, nee, voor, toch ons niet verwaken. Dus ik moet met alles gestopt. Met alles gestopt. Mijn bierswinkel bij de sociëteit opgegeven. Mijn eigen zak, die heb ik ook nog eens uit weggedaan. Gewoon met alles, voort. Sluis, dan niet. En, nou. Zo zijn ik even eigenlijk terechtgekomen. Alles achter me gelaten. Een beetje als zen-boeddhist gaan leven. Ik heb niks, maar ik kan ook niks kwaad spelen. Ik zal ook nooit niks niet meer hebben. Dat weet ik. Wacht, zal je eens iets laten zien, hè? Daar. Ik heb weer twee kartonnen dozen opgescharreld. Nee, dat is een rustig plotje. Zo, wat doe ik dat? Dan ga ik dat schrapen. Even zien. Ik heb mijn nesten. En hoe laat is het? 4 uur is middag. Wat? 4 uur. Klokkentijden gezien. Ah, ik moet niet meer koppen. Vroeger, hè, moest ik nog tot 4 uur is niks blijven daar werken. En dan kloop ik om 4 uur is middag in mijn nest. Dan kwam ik er niet meer uit. Verder het, zo, dat weet ik niet. Waar we minstens 2 dagen liggen. Minstens. Zo is het. Ik kwam in mijn nest. En van één oort, hè. Prachtig uitzicht. Ga ik het geld zien, niet helemaal. Ik zie de boetjes passen, ik de bedrijven gehad. Omdat ik zelf geen deal meer van wat maak. Nou, het gaan we wel gebuit soms, dat is dat ze maar mij pakken. Dan levert maar dan weer een... kom soep op. Kan ik niks op tegen nemen. Dus ik pak maar aan mij. Helpen? Mij te gaan of zo, dat doe ik niet, hè. Dus maar ik kan me opschuppen, hè. En droogberry. Sloppel, hè. Zeg. Kon als wagen, want ik heb mijn kazel uit hangen. Ik heb eigenlijk geen zokers meer aan, snap je? Ik weet niet waarom dat je er allemaal gezegd hebt. Ik ga gewoon maffen. Ik heb geen 5 minuten, ik zeg vertrokken. Ik wil graag iets afbollen eigenlijk. Ken je? Kom, bollen daar. Kan het ook niet in afloop komen staan, hè? Gif zot.

0: Anders, Cornelia, dat is dat die mensen, die zijn er overal in heel de wereld, in elke grote stad vind je ze terug, die straatbewoners. En met name in Frankrijk, de hoofdstad van Frankrijk, Parijs, daar hebben ze een speciale naam gevonden voor die mensen. En die is een beetje overgenomen in heel de wereld, daar noemt men die mensen clochards. Er is wel een klein verschil met de clochards van Parijs en de straatbewoners van Bobby Colombo. Dat is namelijk dat zij niet zoals die straatbewoner aan de waterkant gaan wonen, maar dat zij de neiging hebben om onder een brug te gaan wonen. En daar gebruiken ze dan wijn, dan drinken ze wijn en dan eten ze stokbrood met kazen en patés en dergelijke meer.
1: Ja, precies. Nu wou ik ook nog iets zeggen daarover. Die straatbewoners worden over het algemeen nogal vrij negatief bekeken in onze maatschappij. Maar diezelfde maatschappij heeft daar dan ook meteen een oplossing voor verzonnen. In de vorm van hulpverleners eigenlijk, straathoekwerkers, zal ik maar zeggen, die zich gaan bezighouden dus met de marginalen, zoals zij onder die noemer worden samengebracht.
0: In deze maatschappij, is dat zo? Omdat zij een afwijkend gedrag vertonen, gaat de maatschappij daarop reageren. En gaan zeggen, dat zijn dus criminelen. Of zoals bijvoorbeeld in het geval van de straatbewoner van Bobby Colombo. Iemand die vlucht in de anonimiteit omdat hij misdaden begaan heeft in het verleden. En om daar dus niet voor bestraft te worden. Dus zij hebben een beetje een naam. En zij hebben ook de naam dat zij de prostituee bezoeken en dergelijke meer. Maar het zijn natuurlijk ook wel echte mensen. En de straathoekwerkers, Cornelia, die probeert een brug te slagen tussen de mensen. En slaat daar vaak in. We hebben zo'n sluitje naar John Bernard de Kunst. Die zo'n straathoekwerkers neerzet. En dat toch wel op een heel, heel, heel overtuigende manier. Nou, zo is het dus. Zo ziet het eruit. En er zijn wel eens mensen die zeggen van, het is een rotte boel, het is naar de knoppen, het is om zeep. De mens is te ver gegaan, maar ik geloof daar niet zo in, nee. Ik geloof niet dat het echt om zeep is. Het past een beetje in de hedendaagse denktrand. Fijne cirkelen doemdenken. Fijne cirkelen doemdenken, dat is het natuurlijk. En de verrotting van de maatschappij, nee, ik geloof daar niet in. Het gaat natuurlijk niet allemaal al te best of zo, maar is dat ooit zo? Is het ooit dan veel beter geweest? Nee, dat denk ik niet. Is het ooit veel beter geweest? Denk jullie dat het ooit? Denk ik niet. Denk ik niet. Neem bijvoorbeeld die middeleeuwen. Was dat zo'n fantastische tijd? Dat denk ik niet. Dus ik denk dat we het nu eigenlijk wel niet moeten klagen. Maar toch, er is nog veel werk. Er moet veel werk gebeuren. Mensen moeten nou maar eens eindelijk leren om met elkaar te praten. Om met elkaar overweg te kunnen. En praten met de mensen, dat doe ik dus. Als straathoekwerker, de hoedanigheid van straathoekwerker. Praten met de mensen over hun problemen en zo. En dat... Deze buurt hier is een buurt waarvan men vroeger zei, dat is een buurt die totaal verrot is doordat de politiek rot is. Dat zei men vroeger over deze buurt. En toch nu ziet u, ziet het er allemaal tevreden mensen. En daar praat ik dus mee met die mensen. Wacht even. Dag mevrouw.
2: Goeiedag.
0: Dag mevrouw, hoe is het?
2: Ja,
0: goed. En mijn naam is, als ik me even mag voorstellen, Mark van der Perre. En ik ben de straathoekwerker. Weet je wat het is, een straathoekwerker?
2: Ja, ik heb er al eens iets van gelezen.
0: Weet je wat het is, een straathoekwerker? Wat is het dan, een straathoekwerker?
2: Wie ben ik? Iemand was die zich in bepaalde buurten zou gaan informeren over de mensen die daar gaan wonen.
0: Ja, maar dat vind ik nou een beetje een ongelukkige definiëring.
2: Te brengen.
0: Ja, dat wel natuurlijk. Ja. Maar je moet een beetje voorzichtig zijn. Ik ben natuurlijk geen spion of zo, hè? Het is geen KGB, het is gewoon straathoekwerk. Zeg, ben je alles in orde?
2: Nee, gaat het prima.
0: Niet dat ik mij wil bemoeien of zo, maar wat doet u eigenlijk van beroep? Bent u niet heel toevallig, u loopt hier zo rond over de straat. Ik dacht misschien, hè? Is dat uw beroep?
2: Kunt
0: u zeggen wat uw beroep is?
2: Welk is
0: uw
2: beroep? Zaterdag en ik ben aan het winkelen.
0: Kunt u zeggen welk uw beroep is dan?
2: Ik ben een secretaresse.
0: Oh, noemen ze dat zo tegenwoordig? Nee, maar ik dacht gewoon omdat u hier zo over de straat liep, dat u misschien... Hè? prostituee.

0: je bent toch voorzichtig, hoop ik, durf ik hopen. Je bent toch echt voorzichtig, hè? Want dit moment is echt heel erg belangrijk dat u voorzichtig bent. En waarom doet u dat werk eigenlijk? Omdat u... Heeft u de... Zit u een beetje met een drugprobleem?
1: U meent
0: daar kunnen we wel over praten, over drugs en aids en prostitutie. Dat zijn...
1: Wat?
0: Zeg mevrouw, mevrouw, wacht even. Ja, nou, dat is niet altijd zo. Mensen moeten, ze hebben de tijd nodig om, ze hebben de tijd nodig om kennis te leren maken. Om te, die drempel overschrijden. Om te zeggen van, nu ga ik echt praten. Mevrouw, kom eens terug. Nu ga ik praten en dan, dan eerst, ja, dan, daarnet kreeg ik een oorvijg. Maar dan eens die mensen beginnen te praten en is dat een waterval. Hè? Dan vertellen die jongens, dan komt dat er zo uit. Prostitutie, pooiers die erop slaan. Drugs, die dingen. Het is met die vrouw hetzelfde. Die ga ik toch eens goed. Die nog eens tegenkomt. Nee, het is dus wel een fijne job, hè? Maar wij zijn dus geen spionnen. Wij bemoeien ons niet met andere mensen hun zaken. Wij proberen de mensen te helpen. Dat is het. Wel te vaak bestaat er een misverstand over staat op werk. Ah, het is een echt, echt een goed gevoel geeft dat. De weten dat je de mensen helpt. Echt waar. Een beetje een moderne priester, hè? Zonder dat geloof erbij natuurlijk, zonder die dogma's.

0: Mevrouw, bent u soms een prostituee? Mevrouw?
1: Dit was dus een heel mooi voorbeeld van John Bernard de Kunst, die ons straathoekwerker Cornelia hier, dat hebben we gehoord, een mevrouw die waarschijnlijk in de prostitutie verzeild geraakt is omdat zij een doopprobleem heeft. En hij gaat er naartoe en hij begint er gewoon een gesprek mee, heel direct als straathoekwerker. Ik vond het wel een interessant voorbeeld en ik vond het ook wel erg imposant hoe die man zich toch inzet om contact te zoeken met de mensen en die mensen ook te helpen.
2: Ja, want dat is natuurlijk wat ze nodig hebben, een heleboel hulp. En ze mogen blij zijn dat er nog iemand is die zich om hen bekommert en hun toch nog tracht op het juiste spoor te brengen.
1: Ja, dat zijn dus mensen die eigenlijk op de straat werk doen om het, de maatschappij of de stad, de straat als maatschappij eigenlijk, of toch als deeltje van de maatschappij, deeltje van die hele grote mozaïek, om de mensen bij elkaar te brengen. Er zijn ook mensen die werk doen om de straat, Cornelia, dat van een geheel andere geaardheid is. En dat zijn dan meer wetenschapsmensen.
2: Ja, inderdaad, de straat is object dat wetenschappelijk onderzoek vereist ook wel, want er gebeuren een heleboel dingen, een massa dingen, en van tijd tot tijd is het eens nodig om al die dingen op een rijtje te zetten. En dan moet men wetenschappelijk te werk gaan.
1: En de straatstatistica, dat is zo iemand die wetenschappelijk te werk gaat, Cornelia?
2: Ja, die onderzoekt bepaalde fenomenen die in het straatbeeld voorkomen. En zij gaat te werk met cijfers en berekeningen en tracht zo conclusies te trekken uit die gegevens. We gaan even luisteren naar de straatstatistica, dacht ik.
1: Ja, en dat is Silver Cindy.
2: Oh, daar heb je weer eentje. Zeg, zie dat aan, zie dat aan. Nee toch? Ja, die moet ik dan verwijderen, hè? Dat kan niet. Goed. Ja, dat is eigenlijk. Eigenlijk is het gekomen van vanuit een vreselijke sorteerdrang, hè? En cijfers, hè? Ik ben bezeten van cijfers. En dan ga ik de straat op. En dan probeer ik zo een beetje zicht te krijgen. Bijvoorbeeld op deze. Hoop kiezels. Oh, zie, dat is een mooie, zeg. Oh. Maar die hoort hier niet thuis. En dan ga ik zo een beetje schatten hoeveel kiezels die nou precies liggen. En degene die er niet bij thuis hoort, ja, die ga ik verwijderen. Hè? Maar ik doe dat niet alleen met kiezels. Ik heb dat in het verleden al met andere dingen gedaan. Sigarettenpeuken. Oh jee, oh jee, oh jee. Zie je dat? Deze? Weg ermee. Mag ik eens kijken. Liggen ze wel goed? Zo gaat het wel, hè? Ziet er mooi uit, hè? Zie slecht. Ja. Nee, is niet slecht.

0: lijkt die straat toch wel heel erg op een bloeiend bedrijf. Er is enorm veel bedrijvigheid, er is een veelheid aan dingen. Er ontspruiten telkens weer nieuwe fenomenen. Jacobus, heb jij daar een visie over?
1: Ja, zeg maar Jacobako, het moet allemaal niet zo, formeel Cornelia. Wat jij zegt, bloeien, maar dan wel letterlijk en figuurlijk, helaas. Want er is ook vaak sprake van echt bloed. En dan spreken we over de criminaliteit. En daar hebben we het daar straks al over gehad. Er zijn allerlei soorten criminaliteit in de straat, of op de straat. Mensen die bijvoorbeeld naar de prostituee gaan, of de prostituee die toch al op het crimineel af zijn. Er zijn ook mensen die vrouwen of meisjes dwingen tot seksueel contact zonder dat ze dat zelf willen aangaan. Dat is wat men dan de verkrachter noemt. En er is dus ook helaas nood in zo'n straat, Cornelia, aan mensen die dat gaan controleren en die gaan proberen om de criminaliteit tegen te gaan.

Diezelfde avond kreeg ik nog de eer om op te treden in de cafetaria. Mijn eigen, meestal instrumentale nummers werden doorgaans niet gesmaakt. Dus bracht ik af en toe een reeds bestaand nummer en deed ik mijn best om het zo populair mogelijk te doen klinken.

0: Ah, youth. The restless breed. A tempest in a teapot. And the teapot is calling the kettle black. Rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves. These babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision, one follows the other. Like little lost sheep. Conventional societies are bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment, they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society. And for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful of the human debris they are leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation and like a cat chasing its tail round. Circles they go, never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: May God help the future. En we gaan er natuurlijk ook zoveel mogelijk bij proberen te helpen. Hoe doen wij dat traditioneel? Wij doen daarmee visgezette traditionele Chinese thee. Het water is al aan het koken.
2: We hebben al gesnoven.
1: Ja, we roken heel goed.
2: Ja. Ali Shan. De, misschien wel de bekendste traditionele oolong uit het oolong-eiland bij uitstek.
1: Taiwan.
2: Inderdaad, Formosa voor onze Portugese vrienden. Ja, en hij is dan ook nog eens aged.
1: Oela.
2: Voor dit warme weer beginnen we met iets of wat groene thee. Oolong is niet groen, maar is ook niet zwart. Het is alles daartussen.
1: Voilà. Zoals we weten hebben we ook een heel goede vriend. De Ming, die woont in Shenzhen. En die heeft het programma om de twee weken een zondagavond om 12 uur. Die is natuurlijk ook veel met thee bezig. Hij was hier ook al in Antwerpen, is ook veel met thee bezig. Regelmatig stuurde hij filmpjes door en er was mij iets opgevallen. Ja, ruikt heerlijk. Was mij iets opgevallen in zijn filmpjes. Als die daar thee-sessies doen, of thee-ceremonies, of... Die raak je niet aan het potje zelf, maar aan het dekseltje.
2: Ja. Tradities zijn er om volgehouden te worden natuurlijk. Het betaamt niet om je ongewassen neus vol snot in het potje te steken.
1: Voilà.
2: Zeker niet als je met zessen rond de tafel zit.
1: Sowieso.
2: En zij zetten hun thee ook altijd ongelooflijk straf met echt heel veel grammen. Een klein gaiwan. Ze drinken ook vaak bij het eten. En dan eten zij extra vet en veel vlees. Omdat ze er thee bij drinken, want de thee breekt dan het vet af. Maar voel je hem? Dus.
1: Hallo.
2: We drinken thee omdat we vet eten en we eten vet omdat we toch thee drinken. En we zetten de thee dan ongemeen straf, want we zijn wel heel vet aan het eten.
1: Lifehacks noemt dat. Zo zie ik het. Over tradities, ik weet niet of dat Gaston of Mark Uiskes was, maar over tradities heeft hij gezegd... Wat was het nu weer? Tradities, dat is gelijk scheten. Je houdt dat zo lang mogelijk bij en dan laat het dat in stilte gaan.
2: Je bent een chef of je zegt het niet, hè?
1: Voilà, zo is het maar.

0: Voilà, voilà. Ondertussen vloeit de thee hier rijkelijk natuurlijk. De koekjes zijn nog onderweg. Er komt van Aizenes weer. Ik heb ook wat nieuwe outfits meegenomen. Behalve ons kante lakentje, theelakentje voor onder de thee. Heb ik nu ook een heel speculaire koekjesschotel. En natuurlijk, voorbij de traditioneel gezette Chinese verse thee. Hoe noemt hij die katten dat zo mee naar hem bewegen? Wacht. Ja, sorry.
1: Die katten die zo mee hun arm bewegen, zal ik.
0: Voilà, ik heb dus ook zo'n gouden kat dat met zijn arm beweegt naast de thee nu.
1: Op zonne-energie?
0: Yep, ik kan er alleen maar goede dingen van komen.
1: Ja, die brengen geluk, dacht ik.
0: Ja, voilà, het is juist wat we nodig hebben. Ja. De Ming had ook gezegd dat Chinezen ook echt wel into gokken in geld en goud zijn.
1: Ja, ze hebben een aparte godheid voor het geld.
0: Voilà, here we go. Ze doen het ook vrij goed, hè? Als je dan zo de globale economie en de wereldpolitiek ziet. Maar wow, dat laat ons misschien te ver.
1: Naar wat zijn we of hebben we geluisterd?
0: We luisterden daarnet naar... Eerst hadden we naar Hernando Bernacchi geluisterd natuurlijk om er een beetje in te komen. Samen met Harold Budd, dat is echt heel goed. En dan hadden we Tony Allen. Matthew Herbert's Absence Dub Remix van We've Landed. En nu hebben we Session at Pete's Pad van Henry Mancini.
1: En ik had daar nog wat...
0: Inderdaad.
1: Stemgrij overgelegd.
0: Voilà.
1: De aandachtige, welopgevoede luisteraar had natuurlijk meteen Jack Kerouac.
0: Voilà.
1: Herkent die zijn eigen rijmelarij, die niet rijmt, voorleest.
0: Een graag geziene gast natuurlijk, ook in Petit Salon. Ik heb een nieuw album dat ik je toch eens wil laten horen, alsjeblieft, dat je de goesting hebt in het... Het heet Aja Monet, het album met The Color of Rain is net uitgekomen. Het is heel politiek en het is heel cool, vind ik. Dus misschien moeten we daar straks eens naar luisteren. Is ook zo wat met spoken word en poetry.
1: Dan gaan we daar niks over leggen.
0: Nee, dat is voor de naden.
1: Ik heb hier wel... kan er nu al iets... overgelegd worden.
0: De volgende minuut en een half kan dat zeker.
1: Ja, we zijn bezig.
0: Oké. Okay.
1: Het is Big Sur, een van de romans van Jack. Maar ik hoor vooral de Big Sur zelf.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk golfjes.
0: Ja, het gaat niet het mengpaneel zijn, want Frit is gepasseerd. Dus het is...
1: Ik zal even op pauze drukken, dan kun je horen wat je hoort.
0: Voilà.
2: Romantic matters. Go, thou crumb of dust, you with your silt of a billion years. Here's a billion pieces of silt for you. Shake that out of your shaker.
1: Het is wel zijn boek.
2: And all the green nature of the canyon now waving in the morning sun, looking like a cruel idiot convocation. Coming back to the sleepers and staring at them wild-eyed like my brother had once stared at me in the dark over my crib, staring at them not only enviously but lonely in human isolation from their simple sleeping minds. But they all look dead. I'm carking in my canyon. Sleep is death. Everything is death. The horrible climax coming when the others finally get up and pook about making a troubled breakfast, and I've told Dave I can't possibly stay here another minute. He must drive us all back to town. Okay, but I sure wish we could stay a week like Romana wants to do. Well, you drive me and come back. Well, I don't know if Monsanto would like that. We've already dirtied up the place a plenty. In fact, we've got to dig a garbage pit and get rid of the junk.
0: Voilà, let's check out Aja Monet.

0: ongelooflijk. Nummer Hollywood is nog een geweldig nummer dat je gaat laten horen ervan. Voor de Congo.
1: This is the war my favorite poet warned me about. The one between me and me. The slow drag, crawling inward. The terrible stench of lies sweeping the mouths of the people. A rat pissing on cotton. A self-administered needle in the arm. Zombie stares. And rubber spines.

0: Dat was.
1: Het is, wacht, ik hoor precies de wind een beetje door de micro's.
0: Heerlijk, hopelijk verfrist dat de luisteraars auditief thuis.

0: zal de bassen wat minderen van de micro's, maar we hebben wel heerlijke, frisse, natuurlijke ventilatie. Je hoort inderdaad Ethiopian Rhapsody van een Peel Session op de BBC. Van Aswad natuurlijk.
1: En daarvoor hoorden we... Kan dat Bongo Man ooit begonnen bij die taboulé? Maar wie is dat niet in de Congolese soukous-wereld? En nu stoten we door naar Bonga met het nummer Mulemba Xangola.
0: Voilà.

ondertussen geleid natuurlijk aan herinneren dat Radio Centraal de Korte Nacht organiseert. Met live performances, uiteraard het Shamanenorkest is daar en nog veel meer gasten. 19 juni, 18 uur.

als een Frans geldwoord, maar is toch best gezellig. Dat vind ik toch, hè? Best gezellig op Radio Centraal 106.7 FM. Yay! Hoppa!

0: Het dak gaat eraf. Ik heb hier de lipstromen een beetje aangepast. Je zou normaal minder bas in de radio moeten hebben als ik spreek. Dat is ook belangrijk.
1: En wil je nogmaals weten wat dat was?
0: Ik denk het wel.
1: Dat was Nisho Njalo van DJ Clio featuring Blacksam. U hoort dat goed. Zuid-Afrika. Afrikaans. Blacksam is...
0: Ik heb geen idee.
1: Blacksam.
0: Ah, klak voor de hand.
1: Wilt u meer van dat?
0: Zeker. Ik kan er zo nog wel één vertellen. Ik weet nog in het begin dat mijn moeder Spaans begon te leren. Dan waren wij in Spanje, dat was ik nog niet zo oud. En dan waren we aan de kleine kruidenier. En we
1: moesten goed dat je niet in Italië wordt.
0: En we moesten eigenlijk net, ja. En we moesten eigenlijk kaas hebben. Dus onze moeder vroeg aan ons, ja, wij zijn nu weer kaas.
1: Queso.
0: Ja, dus ons vader zei queso. En onze moeder wou dat niet geloven, want die kende ons vader al. Dus die queso nooit gebruikt. Nee.
1: Heeft die Framago gedaan en gezegd...
0: Je hebt dan iets geprobeerd, denk ik, in het Frans of zo, verpasterd. Ja, zo gaat dat, hè. Ja. Dag, Farnes, welkom in de studio trouwens.
2: Hallo.
0: En hoe is het?
2: Wat?
0: Hoe is het?
2: Goed, ça va, ja, met jullie.
0: Ja.
1: Ben je geland?
2: Ik ben geland, ja.
1: Fijn dat te horen.
2: Dankjewel.
0: We zijn hier bij natuurlijke ventilatie aan het toepassen.
2: Ja, dat voel ik, amper, maar dankjewel.
1: En Anthony in bedwang aan het houden, zodat hij kan landen.
0: Voilà.
2: Oké. Okay.
0: Dat zullen we eens luisteren.
2: Ja.
1: We stomen door naar Wena van DJ Something Black featuring Ntsiki Mazwai.
0: Here we go.

0: Wij hebben straks voor u nog een gast van de Global Summit Flotilla bij de laatste razzia op de boten. Is hij mee opgepakt en dan afgevoerd met de gevangenisboot naar Ashdod. Die verwachten we nog in de studio. Ik denk binnen dit en 10 minuten.
1: Afgedroogd ook?
0: Dat zullen we allemaal horen, Sabiet.
1: Of was hij niet nat?
0: Hij zag je stevig blauw en zo, had ik begrepen. Maar dat zal hij ongetwijfeld zelf vertellen.
1: Smurf, blauw.
0: Ja, is hij heel blauw.
1: Oslambas.
2: Destruição ladrão! É os demônios do Samuzanga! Chefe Camona, o próprio paranoico! DJ Agri...

0: Er is nog iets wat we u toch willen meegeven vandaag. En dat is, er is een nieuw album uit. Het album heet Inferno op Warp Records. En het is het nieuwe album van Boards of Canada. Here we go. Het nummer dat ik kan laten horen, het eerste is Prophecy. Het 1420 MHz hier op Radio Centraal 106.7 FM MHz.
1: Ik ben echt in...
0: daar is Jasper.
1: We gaan er dan een Pino Tolieri over smijten.
0: Dat doen we?
1: Met zijn album The Psychedelic Experience uit 1966. Dat bevat twee nummers. Going Out en Coming Back. Anthony, wat verkies jij?
0: Misschien eerst Going Out en dan Coming Back. Andersom zou het misschien raar zijn, dat kan ook.
1: U vraagt. Wij draaien.
0: Voilà. Boards of Canada samen met Jim Delirium.
2: You are now about to begin a great adventure, the journey

part of your ears. The multitude of sounds, images,

or melt like wax, or shatter like broken glass. Right. Let's

0: coming back. You are now making a return voyage. You are returning to the world of familiar things. This is a crucial period. The things you see and the people around you.
1: U bent natuurlijk nog steeds bij ons op Radio Centraal 106.7 FM. Het is vrijdag bij Petit Salon. Bent u klinkt als een Frans schildhoort en is best gezellig. Wat wij natuurlijk de laatste maanden ook heel veel hebben gedaan, is over Palestina gepraat. Met alle gruwelijkheden en, we kunnen het niet anders noemen, barbarij daarbij. Van de Duitse schepers, de Duitse herders die werden getraind in Nederland. De folteringen en de verkrachtingen van vrouwen, jongeren, meisjes, jongens. Het is absurd. We hebben heel veel over Palestina gepraat. We kunnen het nu toch wel iets dichter bij huis brengen terug. We zullen beginnen met wat er vorig jaar gebeurd is met onze andere programmamaker hier, Dennis Tiefus. Die ging een benefiet doen voor Gaza onder het motto... Jasper, wat was het nou? From the river to the... Het was anders, hè? Het was ten Dennison... Ik kom er zometeen wel op. Alleszins, een benefiet voor de oorlogsslachtoffers, dat kon absoluut niet van de stad, want dat was niet neutraal genoeg voor in een stadsomgeving. En wel, liefste luisteraars, wat zien we vandaag gebeuren? Wat blijkt? Het Shalom Festival gaat weer door op de Groenplaats, zo heet dat dan. Het is eigenlijk gewoon propaganda voor het Zionistisch project. En niet alleen mag dat doorgaan op de Groenplaats, maar de stad heeft er nog eens €6.000 subsidies voor vuil. Het is echt een onwaarschijnlijke schande. Dat gezegd zijnde, u weet, de flotillas varen ook geregeld uit. We hebben bericht daarover de eerste keer en nu de tweede keer ook met Leen hier op de radio. We hebben deze keer ook iemand bij ons daarover. Welkom in de studio, Julien.
2: Graag gedaan.
1: Voilà,
2: graag hier aanwezig.
1: Ja, bedankt om u hier te hebben, sowieso. Je bent nog niet zo lang terug, maar je bent toch al wel redelijk hersteld. We zullen daarmee beginnen.
2: Ja, fysiek ben ik redelijk goed hersteld. Dus eigenlijk dankzij Turkse dokters en dankzij de ontvangst vanuit Eilat Ramon zijn we met Turkish Airlines in Istanbul geland. Daar heb ik eigenlijk van 10:00 s'avonds tot 3:00 s ochtends in het hospitaal verbleven. Hebben ze mij goed geholpen, medicatie gegeven, mij goed onderzocht naar de mishandelingen die ik heb ondergaan. Wij zijn ook door psychologen en psychiaters ontvangen geweest om te zien of dat we, ja, hoe dat het met ons ging, eigenlijk mentaal ging. We hebben ook de politie, wij zijn uitgenodigd geweest door de politie. In het begin had ik Turkse politie, ik ben geen Erdogan-fan, integendeel. Maar die wouden achter de daders gaan. Die hebben mij ondervraagd, ik moest zoveel mogelijk details geven. Zij gaan een dossier opstellen, zij zeggen hier is een misdaad gepleegd. Dus wij gaan dat aanhangig maken via het internationaal gerechtshof. En dus gaat het met mij, dankzij hen, ook dankzij ontvangst van familie en vrienden hier, de steunbetuigingen die ik kreeg, gaat het redelijk goed met mij. Ik zit nog in een flow echt van adrenaline en kwaadheid en... ontgoocheling ook wel een beetje, dat we Gaza niet bereikt hebben. Maar ook vreugdevol, omdat door onze actie, sinds de voorbereiding, sinds de vaart, sinds de onderschepping, zijn er statistieken geweten dat op dat moment 1/3 van de Israëlische marine en hun krijgsmacht zich met ons heeft moeten bezighouden. Er zijn heel veel miljoenen aan ons besteed. Er zijn heel veel commandostructuren van hun... Van hen hebben zich... Er was een operatiekamer waar Netanyahu zat en zo. Er zijn heel veel politieagenten, heel veel cipiers hebben zich gedurende... toch zeker 2 maanden, misschien zelfs langer, met ons moeten. En men ziet dan dat de gewelddadigheden op Gaza en Westbank naar beneden gegaan zijn. Drastisch.
1: Ja, dus, laat ons natuurlijk beginnen bij het begin. De bedoeling van de flotillas is om een humanitaire corridor te organiseren en de blokkade te doorbreken. Een eerste deel van de vloot was al onderschept 2 weken ervoor, denk ik, voor Kreta.
2: Ja.
1: Onder andere met Ellie, die hebben we ook al gesproken. Jullie zijn toen wel kunnen doorvaren.
2: Ja, wij zijn toen kunnen doorvaren. We hebben ook gezien dat de Israëlische inlichtingendiensten waarschijnlijk heel goed via infiltratie, via afluisterpraktijken, via observatie, via drones en zo goed wisten wie onze tactical boats waren. Tactical boats zijn dan de boten, waren toen reeds toch met een 60-tal schepen, denk ik, maar we hebben een steeringcomité met onze leiders bijvoorbeeld. Een van de belangrijkste personen bij ons is de fleetcoördinator. Het is niet gemakkelijk om te zeilen met één boot op de Middellandse Zee. Het is niet evident om met 60 schepen samen die verplaatsing te maken. Dus voor Kreta hebben ze bij nacht, en heel verrassend toch wel, het kwam als een verrassing aan dat ze reeds zo ver op voorhand, hebben ze eigenlijk ons onthoofd, onze steeringcomité. Het was doelgericht dat ze de schepen, de tactical boats, dat waren 4-5 boots, dat ze die eruit gehaald hebben en de boten daar rond. Die zijn dan op Kreta op het strand gezeten. En daar zat onder andere inderdaad dokter Ellie van Reusel bij, die op een van de boten aanwezig was, die dan heel goed zorg gedragen heeft voor de 35 gewonden die naar hospitalen afgevoerd zijn, zonder hulp van de Griekse autoriteiten, die ook heel fel collaboreren met de geen weinig hulp gehad van de Griekse Coast Guards bijvoorbeeld, of van de Griekse marine, of van de Griekse autoriteiten. Dat was een eerste shock. Maar onze boot, Nablus, eigenlijk waar dat wij, en bij ons zat er niemand echt van de belangrijke steeringcomité-personen bij ons aan boord. Ons hebben ze op dat moment nog laten gaan. Ik denk dat ze dat gedaan hebben. We brengen hen al een klap toen in Kreta. En ze hadden gehoopt dat we naar Kreta niet meer zouden verder varen, onthoofd zijnde.
3: Ja, bij jullie is er natuurlijk wel iets anders gebeurd. Bij de eerste intercepties zijn de mensen dan naar Griekenland teruggevoerd in handen van de Griekse overheid, die hun toch niet van hun beste kant hebben laten zien. Nee. Je hebt het al gezegd. Maar dat was bij jullie niet het geval. Jullie zijn niet naar Griekenland gebracht.
2: Nee, ons hebben ze ten westen van Cyprus. Dus na Griekenland. We hebben ook even de situatie bekeken hoe het met Saif en Thiago ging. Die zijn na Kreta zijn die wel in gevangenschap gegaan in Israël. Thiago heeft ergens op een gegeven moment, er zijn beelden van, het Free Palestine teken gegeven en met zijn vinger naar het Free Palestine teken. En dat was voor ons een aanwijzing Sumut. Wij zijn de Global Sumut Flotilla. En Sumut is een Arabisch woord. Dat wil zeggen doorzetten, verder gaan.
3: Ja,
2: perseverance. Hè. Hij gaf ons eigenlijk het teken. Want we waren in shock. Iedereen was in shock. De onderschepten waren in shock. Maar ook degenen die de afschuwelijke dans ontsnapt waren, waren ook in shock. We zijn dan Hierapetra in Griekenland binnengevaart. Daar hebben we wel heel, niet van de autoriteiten, maar wel van de gewone Griekse burgers, de gewone bijzondere burgers. Ook heel veel van Global Sumut Flotilla Griekenland, van de antifascistische beweging op Kreta, heel veel steun gekregen. We hebben nagedacht, we hebben geanalyseerd, wat gaan we doen? Er waren stemmen binnen de flotilla die zeiden van, laat ons hier, het gaat minder goed gaan. Heel leuk voor ons, degene die niet onderschept waren, was vast te stellen dat een groot deel van de bemanning die onderschept waren, nadat zij Heraklion, de hoofdstad, bereikt hadden, naar Hierapetra gekomen zijn. En dat zij daar de wens uitdrukte, wij willen ook terug aan boord van de overgebleven schepen gaan. Er zijn dan scheepswissels geweest, allee, bemanningswissels geweest. Dat gaf ons ook de kracht en de moed om verder te gaan.
3: Nu, het is er uiteindelijk bij de interceptie wel heel gewelddadig aan toegegaan. Ik denk nog veel gewelddadiger dan bij de eerste interceptie voor Kreta.
2: Naar het schijnt. Ik was er de vorige keer niet bij. Ik was wel anti-zionistisch pro-Palestina activist in de Antwerp Coalition for Palestine, hier met de maandagavond acties en bijeenkomsten, maar ik was er de vorige keer niet bij. We waren getraind in ik ben vertrokken vanuit Barcelona. Daar hebben we de week voor afvaart, hebben wij behalve sea trials om ons schip te leren kennen, hebben we ook getraind en geoefend op ondervraging, op non-violence en op. En er was ons een beeld geschetst van met hoeveel geweld we te maken zouden krijgen. Dat was al redelijk veel, vonden wij. Hè? Maar goed, je kiest daarvoor. Het is nog altijd veel minder geweld dan dat de Palestijnen te verduren krijgen. Dus we varen uit. Bij ons aan boord zat er bemanning die reeds er vorig jaar ook al bij was. Dus de reeks mishandelingen waarmee we dan na Cyprus te maken gehad hebben op het gevangenisschip, het prison ship, in Ashdod, in de haven bij aankomst daar. En in de gevangenis Itziot was veel meer en veel harder dan de vorige keer. Sommige van de bemanningsleden die de vorige keer er reeds bij waren. Ik heb een militair ondervrager tegen mij in Ashdod horen zeggen, kijk, hij stelde vast dat dit mijn eerste keer was dat ik met de Global Sumut Flotilla daar arriveerde. Hij zei mij letterlijk in het Engels, I will make that you don't want to come back again to Israel. Dat was dat eigenlijk al mij voorspellen, hè, van je gaat wat meemaken straks. Hè. Degenen die de vorige keer mee waren, die zijn nog zwaarder mishandeld geworden natuurlijk. Want ze, en dat is de bedoeling van hun mishandeling, van hun foltering, van hun marteling, is om het u eigenlijk, om u zo te pijnigen dat je de moed laat zakken. En dat je zegt van, dit is het mij toch niet waard. Ik ga in de grondteams werken, ik ga eventueel wel pro-Palestina. Maar, en dat lukt bij de meesten niet, gelukkig.
3: Kadert ook in een breder verhaal dat we zien, denk ik, in de Palestina zelf. Waarbij dat we toch alleen maar kunnen vaststellen dat het een totaal ontaarde samenleving is, die Israël is. Waarbij dat we de meest groteske barbarij hebben gezien. Van het ergste wat je kunt voorstellen van geweld bij mensen, maar evengoed de oogjes van kleine kalfjes uitlepelen, lammetjes uitlepelen. Sorry, het is gewoon totaal onmenselijk in een ontaarde samenleving, denk ik. Ondertussen doet Israël natuurlijk ook gewoon door, niet alleen in Gaza, maar ook in Libanon, om nog te zwijgen over Iran. Wat er in Libanon gebeurt is ook onwaarschijnlijk. Het verhaal van Gaza herhaalt zich daar.
2: Ja.
3: Wat voorspelt dat voor de toekomst van de Sumut Flotilla, of hoe zien jullie de toekomst?
2: Ja. Sumut, wij blijven Sumut zijn en Sumut moet zijn. En Sumut wil zeggen doorgaan, perseverance. Ik ben van plan om terug te keren. Hè.

0: Staten is geschonken geweest door de Verenigde Staten aan Israël. Dus ze hebben, eigenlijk kan je een land met een oorlogseconomie kan dat niet langer dan 10, 15 jaar volhouden. Zij houden het reeds 90 jaar vol dankzij de Verenigde Staten. Op wereldvlak zie je dat de Verenigde Staten, ik vermoed dat hun oorlog tegen Iran een van hun laatste oorlogen zal zijn. Zij gaan financieel in elkaar storten. In 1991, bij de instorting van de Sovjet-Unie, hebben de Verenigde Staten, denk ik, gedacht van nu zijn wij de wereldleider, nu zijn wij de wereldspeler, we hebben geen tegenmachten meer. Ze hebben nog altijd China als economische tegenmacht, hè, en ze kunnen er niet tegenop. Er is ook een artificiële intelligentiebeursbubbel, zoals die immobiliebubbel ook
1: zeker,
0: geweest is.
1: Zeker.
0: Eigenlijk doen zij erg stoer, maar zij zitten met een panische angst. Trump, Netanyahu zitten met angsten in hun achterhoofd. Zij doen zich nog altijd stoer voor, maar zij beseffen dat ze dit niet kunnen volhouden. Zij gaan dit niet kunnen volhouden.
2: Ik denk ook dat een ineenstorting het beste is wat er kan gebeuren, want hoe ga je met zo iemand aan de tafel, hoe kan je nog onderhandelen met een partij die iedere menselijkheid verloren heeft en gekozen heeft voor de barbarij?
0: Nee, met figuren als Netanyahu, Trump, Ben Gvir natuurlijk, die nog extremer is, kan je niet aan tafel gaan zitten. Hè? Vroeger had je in Israël, had je Likud, had je de Arbeiderspartij, dat waren twee blokken. Ik heb Yitzhak Rabin nog vroeger de handen zien schudden van Yasser Arafat. Die zaken waren wel mogelijk. Hè? Netanyahu heeft in Israël ook een putsch gepleegd, eigenlijk een staatsgreep gepleegd. Hè? Hij is een crimineel die eigenlijk voor het gerecht moet komen, die eigenlijk in de gevangenis zou moeten vliegen. Hij heeft dictatoriale trekken. Hè? Er zijn er nog erger, maar hij is even erg. Trump is een crimineel die eigenlijk ook de gevangenis zou in moeten vliegen. Hè? Zij bedriegen hun land, zij graaien ook. Hè? Trump is zich financieel aan het verrijken ten koste van Amerikaanse arbeiders en werkers. Het is een regime van leugens, vol met leugens, zoals het nazi-regime. Er zijn verschrikkelijk veel parallellen tussen het Duitsland onder de nazi's en Israël onder Netanyahu.
2: Ja, ik kan u er een hele opmerkelijke fédivaire, het is misschien het slechte woord, over vertellen. We hebben het er vorige keer over gehad. Ik heb het eerst twee keer moeten lezen en gewoon over nadenken of dat we het gingen brengen de eerste keer, omdat het zo surrealistisch is. Mm-hmm. Maar er worden dus echt honden getraind om mensen te verkrachten. En dan blijkt dat in de geschiedenis al eerder is gebeurd. En dat de eerste keer dat dat is gebeurd was onder Klaus Barbie, de nazi-slachter van Lyon.
0: Ja.
2: En die honden waren ook getraind door Zionisten. Ja, ja. Die luisteren in eerste instantie naar Hebreeuwse commando's zelfs. Het is zo verziekt. Ja. Nu, dat gezegd zijnde, ik wil u heel hard bedanken om te komen. Ja. Wat is de boodschap dat je nog wilt meegeven om de luisteraars of wat denk je, dat wil ik toch echt nog gezegd hebben?
0: Ik wil het verhaal van hetgeen dat met mij op de Middellandse Zee is gebeurd, hetgeen dat in Israël gebeurt, hetgeen dat in Oekraïne gebeurt, hetgeen dat in Iran gebeurt, hetgeen dat in Soedan gebeurt, linken aan een economische, kapitalistische collaboratie van ons Westen met dergelijke diabolische machten. En ik wil het naar Antwerpen brengen. Hè. Ik ga een klacht indienen tegen onbekenden, maar we gaan op zoek gaan naar hen, want ik ben zowel ontvoerd, beroofd, mishandeld als beledigd geworden. Ze noemen mij terroristen. Ik ga ook de economische en de politieke collaboratie van België en van ons stadsbestuur aanklagen. Ik accepteer het niet meer dat hier in de haven nog altijd containers vertrekken met wapens voor Israël. Men zegt dat het niet gebeurt, wij weten dat het wel gebeurt. Wij hebben destijds met België zijn we piraten gaan arresteren voor de Somalische kusten. We hebben die gearresteerd, gevangen gezet. En zo. Dit is 10 keren erger. Ons stadsbestuur, onze Belgische regering, onze Vlaamse regering collaboreren met onderdrukkende regimes. Dat ga ik blijven aankaarten. Ik ga dat zondag blijven aankaarten. Ik ga dat de week nadien blijven, ik ga dat volgende maand blijven aankaarten, totdat meer mensen, en ik hoop op veel meer mensen, deelnemen aan acties. Want we kunnen wel iets posten op sociale media. Ik ben Radio Centraal zo dankbaar dat ik hier mijn zeg kan komen doen. Want ik kan het niet doen in vele andere mainstream media. En ik heb nog geen enkele steunbetuiging. Ik heb nog geen enkel sms'je. Ik heb nog geen enkel telefoontje gekregen van het stadsbestuur. Om, met de vraag, ik weet dat dat niet gaat gebeuren natuurlijk, door

0: hun collaboratie. Maar ik ga het blijven aan de kaak stellen.
1: Wij zijn ook zelf zeer vereerd om je hier te hebben en heel blij dat we kunnen praten over Palestina. Wij zitten, zoals u weet, elke twee weken samen met het theesalon. Dus je bent zeker welkom de volgende keer om nog eens terug te komen. Bedankt voor te komen, Julien.
0: Ja, graag gedaan. Bedankt om hier te zijn, Anthony. En ja, je bent al een strijdmakker vele jaren.
1: Voilà. Dankjewel. Merci om hier te zijn.

0: Hier is de Peace Train en naar waar laat die vanuit?
1: Die leidt naar Pink Wave, de Acoustic Safe Space for the Queers op 106.7 FM, Anthony.
0: Zeker, en vandaag gaan we een special doen, speciaal voor jou met de Tropical Heat Wave. Gaan we vooral zoek brengen. En ik kan beginnen met een hele simpele, maar zoek kalima.
1: Perfect.

0: U hoort het, met deze tropical heatwave, daar passen ons natuurlijk gewoon aan. We gaan misschien nog een paar dingen doen, ik heb een beetje last van de hitte. Ik heb nog ergens een opname met Eve Arts over Ninove. Je kent het wel, waar de Ninoveters wonen. Je kent die soort wel. De helft ervan is extreem rechts. Die besloten geen regenboogvlag niet meer aan te hangen met Idaho. Ik heb daar nog iets over met Eve Arts. Dat is voor straks. Ziet er goed uit, hè? Nee?
1: Absoluut.
0: Komende dag wel door. De thee was heel goed.
1: Geen stress.
0: Geen stress. Komt helemaal goed.
2: Koffie is nog beter.

0: Yes, yes, yo. Wat vind je van onze zoekspecial vanuit?
1: Het is fantastisch. Het is net alsof ik terug thuis ben bij mijn ouders.
0: Voilà, geweldig, hè? Ja. Maar dan hier in de Pinkwave Studio.
1: Ja, yeah, in Antwerpen. Maar hoe is dat?

0: satisfaction.
1: U hoorde de onverbeterlijke Divine natuurlijk. Het blijft nog altijd Pink Wave. We zijn aan de laatste 5 minuten van Pink Wave. Zometeen is het Boogie Down programma voor u om 7 uur. Hier op Radio Centraal 106.7 FM. Dit was het voor Pink Wave. Deze keer de Acoustic Safe Space of the Queers. Blijf bij ons.

莫名想去。

We haven't been tapping into new areas of the brain.

Radio Centraal, zaterdag 11 maart. En de antenne hangt weer hulpeloos in het oosten.

Wereldverzaking kan slechts tot een politiek verschijnsel worden. Wereldverzaking. Verzaken aan de wereld kan slechts een politiek verschijnsel worden waar en wanneer ervan wordt uitgegaan dat de wereld niet duurzaam zal zijn. Maar bij dit uitgangspunt is het wel haast onvermijdelijk dat wereldverzaking in een of andere vorm het politieke toneel zal gaan beheersen. Is op 9 november 1989 niet alleen de Berlijnse muur gevallen, maar ook het postmodernisme. Het einde van de geschiedenis. Ineens was ze daar weer. Het einde van de ideologieën. Ineens verdrongen ze elkaar opnieuw in hun meest vreselijke gedaante. Racisme, religie, nationalisme. Wat stel je daar tegenover als vrolijk twijfelende intellectueel? Machteloosheid. Als er soldaten in de verhalen van Kafka zouden voorkomen, dan zouden dat blauwhelmen zijn, zegt Bernard-Henri Lévy. Relativisme. Als je er maar lang genoeg mee doorgaat anderen te relativeren, komt de dag dat je zelf gerelativeerd zult worden, zegt de Franse journalist Domenach. Of toch zoiets als een eigen identiteit. Het is jammer voor al die vlijtige pedagogen die eindelijk, na jaren pruttelen en schelden op het postmodernisme, cursussen geven waarin haarfijn wordt uitgelegd wat dat vreselijke alleseterwoord nu eigenlijk betekent. Jammer van de moeite, want althans het vrolijke postmodernisme van Baudrillard, Lyotard en de joepe academici van Yale lijkt onherroepelijk voorbij. Niet dat we George Steiner moeten volgen in zijn wanhopige poging om een alternatief voor de deconstructie te bedenken en beweren dat we nood hebben aan een laatste toereikende grond in een grammatica van de reële presentie. Maar we kunnen hem natuurlijk wel begrijpen als hij zich geërgerd toont over de naïeve Walt Disney-stijl van sommige universitaire publicisten. Want laten we wel wezen, de euforische stemming van de postmoderne Coca-Cola-vrijheid is definitief voorbij sedert die beruchte 9 november 1989, toen we met z'n allen aan de televisie gekluisterd zaten en tot onze verbazing vaststelden dat we nog konden slikken bij historische gebeurtenissen. Dat we van slag konden zijn, dat we euforisch waren, bang waren, dat we niet wisten wat we ervan moesten denken. De Berlijnse muur gevallen, huilende mensen over en weer en vrienden die je 's avonds laat nog bellen en plots tot hun eigen schaamte bijna hikken van emotie. Ja, dat was de eerste nu al vreselijk naïef lijkende euforie. Die sukkels uit het Oostblok konden nu eindelijk proeven van al het heerlijks dat ze al die jaren hadden gemist. Blue jeans, BMW's en cd-spelers, Playboy en Penthouse, Franse champagne en opiniepeilingen. Schandalen waarbij sport en politiek onontwarbare verbindingen lijken aan te gaan. Palmboompubliciteit, eeuwige zonneschijn, glossies en prints. Massa's spuitbussen voor een nooit eindige battle of the graffiti. Al deze prachtige attributen van de westerse democratie. Kortom, de geschiedenis waarvan Hegel had vastgesteld dat ze geëindigd was met Napoleon op Elba, die geschiedenis die door Thomas Mann in Dr. Faustus tot een gevecht om de moraal van de esthetiek was omgevormd, die geschiedenis was even terug en dat, toeval of niet, in een weer angstwekkend groot geworden Duitsland. Plotseling bleek de massa niet dat zwarte gat van Baudrillard waar betekenissen worden opgeslokt zonder dat er ooit iets weer een betekenis van een betekenis uitkomt. De massa was weer even een concrete menigte van een menselijk gelaat met een menselijk gelaat. Dat krachtige deeg van menselijke energie waar Elias Canetti zo schitterend over schreef en wij in het Westen die bij het zien van massa's alleen nog konden denken aan historische spektakelfilms, wij moesten even iets wegslikken.

Maar Sinterklaas is jammer voor de optimisten en de aanhangers van de liberale profeet Fukuyama andermaal niet gekomen. Niet dat er geen waarheid zit in de pragmatische filosofie die stelt dat het liberale kapitalistische model eigenlijk de geëikte concrete basis voor de moderne democratie vormt. Maar het blijkt dat wij hier in het Westen ons iets heel anders hadden voorgesteld bij wat ze ginder in het Oosten democratie en cultuur zouden gaan noemen. 5 jaar na het vallen van de muur blijkt de universele vrede van de kapitalistische vrije markt meer dan ooit een particuliere droom van enkele westerse allianties te zijn geweest, die zich veilig beschut wisten achter de inmiddels hier en daar diep betreurde Berlijnse muur en het doorgeroeste ijzeren gordijn. En bovendien, nu het marxisme van de staten is verdwenen, staan we amper 5 jaar na het vallen van de muur voor communistische partijen in het Oostblok die democratisch worden verkozen. En het Westen begrijpt er niets van. En die het ontgoochelde volk alweer kunnen betoveren met beloftes over ideale oplossingen en een terugkeer naar de goede oude tijd van de Stalinistische waarden, een beetje op smaak gebracht met nationalistische slogans, begrippen als de aloude Russische volksziel, de superioriteit van het Servische of Dacische of Macedonische grote verleden, of de Poolse, Tsjechische, Slovaakse of wat dan ook voor superieure cultuur. De Fukuyama-aanhanger zal zeggen, ach, kinderziekte van de democratie. Maar inmiddels is het pijnlijk duidelijk geworden dat we voor eens en altijd afscheid moeten nemen van het zo stemmige feestje dat werd aangeduid met het einde der ideologieën. Want alle ideologieën zijn, nu de oude hoogleraren van goede wil eindelijk een beetje beginnen te snappen wat Baudrillard's postmodernisme heeft betekend, alle ideologieën zijn weer terug in hun meest vreselijke gedaante. Racisme, religie, nationalisme. Het einde van het einde van de ideologieën. Maar zijn ze wel ooit weg geweest? Als ideologie zoiets is als een collectieve identiteit, hebben we dan ooit wel zonder ideologie geleefd? Of hebben we onszelf overmoedig wijsgemaakt dat onze vrijgemaakte identiteit een vorm van universele objectiviteit betekende, waarin de ideologie werd opgeheven en vervangen door een universele waarde? Maar precies dit is nu ideologie in haar gevaarlijkste gedaante. Het soort van ongereflecteerd gedachtegoed dat door een volk als evidente waarheid wordt ervaren. Iedereen wil, in het Europa waar de veilige muur van de Koude Oorlog in stukken is gezaagd en verkocht als reliquies van de heilige maagd van Lourdes, weer zo snel mogelijk een duidelijke identiteit. In het anders zeer degelijke weekblad Die Zeit kon men een jaar na de val van de Berlijnse muur al lezen dat het eigenlijk de schuld was van de intellectuelen. Dat de mensen weer zo fanatiek op zoek waren naar een identiteit was hun schuld, want die vreselijke intellectuelen hadden de arme mensen hun drang naar duidelijke identiteit ontzegd met al hun loze praatjes over het verlies van een duidelijk subject. Het klinkt mooi als verwijt, waar het niet, dat het zo bedroevend perfect aansluit op de praatjes van Karadzic, Zhirinovski, Le Pen, Schönhuber, Jörg Haider, De Winter en Het Vis. Einde van de ideologieën? Vraagteken. Misschien hebben een aantal schrijvers, dichters, kunstenaars daarvan gedroomd, omdat ze nooit een identiteit nodig hebben gehad die groter was dan hun eigen lijf en leden, zonder dat ze daarom egocentrisch hoefden te zijn. Opkomen voor jezelf volstond al ruimschoots als ethische en sociale situering in het onbekommerde West-Europa van de jaren 60 en 70. Dat was de kritische vrijheid van de progressieve gedachte in de westerse democratie tijdens de Koude Oorlog. Misschien is dit door de huidige rechtse populisten zo verfoeide individualisme wel het wondermiddel geweest waardoor een mens niet hoefde te zeuren over zijn identiteit. Want zodra het woord identiteit in de mond wordt genomen, bedoelen demagogen daar nu net het tegenovergestelde mee van wat de intellectuelen bedoelden. Zij bedoelen niet jij zoals je bent. Zij, dus de demagogen dan, bedoelen niet jij zoals je bent. Jij als kritisch en onafhankelijk subject. Jij als verlichte mens, kortom, die in de traditie van Descartes en Voltaire is opgegroeid en die eigenzinnig opkomt voor zijn mening, desnoods tegen de heersende modetrends in. Nee,
Demagoog om de doelen, jij als nationaal ego, jij als blank mannelijk ego, jij als economisch ego van een zichzelf bewust profilerende doelgroep, jij als ego van een superieure volksgroep, jij als sociaal gedefinieerd ik, behorend tot een duidelijk cultureel of anticultureel omschreven groep, jij als behorend tot een of andere kerk, fan van een voetbalploeg, volgeling van een leider, aanhanger van een bepaald idee, voor of tegen abortus, voor of tegen hedendaagse kunst, voor of tegen God of Allah of Yahweh, ben je voor of tegen de Bijbel? Voor of tegen de Koran, voor of tegen de Servische identiteit, voor of tegen de Tutsis, voor of tegen de Franstalige Algerijnen, voor of tegen het Vlaams Blok. Met identiteit wordt bijna stevast bedoeld dat wat je nu net niet van jezelf, maar van de anderen moet hebben.

Natuurlijk is het nodig dat die identiteit sociaal gedefinieerd wordt. Natuurlijk is anderzijds mijn afkeer van de hypocriete persoonlijkheden van het Vlaams Blok een onderdeel van mijn identiteit. Misschien ligt het zelfs in mijn karakter om dergelijke mensen onuitstaanbaar te vinden. Misschien zijn het wel de groot geworden ettertjes met wie ik steeds ruzie kreeg op de speelplaats 30 jaar geleden. Maar alleen wanneer ik niet bekommerd ben om het dogmatisch omschrijven van die identiteit, kan ik weerstand bieden aan die verlokkingen om me te laten positioneren. Dat wil zeggen, om me te laten voorschrijven waar ik volgens allerlei manipulaties eigenlijk moet thuishoren. Identiteit is een toverwoord. Mother's little helper. Het zenuwpilletje waar mensen naar snakken die zich geen raad meer weten in een steeds complexere wereld van tegenstrijdige informatiecircuits. In de mond van politici, demagogische mediafiguren en heimelijk van science-fiction systemen dromende potentaatjes is het echter een zeer verraderlijke schaapsvelletje geworden waaronder een heel slim wolfje slaapt. Dat van de massapsychose. Wat dat betreft is politiek in de hedendaagse maatschappij vooral een strategie van de onwetendheid. Mensen, politici die mensen toespreken en hen beloven om voor hun identiteit op te komen. In België heet dat walgelijk schijnheilig het contract met de burger. Wie heeft die burger ooit gezien? Bestaat hij buiten het hoofd van kleine potentaatjes ook echt? Die burger met zijn neo-bonanza-villa-identiteit. Wat voor identiteit zullen ze hem dan geven? Die van een raszuiver volk dat voor het overige verzuipt in de karikatuur van internationaal bij elkaar gescharrelde kitsch. Nee, van zo'n identiteit kom je niet te weten wie je eigenlijk bent. Integendeel. Het is een paranoïde identiteit die volkomen gebiologeerd is door de vreemde, andere, door een vijandbeeld. Het is een identiteit die nog aan de meest voor de hand liggende vraag niet toekomt. Wie ben ik eigenlijk zelf als ik in het gelaat van de ander kijk? En zie, sommige ideeën van het postmodernisme zijn zowaar nog bruikbaar gebleven ook. Het zijn ideeën die te maken hebben met door allerlei slogan-denkers zo verfoeide, deconfoeide deconstructietheorie. Ideeën die ons erop wijzen.

van de conservatieve Angelsaksische kritiek op de deconstructie moeten meemaken dat een aantal progressief linkse, ja, ook dat soort woorden komt weer terug, zichzelf migrantenauteurs noemende schrijvers, bijna de hele deconstructietheorie overnemen om uit te leggen wie ze nu eigenlijk zijn. Subjecten zonder voorgekoude identiteit. Salman Rushdie, Stuart Hall, Anil Ramdas, Tajlima Najarin. Stuk voor stuk auteurs die hebben ingezien dat onze zo veilige burgerlijke roep op om identiteit, zodra hij radicaal wordt doorgedacht door een paar megalomane mediafiguren, leidt tot onderdrukking, egalisering en fundamentalisme. Sterker nog, auteurs die laten zien dat de migrant met zijn gedeconstrueerde identiteit de typische burger van de toekomstige eeuw is en dat het ons geraden is, als we zelf nog willen meetellen, dienstpositie zo kritisch mogelijk door te denken en te leren begrijpen om onze eigen Europese identiteit te leren doorgronden.

Het wordt steeds duidelijker dat de eens zo verfoeide elitaire kunstenaars meer aan de kant van de democratie staan dan de populisten. In La pureté dangereuse bespreekt Bernard-Henri Lévy enkele van de aspecten die hij wezenlijk acht voor de nieuwe ideologische situatie waarin we zijn beland sedert de muur is gevallen. Of zullen we zeggen, sedert te weten dat achter die muur de kets van Rostock werden aangemaakt om ons te leren wat ideologie anno 1995 nog of weer betekent. BHL, zoals de Fransen Bernard-Henri Lévy inmiddels noemen, is het voorbeeld van wat de Parijse intellectueel sedert Sartre wil zijn. Een uitgesproken mediamieke figuur, tegelijk nonconformistisch en modieus, volledig op de actualiteit gericht, filosofisch geschoold en tegelijkertijd bereid tot onmiddellijk engagement. In die zin treedt BHL net zo goed in de voetsporen van Michel Foucault, die in mei 68 broederlijk naast Sartre en Genet door de belegerde straten van Parijs opstapte met de megafoon in de hand. Bernard-Henri Lévy's opgemerkte interventie bij de Europese verkiezingen van 1994 is kenmerkend voor zijn visie op politiek en democratie. Eerst richt hij een politieke partij op die zich uitsluitend wil toeleggen op de Bosnische kwestie en vervolgens blaast hij enkele dagen voor de verkiezing die partij eigenhandig af. Het thema was aangekaart, hij zelf zou niet de vergissing van Vargas Llosa en Václav Havel maken en dus niet in de politiek stappen. Als intellectueel hoort zij naast de politieke lijn, maar hij wil er wel voortdurend op toe helpen kijken. Een positie die opvallende parallellen vertoont met de manier waarop Tom Lannoy de Antwerpse doorbraak tussen rood en groen heeft helpen bewerkstelligen. Bernard-Henri Lévy is in Frankrijk wereldberoemd geworden door een al even opgemerkte reeks voor de televisie Les Aventures de la Liberté, waarin hij op een rijtje de grootste Franse intellectuelen van de eeuw afwerkte met maar één vraag voor ogen. Hoe komt het dat intellectuelen zich zo vaak hebben laten verleiden door allerlei totalitaire besmettingen van hun denkwereld? Van Paul Valéry, die in de racistische schedelmetingen van Lombroso geloofde, over de fascistische, maar ontegensprekelijk briljante Drieu de la Rochelle, over Céline met de trekharmonica en zijn antisemitische liedjes, over Sartre's beschamende en dwaze verslag van het Stalinistische paradijs, tot en met Michel Foucault's enthousiast steunen van de Ayatollah Khomeini. Bernard-Henri Lévy à la recherche de l'idéal perdu. De reeks bood een schoolvoorbeeld

van wat televisie op zijn best kan zijn. Een eeuw die in al haar turbulenties voorbijtrekt en meer vragen oproept dan dat ze antwoorden geeft. Inmiddels blijkt de blik van de kijker gefascineerd hangen aan een detail in een Parijse straat anno 1936, aan de uitdrukking van een gelaat, een verschijning van een verloren menselijkheid op een foto. La pureté dangereuse is een bijna drammerig duidelijk boek dat zijn bestaansrecht uiteraard ontleent aan de problematiek van het huidige Europa. Schandalige machteloosheid bij alle echt belangrijke en tragische kwesties, een stuurloze en radeloze vertwijfeling gesymboliseerd in die tragische figuur van een blauwhelm. Een soldaat die moet toekijken op de meest gruwelijke en onrechtvaardige situaties, bijna ongewapend, en die zich dag in dag uit moet laten tergen door volkomen cynische en onophoudelijk provocerende opposanten. Bosnische Serviërs, losgeslagen horden Tutus, Hutus, ja, op wraak beluste volksmassa's in Somalië. Overal waar totalitair geweld opduikt, zien we dezelfde machteloosheid. Als er soldaten in de verhalen van Kafka zouden voorkomen, dan zouden het blauwhelm zijn, zegt Bernard-Henri Lévy. Wat schort eraan het Westen? De vraag stellen is om misverstanden vragen, want meteen staan tientallen mensen klaar om je in te peperen dat onze soevereiniteit nu net in het geduld van de democratische middelen ligt. En wie om probate middeltjes vraagt, vraagt om geweld tegen geweld. Dat is ongetwijfeld een terechte opmerking, of het was een terechte opmerking tot en met die fameuze 9e november 1989, toen we zo gelukkig en trots waren op onze democratische gastvrijheid.

De centrale probleemstelling is voor Bernard-Henri Lévy de volgende. We hebben in de jaren 30 de opkomst van het nazisme en fascisme niet kunnen verhinderen, omdat de Weimar-democratie op angstwekkend parallele wijze door machteloze relativering was uitgehold. Op angstwekkend parallele wijze, even angstwekkend parallel als onze maatschappij nu. Ook toen waren er, van links tot rechts, massa's jonge mensen die er genoeg van hadden te luisteren naar meesmuilende politici die nooit duidelijk partij kozen, altijd de kaas van hun brood lieten vreten door anderen die rapper en slechter waren dan zij en die bovendien zelf door en door corrupt bleken te zijn. De ideale basis voor antipolitiek, voor cynisme en afkeer van al de brandende kwesties waarvan ze eigenlijk wakker hadden moeten liggen. Waarom hebben ze het niet gewoest? Omdat, zegt BHL, de vijand nog niet duidelijk was. Pas achteraf hebben we ten volle ingezien wat het ware gelaat van nazisme en fascisme was, toen het te laat was. Is het mogelijk nu in de laatste jaren van deze vreselijke eeuw wel genoeg bij de pinken te zijn en de vijand te herkennen voor hij de hele wereld in brand steekt? Geholpen door een verkeerd begrepen democratische onverschilligheid. Laten we de vraag niet onderschatten. Het is niet omdat in de relatief veilige wereld van de Nederlandse samenleving en van de kleine burgerlijke Vlaamse stadjes nog niets te zien is dat geen reden tot ongerustheid zou bestaan. Bernard-Henri Lévy woont in een land met ontelbaar veel agglomeraties, grote en grauwe voorsteden waar de chaos woekert. Die voorsteden die precies het urbanistische model van het postmodernisme waren. Daar lopen in slecht gedefinieerde en onherbergzame stedelijke ruimtes ontelbare werkloze jongeren rond die vaak niet eens het Frans voldoende beheersen om te weten hoe ze beter voor hun eigen belangen op zouden kunnen komen en hun onbegrip en irritatie groeien met de dag. Het gaat niet uitsluitend om de verwaarlozing van de migranten. Het gaat evenzeer om de sociale en culturele verwaarlozing van de eigen laagste bevolkingsgroepen. Fundamentalisme en neonationalisme zijn daar gefundenes fressen. Het brengt wat leven in de barak. Ze behoren wezenlijk tot hetzelfde fenomeen. De Vlaams blokker, de aanhanger van het vis en de Turkse grijze wolf zitten met hetzelfde probleem. Maar waaraan appelleert dit soort ideeën dat ze jongeren van 18 waanzin laat uitkramen over het platgooien van Parijs en het einde van de Europese beschaving? Hebben ze te veel idioot gewelddadige films gezien, zoals de oude Anthony Burgess dacht? Is het probleem zo simpel? Of anders gezegd, kunnen we het ons permitteren de tegenstander, tussen aanhalingstekens, van een democratische samenlevingsvorm zo simplistisch af te schilderen?

Goedendag, lieve schatjes, lieve luisteraartjes van Radio Centraal. U bent welkom. Het is vrijdagavond 9 uur, dus u kan luisteren naar Hotla. Yes. Vanavond gaan we op stap met Jason en Mark en Mr. Jessup in een verhaaltje van Charles Scott Klussen in de tuin.

Long Boys kwamen in beeld. Mark en Jason waren een stel ondernemende knapen uit de buurt die hun eigen toko waren begonnen. Ze maaiden in de zomermaanden gazons, knipten heggen en voerden allerlei andere tuinklussen uit om met het verdiende geld het volgende studiejaar te kunnen doorkomen. Ze waren vrienden van jongs af aan, ongeveer 22 jaar oud, en ze zaten in hun laatste jaar op de universiteit. Ze vormden echt een ongelooflijk stel, zowel wat betreft hun uiterlijk als hun pure seksuele aantrekkingskracht. Vanaf het eerste ogenblik dat ik het duo zag, stond het bij mij met ster in de top van de hitparade van mijn wildste fantasieën. Van de twee was Mark met zijn blonde haar het meest mijn type. Hij bezat een soort ruige mannelijke schoonheid, zoals de jonge Nick Nolte, en zijn intense erotische grijze ogen schoten een vuur dat heet genoeg was om staal te doen smelten. Met zijn rustige en bedachtzame voorkomen had hij wel iets weg van een jonge maffiabaas. Op zijn gezicht stond een soort permanente rot-op grijns te lezen, die zijn in wezen lieve aard aan het zicht onttrok. Jason had de reputatie de hartebreker van de campus te zijn, en terecht. Hij had de vrijpostige loop van de typische universiteitsatleet, en met zijn donkere haar, zijn doordringende blauwe ogen en vierkante kaken bezat hij het uiterlijk van de klassieke buurjongen voor wie alle meisjes in zwijm vielen. En in bepaalde delen van de stad ook jongens. Alleen al zijn glimlach veroorzaakte, mits goed gericht, tenten in honderden broeken.

Aanvankelijk had ik er plezier in om de twee slechts te observeren. Terwijl ze, ontkleed tot hun middel, met hun strakke, gespierde lijven glimmend in de hete zon hun klussen uitvoerden. Ik volgde en beoordeelde ze vanaf de patio achter het huis, waar ik op zaterdagmorgen altijd zogenaamd heel lang ontbeet. Zittend aan een kleine, gietijzeren tafel, dronk ik mijn koffie, terwijl een kloppende erectie zich tegen de binnenkant van mijn gulp perste, wat evenwel discreet verborgen bleef door het slimme idee een tafelkleed over de tafel te leggen. Ik wendde voor dat ik verdiept was in het ochtendblad, terwijl ik in werkelijkheid genoot van elk glorieus detail van de majestueuze lijven van mijn ferme, jonge, klusjes mannen. Onmiddellijk nadat ze vertrokken waren, nam ik mijn pijnlijke geslacht uit mijn broek en kwam ik met niet meer dan een paar slagen, meer was er echt niet nodig, tot een suizenbollende climax.

was aanvankelijk heel tevreden met mijn zaterdagse ochtendsport. Die goed beschouwd neerkwam op het onschuldig voyeurisme door een heer van over de 40 met een scherp oog voor ontwikkelde borstspieren en ronde kontjes van mooie jonge studenten. Tot ik erachter kwam dat de Lawn Boys naast grasmaaien ook dol waren op andere klussen. Maar nu loop ik op de gebeurtenissen vooruit. Laat ik de draad weer oppakken. Op een avond was ik door mijn vriend George uitgenodigd voor het eten. Op het moment van vertrek duwde hij me een videocassette in de hand, waarbij hij me verzekerde dat dit een nieuwe, explosieve pornovideo was die hij pas had ontdekt en die ik volgens hem vast en zeker prikkelend zou vinden. George is een groot kenner van pornografie en aangezien we een voorliefde delen voor jong en naakt, bedankte ik hem voor de band en ging ik op huis aan, waarbij ik me voornam om de film snel even te bekijken voor ik onder zeil zou gaan. Nadat ik de cassette in de videorecorder had geschoven, werd ik bij de eerste beelden al mismoedig. Want het was duidelijk een amateurvideo, een genre dat ik normaal gesproken stom vervelend vind. Maar ik moest wel toegeven dat de technische kwaliteit tamelijk veelbelovend was. Hoewel het de makers ontbrak aan goede smaak. In wiens flat was dit trouwens opgenomen? De eerste scène toonde een slanke, donkeroogige jongen met lang haar van 19 of 20 jaar die aan zijn enorme paal trok en daarbij mijn inziens zijn interpretatie van een elliptische aanval in slow motion ten beste gaf. Wel aardig, maar niet het spul dat me opwond en al helemaal niet het soort film dat me enthousiast het plafond deed witten. Ik stond op het punt om George te bellen en hem te zeggen dat zijn normen danig aan het vervagen waren, toen er iets op de buis verscheen wat mijn aandacht trok. Het was een close-up op kruishoogte van twee duidelijk zeer opgewonden jonge mannen die met hun gezichten, of beter gezegd met hun uit de gulpen stekende gezwollen pikken, naar elkaar toestonden. Terwijl allerlei handen druk bezig waren om lijven van kleding te ontdoen.

Een van de pikken, dik beaderd en met een opzichtig roze eikel, stak stevig uit een weelderige bos blond haar. Terwijl de andere, even lang, maar slanker, eleganter, taps toelopend naar de zijkant, afbuigend, alsof hij probeerde in de lens te kijken, was omkranst door een dicht waad van donkerbruin haar. Ik was aan de buis gekluisterd toen broeken en ondergoed geleidelijk werden uitgetrokken en er twee perfecte, haarloze en vast en zeker likbare jonge kontjes tevoorschijn kwamen. Het achterwerk van de blonde was kleiner en wat platter dan de stevige halve bolle van de bruinharige. Maar beide kontjes bezaten een roomkleurigheid die fraai contrasteerde met de rijke goudbruine kleur van hun ruggen en benen. Handen begonnen woest naar de dansende pikken te grijpen, waarop de camera-instelling plotseling veranderde en er een close-up verscheen van een duim die voorvocht uitwreef over het openstaande pisgaatje van de grote, vlezige eikel van de blonde, denk ik. Daarop wisselde het beeld weer en het duo lag nu op een bed met het gezicht begraven in het kruis van de ander. Toen de jonge mannen na een paar minuten fanatiek pijpen van positie veranderden, kon ik zien dat het inderdaad Mark en Jason waren. Op dat ogenblik was mijn lul al keihard en was ik opgewonden aan het rukken geslagen, terwijl de twee jonge hengsten een reeks nog gevarieerde en interessantere seksuele handelingen verrichtten. Ik verschoot mijn kruid op het moment dat Mark zijn sappige knots in Jason's zitterende hol ramde. George had volkomen gelijk met zijn mening over het opwindingsgehalte van de video. En ik nam me voor hem de volgende dag te bellen om hem er uitvoerig voor te bedanken dat hij deze ervaring met me had willen delen. Hoewel hij niet wist wie de acteurs waren toen hij me de videoband gaf, realiseerde ik me nu, dankzij hem, dat mijn zaterdagochtenden het in zich hadden om een verdomd stuk interessanter te worden.

Het weekend daarna zat ik, zoals gewoonlijk, in afwachting van de show, op de patio te ontbijten. Toen ik een bestelwagen hoorde stoppen. Vanwege de hoge, dichte omheining rond de achtertuin kon ik niet zien wie er aankwam. Maar te oordelen naar de diepe, viriele stemmen waren de Lawn Boys gearriveerd. Een huivering trok langs mijn ruggengraat toen het tuinhek openging en Jason's lange, bezige lichaam in zicht kwam. Gevolgd door de gedrongere, maar niet minder indrukwekkende Mark. Morgen, meneer Jessop, riepen ze unisono terwijl ze hun gereedschap neerzetten. Morgen, jongens. Ik hoop dat jullie zijn uitgeslapen, want ik heb deze morgen nog een paar extra klusjes voor jullie, zei ik met een twinkeling in mijn ogen. Als jullie klaar zijn met het gazon, kom dan even hier. Dan zal ik jullie zeggen wat je moet doen. Komt voor mekaar. Meneer Jessop, zei Jason, opgewekt, terwijl hij zich vooroverboog om de maaimachine te starten. Het was voor begin juni ongewoon warm weer, zodat de jongens zich al hadden uitgetost in hun zomeruniform. Een afgeknipte broek, werkschoenen en een witte honkbalpet met daarop het Lawnboy-logo in groen. Mijn pas verworven kennis van de tot voor kort verborgen talenten van de boys maakte me zo onbeschaamd dat ik onder het koffiedrinken niet meer voorwende de krant te lezen, maar vrolijk elke beweging volgde van Jason die zich met Maya en Mark die zich met het knippen van de gazonranden bezig hield. Hun rustige, routinematige doeltreffendheid van werken wekte zulke sterke erotische gevoelens bij me op dat ik het trillen van mijn hand bij het terugzetten van het kopje op het schoteltje nauwelijks kon onderdrukken. Onder tafel bevoelde ik bedaard mijn stijve geslacht dat hunkerend tegen mijn maagstreek duwde.

Ik keek hoe Jason's kuitspier bij het lopen op en neer bewogen en hoe het donkere haar op zijn welgevormde benen, die nat waren van het zweet, tegen zijn schenen plakte. Iedere keer als hij een draai maakte met de maaimachine, zwollen zijn biceps verleidelijk. Op die momenten nam hij telkens zijn pet af en wiste zich het zweet van het voorhoofd, waarbij een behaarde oksel zichtbaar werd, die het verlangen bij me wekte zijn smaak en geur te onderzoeken. Terwijl Mark de randen van het gazon bewerkte, dwaalde mijn blik gretig over zijn lijf. Ik bewonderde de latente kracht van zijn brede, gespierde rug en huiverde bij de gedachte aan de greep van zijn sterke handen op mijn gewillige vlees. Toen hij zich omdraaide, kreeg ik goed zicht op zijn kruis en bij het zien van de opvallende bobbel in zijn broek begon het water me in de mond te lopen. Ik haalde me voor de geest hoe zwaar zijn gereedschap was en hoeveel moeite Jason had gehad om dat geval helemaal tot diep in zijn keel te proppen. Mark's zachte, roze tepels op zijn brede borst staken fraai af tegen zijn door de zon rood verbrande blonde huid. Toen hij dichterbij kwam, kon ik tussen zijn blonde beenhaar grassprietjes zien zitten, waarop ik me afvroeg of hij en Jason na een lange werkdag wel eens samen gingen douchen, waarbij ze elkaar speels inzeepten tot hun lullen zo stijf waren dat deze speciaal onder handen moesten genomen worden.

Toen ik besefte dat ze het werk al ongeveer half af hadden, ruimde ik de tafel af en zette het vaatwerk binnen. Ik kwam een paar minuten later buiten met een handdoek en gekleed in slechts een klein blauw zwembrokje. Omdat ik jarenlang trouw mijn dagelijkse lichaamsoefeningen heb uitgevoerd, heb ik mijn lichaam in een behoorlijke conditie weten te houden. En terwijl ik mezelf in de weerspiegeling van de glazen schuifdeur bekeek, zag ik dat Mark naar mijn kont keek, terwijl hij de laatste grassprieten van het natuurstenen pad naast de tuin blies. Hij glimlachte, verlegen, wendde zijn blik af en concentreerde zich weer op zijn taak toen hij merkte dat ik terugkeek. Ik zag ook dat Jason me opnam onder het maaien van de laatste baan gras. En wetend dat ik hun aandacht getrokken had, zo niet hun belangstelling, ging ik op een rustbed in de zon liggen, wachten tot ze klaar waren. Niet lang daarna stopte het gejank van de machines en hoorde ik ze de spullen in de auto laden. Toen ze naar me toe kwamen, lag ik op mijn buik en deed ik net of ik wat dutte. Het lage, sexy stemgeluid van Mark joeg mijn al verhoogde polsslag nog meer op. We zijn helemaal klaar, meneer Jessop. Wilde u ons nog spreken over iets anders? Ik kom er zo aan.

En wil u weten hoe het verder afloopt met Mark en Jason en met Mr. Jessup? Luistert dan volgende week naar Hot Love op Radio Centraal op de 106.7.

diezelfde avond kreeg ik nog de eer om op te treden in de cafetaria. Mijn eigen, meestal instrumentale nummers werden doorgaans niet gesmaakt. Dus bracht ik af en toe een reeds bestaand nummer en deed ik mijn best om het zo populair mogelijk te maken.

bedankt C3K voor het programma te openen. Daarmee hebt u luisteraar al een voorafname gekregen van wat u nog te wachten staat. Dit was alvast Barys Manço, de Turkse grootmeester. Met het bekende Kol Basti, oftewel Dere Boyu Kavala.

Volgende wordt Abdou El Omari, ik denk uit Marokko, met van de LP The Lost Tape 1980, draaien we het nummer. Angham Shabia.

Yes, de klok van 1, die is achter ons. We kunnen zelf zeggen dat vrijdag gedaan is en dat nu zaterdag is. En het is nu echt weekend en we zijn niet alleen. We zijn hier absoluut niet alleen. U kon luisteren naar een half uurtje, wat zeg ik, een uurtje. Stereo T, de Stereotropical DJ. En hij was subtropisch, ik kan het u verzekeren, want het is er ook warm in de studio. Ik heb een paar ramen geopend. Een fresh breeze. Beetje minder volume en misschien een beetje meer Caspi in the house later on live. But we're gonna give him some inspiration. First, some Congolese guitar heroes. What about Dr. Nico? Pourquoi pas? Et toi, Clyde, qu'est-ce que tu penses? C'est un grand, hein? C'est un chef? Ah, on va l'entendre. And there's also a bit of Nigeria in this studio. Papa Emma, you know, the Zion Train leader. Le chef d'orchestre, celui qui joue le shakere. Yeah, man, fella style, always there. In his own little Calcutta Republic called Zion Train, remember the days.

We zijn hier een beetje aan het bijregelen in de hoop dat we Caspi nogmaals aan de gitaar. Is het een Spaans gitaar? Het is wel tussen folk en Spanish. In ieder geval, hij kan met dat instrument overweg, want die man die toert ook gewoon wereldwijd. Die komt niet enkel in Antwerpen, die komt wereldwijd. Maar dus ook bij ons, dus we zijn vereerd dat hij erbij is. En we gaan proberen hem ook versterkt te krijgen in de uitzending.

Tell them.

Round here, round there, everywhere, you meet him, you see him, you lose him, you get back in touch with him, you say, oh, how long were the days, you know, this was Segun Buknar from Nigeria, with a name that's so hard to pronounce that I'm not even gonna try to pronounce it. You come check us out, you know. En we blijven gezellig in Nigeria met iets waar ik vorige week ook al een nummertje van gespeeld heb. Dat is de Shango Dance Band. Ik heb het al verteld. Die man die hoorde ooit bij de band van Fela Kuti. Maar hij verliet de band en hij ging solo. En hij bracht deze absolute hymne voor alle vrouwen ter wereld uit. Women are great. En we hebben er eentje in de studio die mag zich laten horen. Women are great. This is for you. Clap, clap, clap, clap, clap. Yeah, why not?

Nog steeds midden in de heerlijke, melige groove van de Shango Dance Band en Women Are Great, en die van die laten spelen tot het einde. En daarna komt er, wie weet, reggae aan u. Of DJ Cabisco, was het Stereo T? None of them rumors.

Laat ons eens even inbeelden. Stel dat de boerentoren de toren van Babel was, de toren van Babylon. Wat moeten we dan doen om die toren te doen ineens schrompelen? Of gaat God dat voor ons doen? Want die torens die barsten, want die zijn oud. Dat zijn torens van Babylon, dat is spraakverwarring. It's all biblical. It's all mythical. It's all musical. It's just life. Let us allow the official to talk about Babylonians, who they are, how they live, their system that they so-called provide. None of them valid. It's all wrong since day one. Genesis till the book of Revelation, St. John,

Rauwe Jamaicaanse Sufferers Music, The Officials en Babylonians en die rauwe reggae tunes die gaan vergezeld van fantastische versions aan de flipside en die gaan we u uiteraard niet onthouden.

En al voor ik het roer overlaat aan hetzij DJ in the house from Koningsplein, Mr. Cabisco Cabba, ofwel Stereo T, want die zijn hier allebei in de buurt en die zijn eager to play. Lay. Maar ik ga er nog twee op jullie loslaten. Te beginnen met Barry Brown. En met Make It With You. Op de rauwe kuskus rhythm. Rough dancehall style. En daarna nog een version. Maar dat is een verrassing. Strak. Zo dadelijk. It's a family affair, y'all.

En dat was natuurlijk ook nog de original Buru Banton, original Batman from the Dance Hall. Met TKZ over diezelfde verschroeiende kuskus rhythm. En alvorens wij het roer overgeven aan Cabisco Cabba, gaan we ook deze nog eventjes omdraaien voor nog een Dubwise version. Want daarin komt een bizarre

En om te verantwoorden waarom u nu plots autotune hoort, het is DJ Cabisco die nu even de draaitafels heeft overgenomen. Het heeft wat problemen veroorzaakt omdat hij digitaal draait. En we zijn vinyl DJ's, maar nu dus autotune en andere moderne geluiden. Tot hiertoe kon u luisteren naar veel Nigeriaans, een beetje Congolese ambiance en misschien wat geluiden van het publiek. En dat is allemaal welkom op It's a Family Affair. DJ Cabisco, Kaba.

John, chapter 1, verse 1. Jesus, don't sleep. Stay woke.

Refresh. John, chapter 1, verse 1. Cheetahs, don't sleep. Stay woke.